0: De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoek.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1967.
1: 1980.
0: De Muziekmiddag. Met William van der Locht.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 5:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari, na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekend. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat dat toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist, het is 10 tot 14 graden. Overdag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Moet je wat zeggen, Han, echt waar? Ja, kom op, ik ben net terug van vakantie. Hey. Heb jij, had je ook tegen mij gezegd, zeker? Ja, dat kan me niet door.
9: Nee, maakt niet uit.
8: Goed, andere verkeersinformatie van de maandagochtend. 2:06. Is het bal al op de weg dan?
9: Nou, wel belangrijk om even te weten. 3 meldingen heb ik. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Badhoevedorp naar de A4 richting Amsterdam. Ook wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht. En de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Buitenvelders zijn ook wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. En het duurt allemaal tot morgenochtend 5:00.
8: Potverdorie. En als je de weg op gaat, let eventjes op. Want het is knijt dat je mistig op sommige plekken. Even goed opletten hoor.
10: Ik ben er weer.
11: De ontbijttafel.
12: Met Pieter Kok.
13: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: Ashford & Simpson, Mad.
1: Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege maandagochtend. Ja, ik zei het er net al, als je de weg nog op moet, hou er even rekening mee. Het kan behoorlijk mistig zijn en dat is gewoon best wel link. Het is 4 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
1: Nou, we zijn allemaal weer tezaam.
2: Ja, hallo.
1: Potverdorie, hele week allemaal weg geweest.
3: Oh, zeg.
1: Oh. Frank, ben je dit keer niet naar de zon gegaan, maar gewoon met het zonnetje in Nederland bruin geworden?
3: Nou, ja, dat is helemaal gelukt, ja. Ja.
1: Ongelooflijk. Ik ben daar zo jaloers op.
3: Nou, er was ook veel zon.
1: Ja, er was ook wel veel zon. Ja, maar daar heb je ook wel veel in gezeten.
3: Natuurlijk, ja. Ja. Als een hagedis kruid ik door die tuin. Ja.
1: En jij, Anne, heb jij nog iets gedaan? Want jij wist niet wat je ging doen. Je zei die week, die vult zichzelf wel.
2: Ja, vulde zichzelf ook. Heel veel gedaan. Was Koningsdag, Koningsnacht. Ging nog naar een museum.
1: Toen 5 dagen bijkomen.
2: Borrelen.
1: En dan ben je weer hier.
2: Ja hoor.
1: Nou,
2: en jij?
1: Goed. Ik ben...
2: jij bent eventjes ook bruin.
1: Ja, ik ben heel eventjes naar Frankrijk geweest.
2: Ja, kan ik wel zien.
1: Een paar dagjes. Inderdaad, ook veel buiten geweest.
2: Heerlijk. Je bent blonder ook geworden.
1: Dat is... dat kan ook door de zon komen. Ja. Ik had weer eens pech onderweg.
3: Hè?
1: Ongelooflijk.
2: Wat dan?
1: Nou, ik heb laatst natuurlijk een auto voor mij nieuw gekocht. Omdat ik een wat betrouwbaardere auto wilde hebben. Omdat ik veel gedonder met de auto onderweg.
2: Ja.
1: Krijg ik toch potverdorie een klapband.
2: Nou,
1: in België. Met een aanhanger achter de auto. Ja, dat ding helemaal zeilend over de weg, jongen. Dat was niet fijn, hoor. Dat is niet prettig.
2: Wat heb je toen gedaan?
1: 5,5 uur lang lopen klooien links en rechts. En dan kon ik weer doorrijden. Nu heb ik overigens 3 winterbanden en 1 zomerband.
2: Hey, super.
1: In heel België was nog 1 band in mijn maat te krijgen. Was een zomerband. Ik zei,
2: prima.
1: Zet eronder. Piet gaat door naar Frankrijk.
2: Nou, goed.
1: Succes ermee allemaal. Allee, dat is eigenlijk niet toegestaan. Kan me niet schelen, vriend. Doe hem eronder. Fijne dag verder.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
1: Ja, prima hoor.
4: Heb je goed kunnen slapen? Wacht je wakker van de kou?
1: Ik vind het best wel warm met de graden wel.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
1: Zacht.
4: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
1: Zometeen lekker krantenkopkwissen, maar eerst Niall Horan met Dinner Party.

0: Third World Man, Now That We Found Love.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkopies. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088 850 51 52. En voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je maandag mee te beginnen. En daarmee ook de hele week, dacht ik zo. 3 stuks dus, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Paniek om ontsnapte zebra blijkt geverfde ezel te zijn.
1: Kop 2.
0: John Lemon biertje valt niet in de smaak bij Yoko Ono. Was maar een grapje.
1: Kop 3.
0: Inktvis, internationaal weekdier van het jaar. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088 850 51 52.
1: De krantenkopquiz.
0: Is het vandaag kop 1? Paniek om ontsnapte zebra blijkt geverfde ezel te zijn. Is het kop 2? John Lemon biertje valt niet in de smaak bij Yoko Ono. Was maar een grapje. Of is het kop 3? Inktvis, internationaal weekdier van het jaar. 088 850 51 52 is kopie 1.

0: quiz.
1: Ik heb je daarnet drie kattenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Voor de eer van de ontbijttafel, hè, want eentje zit er een als instinkertje tussen. Die klopt gewoon niet. Maar ja, heb je de juiste doorgegeven? Dat gaan we nu checken. Ik lepel ze nog één keertje voor je op.
0: Kop 1.
1: Paniek om ontsnapte zebra blijkt geverfde ezel te zijn.
0: Kop 2.
1: John Lemon bier valt niet in de smaak bij Yoko Ono. Pas maar een grapje.
0: Kop 3.
1: Inktvis, internationaal weekdier van het jaar. Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat er allemaal binnengekomen is op bijvoorbeeld kop 2. Arnold, John, Els, Paul en Nico, die dachten dat die niet waar was. Maar dat is echt gebeurd. Er is een John Lemon biertje gemaakt met ook een afbeelding erop overigens. Een striptekeningetje eigenlijk. Ja. Van een man met een gitaar, met een rond brilletje en lang haar. Ja, dat snap ik wel.
2: Ja,
1: ik snap dat je dat niet bedoelt. Het was een brouwerij in Frankrijk. Ze hebben al vaker bier gebrouwen met een bekende naam eraan gelinkt. Prima. John Lennon is vastgelegd als handelsmerk en dan mag je zo'n verbastering ook niet doen.
2: Nee.
1: Ze mogen de badge nog verkopen en daarna riskeren ze een boete. Dus wat ze hebben, mogen ze wel nog verpassen.
2: Dat is toch sympathiek dan.
1: Ik denk wel dat dat duur bier geworden is.
2: Dat denk ik ook.
1: Gaan we naar kop 1 in dit geval. Helaas voor Koos, Christian, Frank, Frederik, Rodi, Rennie en Monique. Die dachten dat die niet waar was. Paniek om ontsnapte zebra blijkt geverfde ezel te zijn. Ja, het is echt zielig, maar dit is wel waar. Het was in de Armeense hoofdstad Yerevan. Hij rende daar door de straten, bleek te gaan om een geverfde ezel. Was voor een video. De dierentuin vond het niet om te lachen.
2: Nee, snap ik wel.
1: Leen dan gewoon even een zebra.
2: Bijvoorbeeld. Dierenverven vind ik wel echt heel sneu.
1: Eigenlijk altijd een slecht idee.
2: Ja, nooit doen.
1: Nee, nou ja, behalve dan bij schapen om aan te geven wat voor hoe het zit qua of ze drachtig zijn en dat soort dingen. Want dan is het gewoon functioneel. Dat er even een rood streepje op de rug staat of zo.
2: Oh ja.
1: Dat moet wel gewoon kunnen.
2: Hadden ze in de Efteling toen ook niet van die geverfde duiven? Hebben ze dat nog steeds?
1: Nee, toch?
2: Nee? Oh dat nee, al heel lang
1: niet meer. Nee, sinds 2018 al niet meer.
2: Oh,
1: lekker.
2: Sorry.
1: Fijn. Maar dat kon ook niet. Dan hadden ze de hele duiven gewoon helemaal roze geschilderd.
2: Ja,
1: dat kon echt niet.
2: Ja. Ook.
1: Ja. Maar goed, dat is allemaal netjes voor elkaar inmiddels. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Inktvis, internationaal weekdier van het jaar. Nee, dat zou wel zijn. Het is de vampierslak geworden.
2: Hoe
1: vier je zoiets?
2: Ja,
1: ik ken dit helemaal niet hoor. Het is een eng beest, de mediterrane vampierslak, die 's nachts bloed zuigt bij argeloze vissen. Kreeg 15.000 stemmen wereldwijd en daarmee won die dus. Dus niet heel ruim opgestemd als je wereldwijd aan het stemmen bent. Weekdieren die het niet zijn geworden, hou je vast. De steenetende paalworm, een mossel met vleugeltjes, de grootste schelp van Noord-Amerika en een slak van de Seychellen.
2: Wauw.
1: Jammer, gemiste kans, maar volgend jaar gewoon weer opnieuw proberen wat mij betreft. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een mooi rijtje hoor. Joke, Gerrit, Willem, Gea, Marcel, Gieske, Jeannette en Lidie. Gefeliciteerd.
0: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Els uit Hoofddorp.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
3: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 in Amsterdam, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Zij zaten in twee auto's die met elkaar in aanrijding kwamen. Die auto's die kwamen daarna in het water naast de weg terecht. Hoe dat uiteindelijk kon gebeuren, dat ongeluk, dat wordt nog onderzocht. De slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet bekendgemaakt. De N505 was lange tijd afgesloten voor onderzoek, maar is intussen weer open. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders probeerden het dier gisteravond nog met man en macht nat te houden. Dat lukte, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. De strandvonder die erbij stond, die waarschuwde wel dat er niet te veel water over het beest heen moest.
7: Zet je hem eens maar even neer. Strek weer even, over 5 minuten. Even wachten. After 5 minutes,
6: ja, er stonden echt een hele mensenmassa omheen. Iedereen wilde helpen. Er stonden ook vissers bij. Die zeiden, goh, moet ik misschien een visje vangen voor dat beest, zodat hij nog wat kan eten. Maar het was vooral belangrijk dat hij dus nat gehouden werd. Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd is volgens de stichting SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was met het beest. Kunstenaar Ruud Speel. Die staat elke week in de Vondelstraat in Amsterdam. En daar tekent hij de Amsterdamse Vondelkerk. Die op nieuwjaarsnacht door brand verwoest werd. De komende 3 jaar legt hij de renovatie vast met houtskool en olieverf.
8: Ik had wel wat met die kerk. Dat die opeens in brand stond. Ja, toen dacht ik, ja, ook van dat beeld van een verbrande kerk, dat zie je ook maar even. Dus dat dacht ik, dat moet ik even vastleggen.
6: Ja, in augustus worden zijn werken voor het eerst tentoongesteld in een andere kerk, namelijk de Amstelkerk. En AZ dan hebben we het over voetbal. Heeft gisteren Ajax een bijzonder goede dienst bewezen. De Alkmaarders maakten namelijk in de allerlaatste minuut gelijk tegen FC Twente, waardoor de club uit Enschede Ajax niet voorbij gaat op de ranglijst. In Alkmaar bleef het dus lang spannend, nadat AZ in de eerste helft nog wel een voorsprong was gekomen. In de tweede helft leek het mis te gaan toen Twente 2 keer scoorde. Maar in de allerlaatste seconde knalde Peer Koopmeiners toch nog raak. Dat deed hij op een mooie wijze. AZ blijft 6e in de Eredivisie daardoor. Ajax houdt de 4e plek nu vast na het gelijkspel tegen PSV van zaterdagavond.
5: Waar Frankie op de tribune zat.
6: Ja, ja. Ook daar ging het in de allerlaatste minuut toch nog goed voor Ajax. Dus,
5: ja.
6: Het
5: is, maar daar hadden ze niet de keeper mee naar voren gestuurd, of wel? Want dat was wel interessant om bij AZ te zien, zeg.
6: Nou, dat is wat. Want hij maakte eerst nog een eigen doelpunt. Rome Owusu Oduro is dat, de doelman van AZ. Maar dan maakte hij in blessuretijd nog even goed, zeg. Ja. Door tikkie breed.
5: Tikkie breed, even tikkie terug op Peer. En wat een Peer was het.
6: Ongelooflijk goede goal eigenlijk. En leuk dat ze er nog even voor gingen bij AZ. Want ja, ze hebben niet zo heel veel meer voor te spelen na de bekerwinst. Hè. Ze hebben natuurlijk al een prachtige prijs binnen. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, kalm aan een beetje.
5: Is wel goed allemaal.
6: Hou de beentjes maar een beetje stil.
5: Ja,
6: maar
5: nee, of je kunt denken op zo'n moment, we hebben niks te verliezen.
6: Nou.
5: Maar gewoon lekker, hier stuur de keeper mee. Ja. Ga maar lekker.
6: Nou, dat deed hij goed, zeg. Dus mooie uitslag. Met name voor Ajax. En wat minder voor Twente. Meer nieuws check je bij ons in de app. Of op nanieuws.nl. Het weer nog even. We beginnen mistig vandaag. Op sommige plaatsen minder dan 100 meter zicht. Echt even opletten dus als je de weg op gaat. In de loop van de ochtend verdwijnt die mist. En wordt het eigenlijk best aardig weer. De zon schijnt geregeld. Vanmiddag kan het land inwaarts nog wel wat regenen. En is er dan ook kans op onweer. Hou je de temperatuur van mij nog te goed. Komt die tussen de 17 en 21 graden.
5: Nou, dat is dan wel weer lekker. Dankjewel Frank. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anwar, staat dat vast in Noord-Holland?
9: Nou, een paar meldingen. Allereerst eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht. File op de A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Een kwartier vertraging. En nog een melding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Badhoevedorp naar de A4 richting Amsterdam. Dus wegwerkzaamheden.

0: Lindsay de Palm en Sugar Me.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die keihard aan het werk zijn. Hè? Om ervoor te zorgen dat Noord-Holland weer lekker draait en wij alles kunnen doen waar we zin in hebben. Bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur of een timmerman, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar Amsterdam, naar Mart Koopman. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je alweer op de veiling?
2: Ja, ik sta precies op de veiling.
0: Dat ben je toch niet?
2: Ja, ik rijd net een rondje.
0: En hoe bedoel je, je rijdt net een rondje?
2: Met de auto, dat is van huis naar huis hier.
0: Hoor. Oh, hoe moet je op verschillende plekken daar op de veiling zijn?
2: Ja.
0: Oh, echt? Is,
2: van grossier naar grossier, ja.
0: Oh, er zijn verschillende leveranciers weer?
2: Ja.
0: Oké. En bij wie ben je nu aangekomen dan? Waar ga je naar binnen?
2: Ik ga nou bij de firma De Geus naar binnen, op de Centrale Markt.
0: En wat hebben ze daar dan?
2: Daar is meer het verse fruit, wat net van de boer opkomt. Aardbeien, frambozen, bessen, dat soort dingen.
0: Oh ja, oké.
2: Okay. Het zachte fruit.
0: Ja, en daar zijn zij dan in gespecialiseerd. Maar als je een wortel wil hebben, dan moet je niet bij hun zijn.
2: Daar moet ik weer verder op rijden.
0: Heb je dat al gedaan, of moet je daar ook nog heen?
2: Nee, dat ben ik al geweest. Ik eindig nu bij het zachte fruit, want dan komt het later binnen. En dan komt van de boer af.
0: Ja.
2: Dus ze gaan nu een beetje binnenkomen, zodat iedereen te wachten.
0: En als dat er dan binnen is, dan sla je dat nog even in. En dan is het weer tijd om naar de kraam te gaan natuurlijk.
2: Ja, dan kunnen we nog even een handje klap doen en dan moeten we snel naar de kraam.
0: Ja, en wordt er nog een beetje onderhandeld ook echt?
2: Ja, er wordt echt wel onderhandeld hoor. Ja. Dat is niet zo dat als ze binnenkomen dat je meteen de prijs bewaart.
0: Oh. Nee. En is dat dan ook nog iets wat je met collega's tegelijkertijd aan het doen bent? Of dat iemand staat er echt een veilingmeester bij, moet ik het zo zien?
2: Nee, er staan als ik nu kijk, staan er een mannetje van 30 verwacht op de handel.
0: Ja.
2: En dan is het onderling even kijken wie het meeste wegkoopt. En wie het best betaalt, krijgt natuurlijk de meeste handel mee.
0: Ja, maar inmiddels kennen ze jou toch ook al, Martin?
2: Ja, daarom. Dus wij hebben wat voordelen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ze weten toch wel inmiddels, die Martin die is altijd goed voor zijn geld.
2: Ja,
0: moet het ook meteen afgetikt worden met
2: je
0: pinpas?
2: Nee, een week. Je kan wel gelijk betalen, maar normaal heb je een week betalingstermijn.
0: Oké. Okay. En daar houdt iedereen zich ook netjes aan. Anders krijg je daarna niks meer mee natuurlijk.
2: Nou ja, dat is het voordeel. Wie zich wel inhoudt, die krijgt mooi de handen. Wie zich niet inhoudt, die is het laatste in de beurt.
0: Ja, precies. Kijk, zo kun je toch een beetje druk zetten nog links en rechts.
2: Dat is het voordeel.
0: We hebben elkaar een tijdje geleden aan de lijn gehad. Toen hadden we het over de Tenkatermarkt. Die gingen jullie privatiseren, toch? Was een beetje het idee.
2: Ja.
0: Is dat inmiddels gebeurd?
2: Afgelopen zaterdag was de opening.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En want dan mocht er ook een klein glaasje geschonken worden of iets dergelijks,
2: Ja,
0: toch?
2: We hebben een drankje erbij en een grote Braziliaanse band. En het was een Braziliaanse markt. Dus echt alles op Brazilië gericht met hapjes, eten.
0: Dat was het thema?
2: Ja, dat was het thema. Braziliaanse thema.
0: Leuk zeg, hé. En zag het er dus ook een beetje Braziliaans uit allemaal?
2: Ja, de hele markt was versierd met lichtgroene blonde en geel. Dus de kleur van Brazilië. Het was echt wel heel erg gezellig.
0: Mensen en het was ook mooi weer, toch?
2: Ja, met alles mee. Mooi kozies.
0: Wat heerlijk. En werd er dus ook door de buurt een beetje enthousiast op gereageerd?
2: Ja, de buurt vond het hartstikke leuk. Die vraag alweer naar de nieuwe markt. Want aankomende zaterdag doen we moederdagmarkt.
0: Tuurlijk.
2: Dus we moeten nu continu de thema's gaan zoeken. Hè?
0: Ja, maar daar heb je toch wel wat voor bedacht over de komende tijd waarschijnlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja. We zitten vol met alles. Dat gaat wel lopen. Daar zijn we niet zo bang voor.
0: En ga je dan dus ook daar op inkopen dan?
2: Ja, daar wordt op ingekocht, maar het wordt echt specifiek echt elke keer een thema.
0: Ja.
2: Dus dan elke, zeg maar, hele werelddelen willen elke keer een deel uit een wereld trekken en dat willen we laten zien op de markt.
0: Ja, wat leuk zeg. Wat een mooi initiatief. Wat kun je daar nog meer verwachten, anders dan wat je normaal gesproken op een markt treft?
2: Nou ja, wat je daar dus ziet is meer de streekproducten die daar vandaan komen, maar ook de kleren, mensen maken kleren, dat soort dingen allemaal. Ja.
0: Oké, wat leuk.
2: Dus het is niet echt alleen maar eten. Je krijgt ook oude ambachten terug. Dus we laten zien iemand op een spinnenwiel. Wat je vroeger had allemaal, zeg maar.
0: Ach, wat leuk allemaal.
2: Dus een beetje terug in de tijd dan weer.
0: Ja, klinkt goed. En vandaag dan, hoe ziet het er nu uit? Want ja, het is maandagochtend. Het is 6:45. Wat verdorie.
2: Ja. Maar ik ga nu naar een dagmarkt. Dat heet de Westerstraat. Dat is een half dagje. En dat is heel snel publiek. En dan is het om 1:00 weer afgelopen.
0: Oh. En dan dus gewoon even snel spulletjes voor de week inkopen. En dan weer lekker naar huis.
2: Ja, dat is ochtendmarktje snel inkopen. Dat was vroeger een stoffenmarkt, zeg maar. Alleen maar stoffen. Dan werd je een beetje terug.
0: Ja.
2: Dus nu heb je van alles wat, tweedehands, alles door het haar. En dan komen van heel Amsterdam komen de mensen daar al heen. En dat is er om 1:00 weer afgelopen.
0: Wat
2: dus
0: goed,
2: dat is een lekker dag,
0: Oké. De Lapjesmarkt.
2: De Lapjesmarkt, zo heet het ook.
0: Hartstikke mooi. Goed, Martin, ik ga je niet langer van je werk houden. Je moet ervoor zorgen dat we in heel Amsterdam weer een fatsoenlijk hapje fruit en groente kunnen krijgen.
2: Ja.
0: Maar ik ga je wel bedanken en feliciteren, want je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Kleine Vrienden en Herman Brood met Als je wint, dan heb je vrienden. Zometeen gaan we het hebben over het Belgische woord voor aanhangertje.
1: Oh?
0: Ja, dat heb ik helaas mogen leren. Afgelopen vakantie. Hè?
1: Zou
0: ja,
1: dat zijn?
0: Ja, daar hebben ze een prachtig woord voor bedacht.
1: Trekhakkerater. Bijna goed.

0: Ik weet dat het geen Yves is, Anne. Maar je kunt hier gewoon op stemmen, hè?
1: Leuk.
0: nhnieuws.nl/top100. Want ja, met Hemelvaartsdag is het weer zover. Dan gaan we de top 100 van Noord-Holland 2026 editie doen. En je lijstje is gewoon hartstikke welkom daar.
1: Heb je al gedaan?
0: Nee.
1: Hè?
0: Jij wel? Nee.
1: Nu doen.
0: Ja, gaan we het nu doen? Oké. nhnieuws.nl/top100. En dan kun je daar je lijstje maken. En Anne en ik gaan dat ook nu doen.
1: Even Yves opzoeken.
0: Ja.
2: Hemelvaartsdag bij NH.
3: De top 100 van Noord-Holland.
2: Stem nu.
3: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
4: Stem op jouw favoriete band of artiest.
5: De top 100 van Noord-Holland.
2: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
3: nhnieuws.nl/top100.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
8: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
10: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
11: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
12: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteren meerdere mensen gewond geraakt. Ze zaten in twee auto's die met elkaar in aanrijding kwamen. Die auto's kwamen door de klap in een naastgelegen sloot terecht. Op het strand bij Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuit dolfijn aangespoeld. Omstanders moesten het dier nat houden. De stichting SOS Dolfijn heeft hem daarna meegenomen naar de opvang. En even opletten als je de weg op gaat. Het is mistig. Op sommige plekken is het zicht minder dan 100 meter. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Twee meldingen. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Batuverdorp sta je nu bijna 5 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn ook wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht.
16: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
18: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
19: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
23: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
28: EuropaKinderhulp.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: Magic, Matt Rude. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 7:11 op die vroege maandagochtend. Het is een beetje mistig. Dus pas op als je de weg nog opgaat. Het is 4 mei vandaag. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, afgelopen week was het zover. Ik mocht weer eens proberen naar Frankrijk te rijden met de auto. Dat wil wel eens misgaan. En zo ook deze keer.
1: Ja, jammer.
0: Ik kreeg bij knooppunt Brugge een klapband.
1: Oh, is dat een heel druk knooppunt?
0: Nou, het is vooral veel wegen die bij elkaar komen. En de vluchtstrook is er niet al te breed.
1: Ah.
0: Tip van Piet, mocht je ooit een keer ergens stil willen gaan staan, zou niet kiezen voor knooppunt Brugge.
1: Okay.
0: Al helemaal niet, omdat als je dan achter de vangrail gaat staan, dan sta je op een berm van 1,04 meter breed, denk ik. En dan aan de andere kant begint er weer een vangrail, want daar komt er ook weer een andere weg bij. Dus je stond gewoon tussen twee banen met vrachtwagens die keihard langs je aan het rijden waren.
1: Dat
0: is echt eng gewoon.
2: Belgische vrachtwagens ook. Ja. Rij hard.
0: Rij hard, joh.
2: Botshard ook altijd.
0: Ja, en dan denk je van, nou, als er nu ook maar iets misgaat hier, dan sta ik niet, dan die vangrail gaat helemaal niks uithalen ook allemaal.
1: Nee. Oh, gast.
0: Allemaal niet fraai. Klapbandje, dingetje, spijker erin. Verschrikkelijk.
2: Ja,
1: was een spijker? Man.
0: Ja, dat denk ik. Er zat gewoon een heel groot gat in. Of tenminste, formaatje spijker. Of schroef, of weet ik veel. Die was er al uit. Anders dan had ik het wel gered.
1: Dood, hè?
0: Dan was hij gewoon blijven rijden. Maar nee, echt slingerend overweg was allemaal niet fraai. Ik had een aanhangertje bij me. En vandaar ook dat je dan een beetje extra gaat slingeren, denk ik. Als je dan een... dat was allemaal niet best. Maar we hebben het gered. Ze hebben de weg een soort van, ook op zijn Belgische, afgezet. Alleen maar zo'n op de vlucht zo'n busje neergezet met een pijl. Zo van, je hoeft er niet echt opzij daarvoor. Ik zei na een tijdje van, ja, ik wil eigenlijk nog iets uit de auto pakken. Zo, ja, doe maar hoor.
2: Wat?
0: Ik zei, is dat niet gevaarlijk? Nou, toen pakte die zo'n bioscooplamp, ging een beetje zwaaien. Had allemaal niks uit.
1: Oh.
0: En toen kwam vervolgens zo'n auto waar je dan je auto op kunt zetten. En dat doen ze dan ook voor je netjes. Mag ook wel voor dat geld.
1: Fijn.
0: Maar... toen hebben ze ook niet een baan afgekruist. Ook.
2: Nee.
0: Toen was het gewoon zo van... vond ik dus ook.
1: Helemaal niet leuk. Kon je daar niet even wat van zeggen nog tegen die Belgen?
0: Nou, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Dat is allemaal niet mijn probleem, want ze deden daar heel soepel over. Nou, dat is ook wat waard. Ik stond achter die vangrail. Ja, ik hoor het wel eens een keer mag stappen, toch?
2: Ja.
0: Zo simpel is het.
2: Absoluut.
0: Maar die aanhanger moest mee natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik dacht, hoe gaat hij dat doen? Aanhanger natuurlijk achter zijn eigen wagen. Had ik niet over nagedacht. Maar ik dacht, mijn aanhanger past hier niet op. Dacht ik, toen hij aankwam rijden. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Want die deed het gewoon.
1: Ja.
0: Nou goed, dus hij hangt dat ding eraan. En toen vervolgens, en dan heb je zo'n semi-geanimeerd gesprek met iemand in zo'n wagen. Die overigens zei, nou die auto's van u, die hoef ik eigenlijk nooit van de weg te halen. Behalve als het dan een klapband is.
2: Oh, ja.
0: Dan voel je je toch een beetje gesterkt in dat je een betrouwbare auto gekocht hebt.
1: Toch een soort compliment.
0: Ja, precies, daar kocht ik hem ook voor.
2: Is eigenlijk.
0: Ja. I bet you say that to all the girls, dacht ik nog. Maar goed, ik dacht prima, nou, allemaal leuk gesprek. Maar dan merk je, je bent bij Brugge, daar spreken ze wel anders Nederlands dan bij ons.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dat verschil is best redelijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar het ging eigenlijk vrij goed. Totdat ik na een tijdje een woord hoorde, een paar keer achter elkaar, dat ik niet helemaal wist wat die daarmee bedoelde. Maar het bleek over mijn aanhangertje te gaan.
1: Ja.
0: Heb je het stiekem al opgezocht?
1: Nee.
0: Maar dat heet dus, het is een ongelooflijk Francisme. Want het is het is gewoon een Frans woord wat ze verbelgiest hebben.
2: Oh.
0: Het is een remorque.
2: Een wat?
0: Een remorque.
1: Hè? Ja. Ik dacht gewoon een bakske of zo.
0: Ja, nee, het is dus een remorque.
1: Oh.
0: En dan is normaal gesproken met K-E op het einde denk je dat het verkleinwoord. Nee, want het is in het Frans gewoon een remorque.
2: Blijkbaar.
0: En dat noemen zij dus een remorque. Je mag het met K-E op het einde spellen, maar ook met Q-U-E. Ik heb het even opgezocht.
1: Kijk maar even wat je doet.
0: Maar ik dacht dus, van, nou, ik heb dit woord. Ik ben nu best wel een heel end. Wij verstaan elkaar vanaf dit moment.
2: Ja.
0: Maar toen belde er opeens een collega, terwijl we met z'n allen nog in die vrachtwagen zaten. En toen begon ze een taal met elkaar te praten. Toen dacht ik, oh, deze man is de hele tijd zijn best aan het doen om zo te praten dat ik hem versta. Dat je echt een beetje, dat je echt denkt, oh, hij is heel erg Nederlands aan het praten. En nog versta ik hem maar net aan.
2: Hij heeft ook gedacht, even een Nederlands woord voor aanhanger.
0: Ja. Alleen was dat zo'n remorque, hoe noem we dat ook alweer?

0: Carly Simon met You're So Vain.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Bloedbank San Quinn is op zoek naar 10.000 nieuwe bloeddonoren in onze provincie. Het gaat vooral om de vaste locaties in steden die om donoren verlegen zitten. En ik heb Marloes Mittaal van San Quinn aan de lijn. Marloes, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat er een tekort is?
3: Er is niet echt een tekort, maar omdat we elk jaar heel veel uitstroom hebben, doordat mensen bijvoorbeeld oud worden of ziek worden, niet meer willen, verhuizen, andere dingen, hebben we ook elk jaar weer best heel veel nieuwe donors nodig. En in Noord-Holland hopen we het komend jaar 10.000 nieuwe donors te verwelkomen.
0: Ja, eigenlijk heb je het gewoon ieder jaar weer nodig, dus komt het op neer?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Oké. Op welke manier help je mensen nou door het doneren van bloed? Wat wordt er allemaal mee gedaan?
3: Ja, bloed, dat kunnen we niet zomaar in een laboratorium maken. En per jaar zijn er gewoon 100.000 mensen die bloed nodig hebben in Nederland. En dat kan dan zijn, bloed wordt gesplitst als wij dat hebben afgenomen in 3 verschillende onderdelen. Dus dat zijn de rode bloedcellen, plasma en bloedplaatjes. En met de rode cellen worden mensen geholpen die bijvoorbeeld heel veel bloed hebben verloren bij een ongeluk of bij een bevalling. Of mensen die chemotherapie moeten ondergaan. En met plasma, daar worden voornamelijk medicijnen van gemaakt, die voor meer dan 100 aandoeningen worden gebruikt. En waar 25.000 mensen in Nederland van afhankelijk zijn.
0: Ja, hartstikke belangrijk werk dus eigenlijk, wat je op die manier zou kunnen doen. Waar wordt allemaal op gelet als je bloeddonor wil worden? Waar moet je aan voldoen?
3: Nou, bloed, dat moet natuurlijk, het moet voor jou veilig zijn om dat bloed te geven. En het moet voor de patiënt veilig zijn om dat bloed van jou te krijgen. Dus als je bloeddonor wordt, moet je minstens 18 jaar zijn, want je moet volgroeid zijn. Dus anders heb je je bloed zelf nodig. En je moet wel gezond zijn. Dat betekent niet dat je helemaal supergezond moet zijn, maar je moet wel dat bloed zelf niet nodig hebben, omdat je bijvoorbeeld wel ziek bent, zeg maar. En daarnaast, als je bloed gaat geven, dan vul je een vragenlijst in die wat kijkt naar je ziektegeschiedenis, maar die er ook op let of jij niet een risico hebt gelopen op het oplopen van een bloedoverdraagbare infectie, zoals HIV of AIDS of hepatitis.
0: Ja, en drugs gebruiken zal ook wel niet echt gewaardeerd worden als bloeddonor, gok ik zomaar.
3: Nou, dat is niet eens altijd zo. Kijk, drugs gebruiken door het middel van injecteren, dan mag je geen bloeddonor worden.
0: Nee.
3: Maar als je af en toe wiet rookt, is dat geen probleem.
0: Oké, maar veel mensen zijn natuurlijk ook wel een klein beetje angstig, hè? Voor bloed of voor naalden bijvoorbeeld. Houden jullie ook rekening met die angsten? Of is het gewoon maar beter om dan niet te doneren?
3: Nou, daar houden we rekening mee. Natuurlijk zijn onze mensen die werken op die bloedbanklocaties, zijn natuurlijk super geoefend in dat prikken. Dus die kunnen dat goed, maar die kunnen ook heel goed in de gaten houden of mensen gespannen zijn of het eng vinden. En je kan het ook gewoon aangeven, dan wordt er altijd gewoon, ja, dan wordt er iets meer tijd genomen, dan wordt het echt wel op je gemak gesteld. Er zijn zelfs mensen die bloed gaan geven omdat ze heel bang zijn voor naalden. En dit is natuurlijk een hele geruststellende omgeving. Het hoeft niet per se, het is niet medisch nodig, maar je helpt ze wel, je redt er letterlijk levens mee.
0: Ja, hoeveel kun je missen eigenlijk zonder problemen?

0: Dat is korter, want we willen natuurlijk niet precies op het moment zitten dat alles weer aangemaakt zou zijn. De reden dat vrouwen minder vaak mogen geven is omdat ze vaak ook nog door middel van ongesteldheid wat bloed verliezen. Dus daarom nemen we iets langer de tijd. Dus het duurt met als je rode bloedcellen geeft, dus rood bloed geeft, dan duurt het een paar weken voordat je lijf dat weer aangemaakt heeft. En dat gaat helemaal vanzelf. Dat gebeurt gewoon.
1: Ja, en iets zoets als toetje. Krijg je een roze koek? Heb ik dat goed begrepen? Ik heb nog nooit bloed gedoneerd.
0: We zeggen altijd dat als je het bloed hebt gedoneerd, is het goed om daarna heel even bij ons in een donorcafé te blijven. Dan krijg je wat drinken en je kan wat eten pakken. En dat kan een roze koek zijn. Dat is natuurlijk een beetje iconisch voor de bloedbank. Maar we hebben ook andere opties. Dus heel even zitten, even wat aanvullen, wat vocht aanvullen. En even wat in je maag. En dan kan je daarna gewoon weer naar buiten.
1: Ja. En waar in Noord-Holland ben je nou het meest op zoek naar mensen? Is dat puur Amsterdam of bijvoorbeeld ook Alkmaar of Horen?
0: Ja, eigenlijk rondom onze vaste locaties. Dus Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Horen, Purmerend en Zaanstad.
1: Oké, en als je daar in de mogelijkheid bent om even te doneren, dan zou dat hartstikke fijn zijn. Doe dat gewoon een keertje, check het. En als je het eng vindt, kun je vast wel ergens op een website terecht om er alles over te lezen. Waar is dat?
0: Ja, als je je aan wil melden, dan maak je nu ook kans. Want we hebben een campagne, De Kunst van het Doneren. Dat is een samenwerking met met de museumvereniging. En je maakt kans op een van de 162 museumkaarten. Dan zou je je daar via kunnen aanmelden. En dat is op sanquin.nl/prikkie.
1: Hartstikke goed. Nou, fijn, dan zijn we op de hoogte. En dan hoop ik dat er weer heel wat mensen bij komen dit jaar voor jullie.
0: Ik hoop het ook.
1: Mooi zo. Marloes Metaal van Bloedbank Sanquin, dank voor je toelichting.

0: uitje.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
11: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
12: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Ruim 19:30 in Stompetoren is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het monument op de Dam in Amsterdam is vannacht beklad. Het monument zit nu onder de rode verf en er zijn woorden als genocide opgekalkt. Schoonmakers zijn aanwezig om het monument weer in oorspronkelijke staat te herstellen. De bekladding die komt op een gevoelig moment, want vanavond is daar de nationale dodenherdenking natuurlijk. In oktober werd het paleis op de Dam nog beklad. Die actie werd toen opgeëist door een pro-Palestijnse actiegroep. Of die groep ook achter deze bekladding zit, is nog niet bekend. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Ze zaten in twee auto's die met elkaar in aanrijding kwamen. Die auto's kwamen daarna in de sloot naast de weg terecht. Hoe dat kon gebeuren, dat ongeluk, dat wordt nog onderzocht. De slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet bekendgemaakt. De N505 was lange tijd afgesloten, maar is intussen weer open. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders probeerden het dier gisteravond met man en macht nog nat te houden, zodat die dolfijn niet oververhit zou raken. Maar te veel water was ook niet goed, vertelde de strandvonder die de boel coördineerde.
16: Zet hem eens maar even neer. Strek weer even, over 5 minuten. Even wachten. After 5 minuten, again.
15: Ja, dieren trokken een boel bekijks. Mensen die s'avonds nog even op het strand konden lopen, die zagen hem dus liggen. Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. Dat het nu toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn, die hebben het beest naar de opvang gebracht, een teken dat er iets mis met hem was. AZ dan heeft gisteravond Ajax een bijzonder goede dienst bewezen. De Alkmaarders maakten namelijk in de allerlaatste minuut gelijk tegen FC Twente, waardoor de club uit Enschede Ajax niet voorbij gaat op de ranglijst. In Alkmaar was het dus lang spannend, nadat AZ in de eerste helft nog op voorsprong was gekomen. In de tweede helft leek het toch mis te gaan, toen Twente twee keer scoorde, maar ja, in de allerlaatste seconde sloeg Peer Koopmeijners toe.
0: Smit op zoek naar de penalty, die komt er niet. En dan weer in de slotfase. Weer een late goal bij AZ tegen Twente. En weer een onfortuin bij de Tuckers, maar een schitterende uithaal van Koopmeijners.
15: Nou, mooie prestatie toch nog van AZ. 2-2 tegen Twente. En dus goed nieuws voor Ajax, die daardoor vierde blijven staan na het gelijkspel tegen PSV van zaterdagavond. Ja, en dan dit verhaal nog even. Dierenwinkel Het Dierenhoekje op de Amsterdamse Zijlstraat is al 65 jaar een begrip in de Hoofddorpleinbuurt. Maar volgende maand komt er ineens enorme concurrentie. Want dan opent in het pand ernaast een voormalige supermarkt een vestiging van een grote dierenwinkelketen. Ja, hard gelach natuurlijk voor de eigenaar van de dierenwinkel en ook de vaste klanten. Nee, die vinden het helemaal niks.
17: Ik snap niet dat er hier geen beleid hier is in de winkelstraat. Je hebt, er wordt niet gekeken wat er al is, waar de behoefte aan is. Alle kleine winkeliers die gaan langzaamaan verliezen ze het.
18: Als er erg snel een fijne zelfstandige dierenwinkel zit, waarom zou je er dan een grote dierenwinkel naast zetten?
15: Ja, dit zien we vaker, hè? De verketenisering van de winkelstraten.
19: Echt balen natuurlijk.
15: Echt balen.
19: Voor die mensen. Begrijp ik wel, hoor. Echt frustrerend.
15: Ja, dus gewoon blijven kopen, hè, bij die kleine ondernemer.
19: Dan, ik ben het ook al met die mevrouw eens die zegt, ik snap niet dat er hier geen beleid op is.
15: Ja.
19: Maar ja, ik kan me ook wel weer voorstellen dat de grote keten denkt, ja, daar zit er één, die kunnen we wel aan.
15: Ja.
19: Kom maar op.
15: Ja, inderdaad. Mensen weten al dat er dieren spullen te koop zijn. Ja,
19: ja.
15: Ik snap het ook alweer. Maar ja, dus allemaal even dat deurtje verder naar dat kleine winkeltje. En dan
19: heeft
15: die keten niks te zoeken aan de andere kant. Zoek het zelf uit. Het is op de markt. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
19: Ik wil je graag bedanken voor het mooie weer wat ik in Frankrijk gehad heb afgelopen week, Jan.
20: Ja, het was mooi, hè?
19: Het was heerlijk, zeg. Potverdorie, het was allemaal weer hartstikke goed voor elkaar. En ik vond het eigenlijk gisteren, ik heb er heel veel aan je gedacht, Jan, omdat jij ontzettend kunt genieten, net als ik inmiddels, van zo'n buitje in mei. Waarbij het gewoon de hele dag een beetje zo doormiezert. Heerlijk,
20: ja,
19: hè?
20: Ja.
19: Was het wel nodig?
20: Zeker. Het was wel nodig. Gisteren nacht trouwens al de eerste buien in onze provincie. En zaterdagavond was het raak in het oosten van het land met forse buien. Dus ja, er is toch wel het een en ander gevallen. Nog niet zo heel veel in een groot deel van Noord-Holland. Uitgezonderd de regio Amsterdam en rond Schiphol, daar hebben we meer dus. Want daar viel meer dan 10 millimeter. Schiphol had 16 millimeter totaal. Dus dat zet wel wat zoden aan de dijk. Maar op andere plaatsen in de provincie maar een paar millimeter. Maar het heeft in ieder geval op de meeste plaatsen geregend. Permanent trouwens ook. 13 millimeter totaal. Dus ja, dat is een opsteker voor de natuur, ook voor de boeren natuurlijk, de akkerbouwers en et cetera. En ook in het kader van de natuurbranden natuurlijk allemaal, waar onze provincie gelukkig grotendeels buiten is gebleven. Maar dat is mooi weer, mooi dus.
19: Ja.
20: Nou, en dan dus vandaag en morgen hebben we een tamelijk complexe situatie boven ons land, hoor. We hebben te maken met diverse fronten die een beetje blijven slepen, activeren. En dat gebeurt vooral boven het zuidoostelijk deel van Nederland. En daar kan vandaag en morgen tussen de 30 en 50 millimeter vallen plaatselijk. Dus ja, dan ben je in één keer bij wijze van spreken van je droogte af. Hè?
19: Dat mag je zeggen, ja.
20: En dat is vooral in het zuidoostelijk deel van het land. Bij ons valt het wat dat betreft allemaal mee of tegen. Het is hoe je dat bekijkt natuurlijk. Maar op dit moment is het uitgezonderd Texel. Want daar zit een buiengebiedje. Een beetje hardnekkig ook. Maar voor de rest is het in de provincie droog, bewolkt en plaatselijk komt mist. Hier en daar nog dichte mist voor. Want de lucht is waar we in zitten is nog steeds wat vochtig warm. En die mist die gaat de komende uren wel oplossen. Maar het blijft waarschijnlijk meest bewolkt. En er kan dus nog wat regen vallen op en rond Texel. Elders blijft het waarschijnlijk droog. Vanmiddag zien we dat het ook droog weer is meest. Want als er buien ontstaan, gebeurt dat. En die ontstaan ook. Vooral in het midden, zuiden en oosten van het land. En daarbij kan ook onweer voorkomen en dus in korte tijd ook veel neerslag. Maar bij ons dus meest droog weer, wel tamelijk bewolkt, misschien heel af en toe wat zon. En de temperaturen die lopen uiteen van een graad of 14 op Texel tot zo'n 18 graden in het zuiden van de provincie. En de wind is meest zwak tot matig en die gaat geleidelijk uit het noordoosten tot het noorden waaien. Dus dat is het beeld voor vandaag. En dan de komende nacht, dan kan het plaatselijk fors regenen in het binnenland. Maar bij ons blijft het waarschijnlijk, ik zeg het een beetje met de slag om de arm, waarschijnlijk droog. Het kan ook zijn dat het gebied zich nog wat gaat uitbreiden. En dan valt een deel van zuidelijk Noord-Holland ook in de regen. En dan morgen, bevrijdingsdag, dan is het in de ochtend meest droog weer, maar het blijft bewolkt. En in de middag nog steeds vrij veel bewolking, ook af en toe zon, zeker in de kustgebieden. En het wordt een graad of 13. Dus toch wel een duidelijk lagere temperatuur, Pieter.
19: Ja, dat mag je zeggen inderdaad.
20: En in
19: ja.
20: het binnenland nog steeds flinke buien, dat gaat gewoon door.
19: Oké, okay, ja. Nou ja, dat stroomt uiteindelijk ook weer allemaal onze kant op, toch?
20: Die buien?
19: Ja. Ik bedoel meer als het helemaal daar in de rivier zit, dan komt het wel weer onze kant
20: ja,
19: op.
20: Ja, maar dan moet er echt veel vallen in het brongebied, hè? Zwitserland, ja. Duitsland en zo.
19: Oké.
20: Okay. Ja.
19: Okay. Dan blijf ik nog even rustig. Maar de vraag is natuurlijk wel of we hierna weer vol gaan zomeren, of dat we een klein beetje in deze soort bijna herfstachtige kontrijen blijven hangen, Jan.
20: Ja.
19: Gaan we het zo over hebben, goed?
20: Daar gaan we het zo over hebben, ja.
19: Tot straks.
20: Tot straks.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: Een paar files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat het vast tussen Schiphol en knooppunt Batuverdorp 5 minuten. En tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Batuverdorp 5 minuten ook. Komt door wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. En nog een melding A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht.
19: Een nieuwe maand, nieuwe kaarten voor de Van Gogh en Rembrandt Experience in Amsterdam. Zometeen te winnen bij Dingen met Dario Navli.

0: Jennifer Lopez met Waiting For Tonight.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, het is potverdorie al heel ruim 7:45 geweest. We moeten opschieten. Dario die gaat iets voor jou omschrijven. De Amsterdamse zanger doet dat op cryptische wijze. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor de Van Gogh en Rembrandt Experience in Amsterdam. Best wel gave kaarten dus. Maar dan moet je me wel kunnen vertellen waar hij het hier over heeft.
4: Met dit ding vlieg je door elk materiaal.
0: Met dit ding vlieg je door elk materiaal. Nou, niet te moeilijk denken. En gewoon bellen met 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor de Van Gogh en Rembrandt Experience in Amsterdam.
4: Met dit ding vlieg je door elk materiaal.
0: Met dit ding vlieg je door elk materiaal. Nou, zo moeilijk is dat volgens mij niet. 088-850-5152. Probeer het maar gewoon. Misschien heb je een mazzeltje en zijn die kaarten zometeen van jou. Voor de duidelijkheid, altijd even bellen met een gewone telefoon en niet via WhatsApp of iets dergelijks, want dat kan ik niet opnemen hier. Dat zou zo zonde zijn als je dan het goede antwoord hebt en je komt de uitzending niet in.
4: Met dit ding vlieg je door elk materiaal.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen Pieter, met Brigitte.
0: Brigitte, goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik dacht een decoupeerzaag.
0: Een decoupeerzaag, goede optie, even kijken. Oh nee, die is niet goed.
5: Jammer, fijne dag.
0: Jij ook, dag. Fijne middag.
4: Met dit ding vlieg je door elk materiaal.
0: 088-850-5152. Het is dus geen decoupeerzaag. Maar wat is het wel? Daar laat je het aan me weten om erachter te komen of je het goed hebt. En als je dat er goed hebt, dan zijn die kaarten voor jou, hè. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen, met Ben.
0: Hey Ben, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
6: Goedemorgen. Ik dacht een boormachine.
0: Je dacht een boormachine. Eens even kijken.
4: Een boor.
0: Hey, jawel, Ben. Hatsee. Twee kaarten voor de Van Gogh en Rembrandt Experience in Amsterdam zijn helemaal voor jou.
6: Ja, super. Dankjewel.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig, Ben?
6: Ja, maar wel.
0: Ja, die wil per se mee. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het inparkeren in de tussentijd, Ben?
6: Ik ben lekker aan het rijden.
0: Oh ja. En wat is dat voor gepingel dan op de achtergrond, het geluid?
6: Ja, ik weet niet. Ik moet net zeggen dat ik mijn riem om doen. Ja,
0: oh, dat, je moet wel je riem om doen, inderdaad. Veilig rijden en veel plezier daar in Amsterdam.

Tavares met It Only Takes a Minute, Girl. 6 minuten voor 8 is het. Onze verslaggever Stuart die is onderweg naar de Dam in Amsterdam, naar het oorlogsmonument daar, want dat is vannacht beklad. Dus even kijken wat de situatie daar is. Je hoort hem zo meteen hier bij de ontbijttafel. En dit is Vaya con Dios met Heading for a Fall. Goedemorgen.

0: doen tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
2: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doen tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
4: Bij NH.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
8: Juwelier Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
11: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
14: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
15: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
16: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het monument op de Dam in Amsterdam is vannacht beklad. Het monument zit nu onder de rode verf en er zijn woorden als genocide opgekalkt. Schoonmakers zijn bezig het schoon te maken. De bekladding komt op een gevoelig moment, want vanavond is daar natuurlijk de nationale herdenking. Op het strand bij Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders moesten het dier nat houden om hem in leven te houden. Dat is gelukt trouwens. En het vaarseizoen is weer begonnen. Dat betekent top drukte voor de brugwachter in Edam. Want zij doet alle bruggen in het dorp, heeft ze de handen vol aan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
20: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
19: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
0: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
19: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Een paar meldingen hebben we nog. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor knooppunt Batuverdorp nu bijna 10 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht. Ook de A9 melding Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn wegwerkzaamheden en is de verbindingsweg dicht. En op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenvelder 10 minuten. Komt ook door wegwerkzaamheden en 2 rijstroken zijn daar dicht.
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
21: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
22: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
23: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
24: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: True Lease met Genke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
27: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
28: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
29: Voor het maaien van je gras.
28: Voor het reinigen van je terras.
29: Voor het snoeien van je haag.
28: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
25: Stihl, sterk werk.
30: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
31: Dynamisch.
30: Maar in de winter wil ik zekerheid.
32: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
33: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
28: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
25: Stihl, sterk werk.
34: De ontbijttafel
35: met Pieter Kok.

0: Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8:11 op die vroege maandagochtend. Zometeen gaan we natuurlijk even kijken naar het sportweekend met onze eigen Edward Dekker. Maar nu eerst
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En de locatie is de Dam in Amsterdam, want daar is het oorlogsmonument beklad vannacht. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Nou, en niet zo klein beetje ook zeg. Halleluja. Ja, het is echt van links naar rechts is het helemaal, wat is het? Verf? Misschien is het graffiti? Ik heb geen idee wat het is. Het is volledig rood. Aan de achterkant, we kennen het dan natuurlijk. Hè. We hebben die paal die zo prachtig mooi omhoog staat. Daarachter zit als het ware een soort schouw die om die paal heen gaat. Nou, die is echt helemaal rood. En op de achtergrond hoor je waarschijnlijk wel de apparaten, de reinigers. Want die zijn hier natuurlijk direct naartoe gekomen. Die staan eigenlijk met een mannetje of 8, 9. Staan hier met hoge drukreinigers. Proberen alles schoon te krijgen, Pieter.
0: Oké, en als je kijkt op de foto's die vanochtend heel vroeg gemaakt zijn, zie je dat het monument zelf ook, dus niet alleen die achterwand, ook knalrood is. Is dat nu nog steeds het geval of gaat het er wel redelijk vanaf, Sjoerd?
3: Nou, ze doen echt hun best en het ziet eruit dat het nog best ingewikkeld is om het eraf te krijgen. We hebben bijvoorbeeld, op een metertje of 2,5 krijg je die twee honden die richting het noorden blaffen dan wel doen. En ja, die zijn ook nog steeds helemaal rood. En een stukje daarboven ook. Dus laten we zeggen dat een metertje of 4, 5 omhoog bij die paal. Ja, dat is allemaal gewoon ondergeklad. En ja, dit is heel triest om te zien. Dit moet ik eerlijk zeggen. Je ziet iedereen ook bellen. Er is heel veel pers op dit moment. En het is treurig om dit zo te zien. Dus wat dat betreft.
0: Ik kan me voorstellen dat het een behoorlijke impact heeft in Amsterdam. We spreken jou zo meteen weer eventjes om te kijken hoe men daarop reageert. Goed, tot zo, Sjoerd.
3: Tot zo.

0: Nooit nieuw van Salmieu met 24 Hours.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Hij is terug van vakantie, the one and only Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter, goedemorgen.
0: Hoorde je gisteren al eventjes hier op de radio, toen mocht je weer aan de bak. En meteen een dolle avond, om het zomaar te noemen.
2: Ja, het was een dolle avond. Ik weet niet waar je het meest op doelt, maar...
0: Ik heb mezelf het meest genoten van het feit dat ze bij AZ gewoon nog die gelijkmaker maakte in de laatste minuut. Ja. Met een heerlijke keeper die even mee naar voren gerend was. Oh, dat vind ik altijd gaaf om te zien.
2: Ja, dat is altijd wel leuk.
0: Ja, als het lukt.
2: En dan
0: hoop
2: je altijd dat hij scoort, hè?
0: Ja, gewoon de aangever geven was al leuk genoeg, hoor.
2: Maar toch wilde ik buiten de provincie beginnen. Want als je dan kijkt naar... we zitten in de beslissende fase van de competitie. Nog 2 speelrondes te gaan. 10 en 17 mei. En dan kijk je wie er dan toch elk weekend de winnaar is van het weekend. En dan zijn we buiten de provincie beland. Want dan moet ik noemen Feyenoord. Want die zijn bijna zeker van deelname de Champions League. En dat scheelt 40, 50, 60 miljoen euro. Dus dat is echt wel een prijs.
0: Ja.
2: En die stonden 6 minuten voor tijd nog met 1-0 achter tegen Fortuna. Maar winnen met 2-1. En zo zie je maar hoe dat dan in een paar minuten tijd volledig kan kantelen. Ja, als je kijkt naar de resultaten van de Noord-Hollandse ploeg. Ja, dat was vorige week een beetje die midweekse speelronde. Was dat prima. Maar dit weekend 0 zegens.
0: Ja, tragisch, alles bij elkaar. Maar Ajax heeft dus ook wel weer zo'n gelijkmaker gemaakt tegen PSV. We voelden het toch niet als verliezen met een gelijkspel.
2: Nee, ik kan me voorstellen, als je in de 92e minuut nog achter staat met 2-1 en je maakt dan nog 2-2, dan denk je, puntje gewonnen. Alleen in deze fase van de competitie, ik zei het al, het is de beslissende fase, heeft Ajax aan 1 punt gewoon niet zo heel veel. Het jammer is wel, Ajax had op basis van het eerste uur echt wel recht op meer, maar liet zich echt aftroeven door een heel efficiënt en effectief PSV. Laten we even luisteren naar Ajax-doelpuntenmaker Mika Gods.
3: 2 fouten, denk ik. Twee momenten dat we net als team gewoon net niet goed staan. En dan PSV heeft volgens mij niet super veel kansen, maar 2 kansen. En ze scoren gewoon heel gemakkelijk.
2: En daarom zijn ze natuurlijk ook landskampioen geworden, PSV. Ja. Dat is toch uiteindelijk de beste ploeg in de Eredivisie van dit seizoen. Ajax mag nu nog hopen op plek 3 voor onder Champions League. Die tweede plek, dat kunnen ze echt wel vergeten. Maar ja, NEC en Twente hopen daar ook op. En die staan echt allemaal heel vlak dicht en hoe je het ook moet zeggen, bij elkaar. En het vervelende is alleen, van die 3 ploegen haalt er dus eentje de voorronde van de Champions League. Nou, dat is dan nog wel een prijs. Eentje gaat er naar de voorronde van de Europa League. Nou ja, voor Ajax geen prijs, maar voor NEC en Twente wel leuk. Maar eentje belandt er straks in de play-offs om überhaupt Europees voetbal te halen. En dat is zeker voor Ajax zou dat natuurlijk een drama zijn. Want die gaan dan in Volendam spelen. Dat is eerder bekendgemaakt. Omdat de arena bezet is. Ja, dat wil je gewoon als Ajax zijn en niet. Ajax speelt nog tegen Utrecht thuis. Dat is niet heel makkelijk. Wel makkelijker dan uit. Maar toch en Heerenveen uit.
0: Oké, inderdaad wel lastig alles bij elkaar. AZ dan, die speelde ook 2-2 zoals gezegd tegen Twente. Wat valt er verder nog meer over te melden?
2: Nou ja, laten we daarheen gaan waar jij over begon. Die late gelijkmaker in de blessuretijd.
4: Peer Koopmeiners, ja hoor, Peer Koopmeiners. Wat een doelpunt van hem. Wat een heerlijke treffer. En dat dan ook nog eens vlak voor tijd. AZ weer op gelijke hoogte.
2: Komt dat dus in het stadion van de AZ? Ja, die Mark Admiraal, dat is de stadionspeaker die je hoort. Die kan dat wel. Als Troy Parrott scoort, dan roept hij 3 keer Troy, Troy, Troy. En dan zingt het publiek Parrott. En collega Erik-Jan Brinkman houdt daar ook wel van om dat lekker op de radio te laten horen. Dus daardoor werd het uiteindelijk in de slotseconde nog 2-2. En dat is maar goed ook dan weer, met name weer voor Ajax. Want Twente is dus een belangrijke concurrent. En niet alleen Peer Koopmeiners scoorde, ook aanvoerder Jordi Klaasie maakte een doelpunt. Hij scoorde de 1-0 en de blijdschap bij hem was heel groot.
5: Misschien ook een stukje blijdschap omdat hij in de bekerfinale niet erin ging en nu wel.
6: Wel te laat doen.
5: Dus dat zal misschien mee hebben gespeeld, onbewust misschien. Maar het is mijn eerste goal ook dit jaar. Dus uiteindelijk altijd fijn natuurlijk om je ploeg te kunnen helpen op dit soort momenten.
6: Ja. De laatste was tegen Galatasaray, had ik het opgezocht.
5: Ja, dat bedoel ik. Dat is een tijdje geleden. Dus het werd tijd ook. En ik raakte hem goed. Maar uiteindelijk een puntje, dus uiteindelijk kunnen we hiermee leven.
0: Ja, het maakt natuurlijk eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit. Want het seizoen is in principe door de beker wel geslaagd voor AZ, toch?
2: Jazeker, dat klopt. Die hebben een prijs gepakt. Hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de Europa League met de bijbehorende miljoenen. Dus dat is allemaal prima. Alleen je wil als AZ zijn er ook niet de laatste 3-4 wedstrijden van de competitie allemaal verliezen, waardoor je de ranglijst nog flink gaat zakken. En vergeet ook niet dat de trainer, Lior Echtold, die is in gesprek met de directie. Die heeft ook nog wel wat belang om zo goed mogelijk het seizoen af te sluiten.

0: NEC. Nou, Volendam en Telstar hebben nu allebei na 32 wedstrijden 31 punten. Dat is echt wel een mooi aantal, maar is voorlopig nog niet genoeg, want ze staan op de plekken 15 en 16, waarbij Volendam 16 is. En dat is de plek die uiteindelijk ertoe leidt dat je nog wel de play-offs ingaat om je te handhaven in de Eredivisie. 15 is veilig, dat is nu Telstar. En 16 is nog angst en beven voor de vervolg na de competitie. Het aardige is wel, of het bijzondere, de laatste speeldag, ik heb het al eens vaker gezegd, dan is het Volendam-Telstar Volendam.
1: Dat zou net even te spannend kunnen worden allemaal.
0: Ja, nou ja, dan ben je dus heel benieuwd wat dan de stand van zaken is. En ja, als ze allebei moeten winnen, zou dat wel heel zuur voor Noord-Holland zijn. Want dat betekent dat er sowieso één de play-offs in gaat. Hoewel ze bij Volendam echt zeggen van ja, wij zijn echt goed genoeg om ook via de play-offs te handhaven. Dat moet je natuurlijk ook wel zeggen.
1: Ja.
0: Dat zei Bilal Ulcik na afloop. Die zei van ja, als we in die play-offs belanden, daar zijn we echt goed genoeg voor om eruit te blijven. Ja. Maar ik heb ook wel gezegd vorige keer dat die Eredivisieploegen de laatste seizoenen er vaak uitgaan in die play-offs. Dus ik zou toch het er niet op aan laten komen.
1: Nee, als het niet nodig is, liever niet. Goed, dan was er ook nog een Noord-Hollands onderrondje in het vrouwenhandbal tussen landskampioen VZV en de Amsterdamse VOC. En wie van die twee gaat om de titel van dit seizoen strijden?
0: VOC uit Amsterdam.
1: Keurig,
0: die hebben VZV ontroond, de titelhouder. Mooi succes vooral voor Eliane de Boer. Die stopt na dit seizoen. En dit weekend had ze haar laatste thuiswedstrijd tegen VZV. In Amsterdam-Noord spelen ze. En ze vertelde dat best wel bijzonder was.
2: Ik had gegoogeld van of we verloren hadden dit seizoen thuis. En als je dat op Google doet, dan staat er nee, ongeslagen. Dus ik dacht, oeh, dan moeten we vanavond ook winnen. Want dan heb ik gewoon ongeslagen status. Dus het ging eigenlijk meer over vandaag, in deze hal, thuis, laatste pot, dan dat ik bezig was met volgende week.
3: Heb je überhaupt al gehoord wie de tegenstander wordt?
2: Knapperts. Ja, echt knap.
3: SCW.
2: Ja, supergoed. Nou, Noord-Holland, joh. Ja. We gaan met z'n allen in de bus naar Geleen.
1: Ja, wat gaan ze daar doen? In Geleen? Oh, sorry, daar ben je, Edward. Ja, je was heel
0: even
1: weg.
0: Oké, dan moet ik even op lachen, deze vraag inderdaad. Want dat snap ik wel. Wat ga je doen in Geleen? Nou ja, de handbaltitelstrijd, hebben ze bedacht bij de bond, wordt voortaan in één duel beslecht. Daar hebben ze een locatie aangewezen in Limburg, Geleen. Ja, een beetje jammer, want nu staan er twee Noord-Hollandse ploegen in de finale. Dus al die mensen, want SCW voor de duidelijkheid komt uit Nibbikswoud. Ja. En VOC dus Amsterdam, zoals gezegd. Ja, al die mensen moeten dus nu in de bus naar Geleen. Dat ligt bij Sittard.
1: Weekendje weg van maken.
0: Dat is een dik eindje rijden. Ja, en voorgaande seizoenen was dat gewoon een best of three. En dan had je schitterende wedstrijden, bijvoorbeeld vorig seizoen bij VZV thuis en SCW thuis. En dan wie twee wedstrijden wint, die is landskampioen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk, vind ik en vinden veel mensen, veel en veel leuker. Hetzelfde geldt overigens bij de mannen. Want daar heeft Aalsmeer zich nu geplaatst voor de halve finale. Nou, die komen dan zaterdag daar in actie. Die is ook in Geleen.
1: Ook naar Geleen.
0: Tegen Bocholt.
1: Lekker.
0: En als ze dan winnen, dan spelen ze op zondag om 6:00 de finale om de landstitel.
1: Ja, nou, dan kun je inderdaad gewoon een weekendje naar Limburg is ook wel weer eens leuk,
0: toch? Ja, dan kan je boeken, ja.
1: Zijn niet geweest, goed. Verder nog leuk. Zij hebben we sport op tv nog, neem ik aan, toch?
0: Ja, 5:10 natuurlijk weer. NH Sport op televisie, een weekje eruit geweest vanwege Koningsdag. En we zijn vandaag vanwege dodenherdenking. En ik werd er heel triest van, hoor, van het bericht wat ik van Sjoerd zojuist op de radio hoorde. Echt, en de foto's. Maar wij zijn bij WVH EDW, amateurvoetbalclub uit Amsterdam-Oost. En daar hebben ze een monument dat daar staat tegen nagedachtenis aan de Joodse leden die allemaal omgekomen zijn. En dat zijn er echt heel veel in de Tweede Wereldoorlog. Dus daar gaan wij een hopelijk hele mooie uitzending maken en daar even bij stilstaan.
1: Ja, kanaal 30 van Ziggo, 509 van KPN. En ja, je zei het al, onze eigen Sjoerd, die staat nog op de Dam bij het monument daar wat vannacht beklad is. Daar gaan we het zo verder over hebben. Edward, ik dank jou. We spreken elkaar vrijdag weer.
0: Tot dan.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
6: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller auteur.

0: Auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.

0: Het is ruim 8:30 in Vogelenzang, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het monument op de Dam in Amsterdam is vannacht beklad. Het monument zit onder de rode verf en er zijn woorden als genocide opgekalkt. Die verf die zit echt overal, zag verslaggever Sjoerd Hilarius vanochtend.
2: Het is echt van links naar rechts is het helemaal, wat is het? Verf, misschien is het graffiti. Ik heb geen idee wat het is. Het is volledig rood. Aan de achter, we kennen het dan natuurlijk, hè. We hebben die paal die zo prachtig mooi omhoog staat. Daarachter zit als het ware een soort schouw die om die paal heen gaat. Nou, die is echt helemaal rood. En op de achtergrond hoor je waarschijnlijk wel de apparaten, de reinigers. Want die zijn hier natuurlijk direct naartoe gekomen. Die staan eigenlijk met een mannetje of 8, 9. Staan hier met hoge drukreinigers en proberen alles schoon te krijgen.
1: Ja, of die schoonmaakwerkzaamheden op tijd klaar zijn is nog maar de vraag. Want de bekladding komt namelijk op een gevoelig moment. Vanavond is daar de nationale dodenherdenking. In oktober werd het paleis op de Dam ook al beklad. Die actie werd toen opgeëist door een pro-Palestijnse actiegroep. Of die groep nu ook achter deze bekladding zit, dat is nog niet bekend. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Zij zaten in twee auto's die met elkaar in aanrijding kwamen. De auto's kwamen daarna door de klap in het water naast de weg terecht. Hoe dat kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. De slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet bekendgemaakt. De N505 was lange tijd afgesloten, maar intussen weer open. Dierenwinkel Het Dierenhoekje op de Amsterdamse Zijlstraat. Ja, het is al 65 jaar een begrip in de Hoofddorppleinbuurt. Maar volgende maand komt er wel een hele grote concurrentie voor het winkeltje. Want dan opent in het pand ernaast ook een dierenwinkel. In het oude pand van een enorme supermarkt.
3: Ik snap niet dat er hier geen beleid hier is in de winkelstraat. Je hebt, er wordt niet gekeken wat er al is, waar de behoefte aan is. Alle kleine winkeliers die gaan langzaamaan verliezen ze het.
4: Als erg snel een fijne zelfstandige dierenwinkel zit, waarom zou je er dan een grote dierenwinkel naast zetten?
1: Ja, de gemeente zegt in een reactie geen winkel te kunnen weren die in het omgevingplan past. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders proberen het dier gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. Nou, dat lukte. De stichting SOS Dolfijn heeft hem naar de opvang in Annapalona gebracht. Witsnuitdolfijnen spoelen eigenlijk zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was met het beest. Hoe het nu met hem gaat, is nog niet bekend. En het vaarseizoen, ja, het is weer begonnen, want mei is begonnen. Dus dan gaan we over met het bootje het water op. En dat betekent ook topdrukte voor de brugwachter in Edam. Want zij doet in Edam alle bruggen. En ze heeft ook een duidelijke favoriet.
5: In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
1: Lekker dat je dan een favoriete brug hebt.
6: Och, heerlijk, jongens. Ik vind dit werk leuk.
1: Ja, maar brugwachter.
6: Maar brugwachter.
7: Oh, ja.
6: Helemaal in de zomer. En dan, je hebt namelijk wel echt iets van een functie.
1: Ja, belangrijk.
6: Belangrijk. Mm. En je bent ook wel in charge of het verkeer. Wat ze wel en niet mogen doen.
8: Dan moet je tegen mensen zeggen, even rustig aan. Gewoon even wachten. We willen er allemaal doorheen. We willen allemaal naar huis toe.
6: Dan kun je dan. Ja, ja. Een soort van gezag.
1: Ja. Ja.
6: In de tussentijd ben je lekker buiten.
1: Ja.
6: En je glimmende bolletjes en gezichtjes van mensen op het water die helemaal happy van de plas afkomen.
1: Ja.
6: Ah, ik zou het wel weten, jongens.
1: Zou jij ook zo'n uniform willen?
6: Ik zou in ieder geval een hele grote klomp aan het houden. Ja.
1: Ik wil wel op zomervakantie natuurlijk zelf ook, toch?
6: Ja,
1: wintersport.
7: Jij hebt een brugje naast je huis, toch?
6: Ik heb inderdaad een brugje naast mijn huis. Maar er staat al iemand. Het is een beetje gek om daar dan nog een klomp naast te hangen, vind je niet?
1: Eurootje goedkoper bij Piet.
6: Ik duw wel even. Nee, ik zag hem het eerst, hè?
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Pieter.
6: Is het een beetje vaarweer vandaag, Jan? Is de mist al opgetrokken? Laten we daar eens mee beginnen.
9: Ja, de mist die is zo goed als weg, hoor.
6: Dat is fijn.
9: Ja, en het is wel tamelijk bewolkt. Het is overal droog. We hadden vanochtend wat regen op Texel. Maar dat gebiedje trekt nu langzaam richting over de Waddenzee naar Friesland. Misschien op de Afsluitdijk nog wat regen. Het is niet allemaal zo actief hoor. Maar geeft wel aan dat we toch wel met verschillende storingen te maken hebben. En boven ons land, die in de buurt van, of beter gezegd, die in de buurt van ons land actief zijn. Maar vanochtend blijft het zo op de meeste plaatsen droog. En in de loop van de ochtend prikt hier en daar de zon erdoor. En de temperatuur die loopt vanmiddag op naar 14 graden op Texel en 18 graden in het zuiden van de provincie. En ook vanmiddag trouwens af en toe wat zon. En er is wel een kans op een bui in het zuiden van de provincie. Maar de rest van Noord-Holland lijkt het op deze dodendenking overwegend droog te zullen houden. En dat geldt ook voor vanavond. Ga je wat verder het binnenland in, dan is het toch buien geblazen vanmiddag, vanavond. In het midden, zuiden en oosten kunnen forse buien ontstaan. En die kunnen vergezeld gaan van onweer ook. De lucht die boven ons land nog aanwezig is vrij vochtig warm. Net als het afgelopen weekend. De koelte die zit echt ten noorden van de Wadden. Die breidt zich wel langzaam uit. Maar in die vochtig warme lucht kunnen, onder invloed dus van verschillende storingen, die buien ontstaan. En dat gaat dus vanavond en de komende nacht in het binnenland door. We zien zelfs een aaneenrijging van buien tot een groot neerslaggebied. En dan morgen, dan is het bij ons meest droog. Maar in het zuidoostelijk deel van het land gaat het waarschijnlijk gewoon door met buien. Ook in de middag en avond. En daar kan uiteindelijk tussen de 30 en 50 millimeter vallen. Terwijl het bij ons waarschijnlijk meestentijds gewoon droog blijft. Verder is het morgen bewolkt. Maar wel wat aan de koele kant. De 15 graden wordt nergens gehaald. 13 tot 14 graden. En de wind, vanmiddag trouwens al, waait meest matig uit het noordoosten. Aan de kust wordt de wind af en toe vrij krachtig.
6: Echt een beetje een fris dagje eigenlijk.
9: Ja, en dat is het woensdag ook. En donderdag zien we de temperatuur langzamerhand weer wat oplopen. Neerslagkansen blijven overigens vrij klein bij ons. En donderdag weer iets hogere temperaturen. En dan vrijdag en zaterdag, met wat meer hoge druk boven Noord-Europa, stijgt de temperatuur verder. En op zaterdag kan het hier en daar alweer zo'n 19 tot 20 graden worden. En bovendien geregeld zon weer.
6: Nou, dan wordt het wel meteen weer echt een beetje een zomersfeertje, dus eigenlijk, mogen we wel zeggen. Als je nou verder in die glazen bol blijft kijken, blijft het dan ook lekker droog en lekker hartstikke mooi weer? Of komt er nog wat water aan? Want daar is toch ook wel behoefte aan nog, her en
9: ja, er. Nog steeds. Zeker, zeker. Er kunnen wel enkele buien vallen. Dus het wordt al met al wel een tikkeltje wat wisselvalliger, hoor, op de lange termijn. Maar nog niet echt dat je zegt van we gaan iedere dag volop.
6: Nee, we gaan echt bijhalen of iets dergelijks. Oké, nou dan houden we de tuinslang in de buurt, Marjan, waar mogelijk. Ja. Goed, ik dank je en we spreken elkaar later.
9: Ja hoor.
6: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
7: Een paar files hebben we. De langste staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Badhoevedorp. 10 minuten, komt door wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Ook tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Nieuwe Meer sta je bijna 10 minuten stil. Melding dan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Badhoevedorp naar de A4 richting Amsterdam zijn dus wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. Ook file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart 5 minuten. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert bijna 10 minuten. Komt door wegwerkzaamheden, twee rijstroken zijn er dicht. En als laatste de N201 van Hoofddorp richting Uithoren tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol Oost. Daar sta je 5 minuten vast.

0: OMD met Live and Die.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En de locatie is de Dam, helaas zou ik willen zeggen, voor Sjoerd deze ochtend. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: In Amsterdam.
3: Ja, in Amsterdam. Hè. En met man en macht zijn ze bezig om het monument schoon te krijgen natuurlijk voor vanavond. Ik heb wel het idee dat het lastiger eraf te krijgen is de rode verf. Graffiti, we weten nog steeds niet zo goed wat dat nou precies is. Maar het is al lastig af te krijgen. Ik heb me laten vertellen dat dat natuursteen is. Ja, en ja, als je dan met een hoge drukreiniger natuurlijk erop gaat, dan spuit je het er ook weer een klein beetje in. En ja, ik kan me ook niet zo goed, kan me ook niet voorstellen dat het heel goed is als je dit telkens af moet spuiten. Maar ja, het moet eraf, Pieter, natuurlijk voor vanavond, 8 uur. En toevallig kwam ik net Rob Oudkerk, oud-wethouder, hier tegen. Goedemorgen, Rob.
4: Goedemorgen.
3: Hey, hoe vaak ben je als wethouder hier geweest op de Dam destijds, 4 mei?
4: Nou, ik ga altijd naar de Apollolaan, waar ik met mijn ouders de herdenking deed. En ik denk dat ik 2 keer hier geweest ben.
3: Ja, en dan aanschouw je het nu zo?
4: Ja, en het vervelende is dat het me niet eens meer verbaast.
3: Omdat het de tendens is van tegenwoordig?
4: Het feit dat we hier blijkbaar, in ieder geval ik, laat ik het voor mezelf zeggen, dat ik er blijkbaar aan gewend ben dat dit gebeurt, zegt wel iets over de beschaving in het land. Ja.
3: Dat je er niet meer van schrikt?
4: Ja, is het nog prettig om hier te wonen? Is dit nog een prettige stad? Als je op 4 mei 's ochtends een monument wat gemaakt is om nationale herdenking met elkaar te vieren, zou ik haast zeggen. En je ziet dat er dus mensen zijn die vinden dat dat niet meer bij deze tijd past. Ik begreep dat er ook het woord genocide in stond. Ja, weet je, dan heb je het niet helemaal begrepen. En misschien hoor je je dan gewoon ook niet thuis in het land.
3: Nee. Zag je net een foto maken? Wie heb jij dan als eerste?
4: Mijn vrouw.
3: Ja?
4: Ik hoop dat heel veel mensen allereerst hun geliefde appen van, dat krijgen we verdomme nou.
3: Ja.
4: Maar nu even, nationale dodenherdenking. Je meet een land af aan dat dit soort dingen qua beschaving niet gebeuren.
3: Ja.
4: Maar dit soort dingen gebeuren wel. En het is geen en inslag, is iedere dag.
3: Want hoe wordt hier internationaal naar gekeken, denk jij? Want jij hebt een beetje natuurlijk in die wereld gezeten.
4: Nederland wordt beschimpt. Het feit dat wij dit blijkbaar allemaal tolereren. Dat we blijkbaar niet, zoals in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen, veel strengere maatregelen hebben tegen bijvoorbeeld mensen die dit doen. Ze zijn natuurlijk weg, ze zijn niet gezien, kan niks meer doen. Ja. Eigenlijk hebben we niet zoveel woorden voor.
3: Dank je, Rob. En een, nou, hopelijk wel een fijne 5 mei morgen.
4: 5 mei is altijd fijn.
3: En
4: 4 mei is ook fijn, want het is met z'n allen herdenken.
3: Ja, dat is ook.
4: En dat is ook fijn.
3: Ja.
4: We staan hier straks weer 10.000 en dat is goed.
3: En dan hopelijk dat die schoon is.
4: En ook als hij niet schoon is, dan hier
3: 10.000. Ja, dat is waar. Dankjewel. Rob Oudkerk, oud-wethouder natuurlijk hier geweest. Hier in Amsterdam. Maar ik sprak zojuist ook andere Amsterdammers. Pieter, luister maar even mee.
5: Ik kom van Schiphol. Ik heb mijn dochter weggebracht.
3: Oh, ja.
5: En toen dachten we gaan even naar Amsterdam. Even een broodje eten. En toen kwamen we hier langs. Toen zagen we enige consternatie op de Dam.
3: Ja.
5: En aangezien vanavond een nationale dodenherdenking is. Denk ik, wat is hier weer gebeurd?
3: Ja. Hoe kijkt u hier nou naar?
5: Ja, ik vind het schande. Kijk, je kan best. Wij herdenken onze doden. Ook na de oorlog nog. En niet, waarschijnlijk hebben mensen behoefte aan aandacht.
3: Ja, maar het is ook niet zo'n klein beetje ook, hè?
5: Ja, ik heb begrepen dat er genocide opgestaan heeft, die tekst. Kan dat kloppen?
3: Dat verhaal gaat.
5: Ja, dus ja, dan moeten ze nog eventjes flink aan de slag. Maar ja, ook maar weer s'nachts bewaken. Dat weet je niet voor de volgende keer.
3: Camera toezicht, alles, de mensen, de politie ernaast misschien dan. Ja.
5: Ja, sowieso. En die hekken staan er niet voor niks omheen. Had ik normaal dat die hekken er vandaag ook al vannacht ook
3: al. Ja.
5: Ja, gewoon bewaken, een mannetje erbij, misschien wel 2.
3: Ja. Hoe kijkt u er naar, mevrouw? Want u ziet het ook.
6: Ja, ik zie het ook. Ik vind het verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Je komt hier, mensen komen hier vanavond grote getalen om met een bepaalde gevoelens. En dan zie je dat. Dan leidt een beetje af van waar je hier voor komt.
3: Ja, de gek is, het is een beetje de tendens van de laatste jaren, dit soort dingen.
6: Ja,
3: lijkt het wel,
6: blijkbaar. Ja, ik kan het ook niet verklaren. Ik weet het echt niet.
3: Nee. En het is nog niet eens zo makkelijk eraf te krijgen, heb ik het idee.
6: Nee, daar hebben ze wel rekening mee gehouden, denk ik. Degene die dat gedaan hebben, van nou, zit er goed op.
3: Ja. Gaat u vanavond hier ook staan, of dat niet?
6: Nee, dan kijken we voor de buis thuis.
3: Ja. Nou, dan hopen dat hij er schoon uitziet.
6: Ja, hoop ik wel, ja.
0: Ja, Sjoerd, in Amsterdam wordt toch geschrokken gereageerd, begrijpelijkerwijs. Burgemeester Femke Halsma heeft inmiddels ook gereageerd en zegt: wat een ongelooflijk laffe daad. Dit is geen protest, maar vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Het kwest niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente werkt met man en macht om het monument schoon te maken en of te krijgen. En de politie doet op dit moment onderzoek. Ja, dat schoonmaken. We dachten eigenlijk vanochtend vroeg hier, Sjoerd, in de studio. Wij staan er natuurlijk niet, zoals jij. Dachten wij van ja, volgens mij gaat het er nog maar redelijk makkelijk af. En komt dit wel goed voor vanavond? Maar dat is helemaal niet zeker, hè?
3: Nee, dat is zeker niet zeker. Want ze hebben inmiddels een stellage aangebracht waarin ze dus de hoogte mee in kunnen. En ja, het is met name de paal, zeg maar. Hè, zo zoem ik het maar even. Het monument wat recht omhoog gaat, dat begint wel aardig schoon te worden. Maar daarachter, ja, dat zijn echt flinke... Ja, want nogmaals, verf, crafty, ik weet niet wat het is. Maar ik zie nu iemand met een sponsje, een klein sponsje en een bakje met water. Gewoon, waarschijnlijk gewoon alleen maar lauw warm water proberen dat eraf te krijgen. En dat gaat er gewoon echt niet af. Ja, wat ik net al zei en wat we net dus al hoorden, het is natuursteen. Ja, het wordt eigenlijk wrijf je het als het ware uit als één grote vlek. En dat is wat ik nu zie. Ja, het is heel erg naar om dit zo te zien, Pieter. En ja, het gekke is, het leven gaat gewoon door. Hè? Want ook om ons heen, ja, iedereen is op de fiets, staat te wachten voor het stoplicht voordat ze naar hun werk kunnen. En aan de rechterkant, dat is dus ook heel bizar, aan de rechterkant van de Dam wordt op dit moment het podium klaargemaakt. Ja, dat gaat sneller dan het poetswerk.
0: Ja, mag duidelijk zijn. Dankjewel, Sjoerd. Daar in Amsterdam, het Nationaal Monument op de Dam, is daar vanochtend beklad.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
13: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
14: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
15: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
16: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Met 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Het monument werd vannacht besmeurd met rode verf. Een schoonmaakploeg probeert de verf nu te verwijderen. Of dat lukt voor dodenherdenking vanavond, is nog maar de vraag. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Ze zaten in twee auto's die op elkaar botsten. Die auto's kwamen door de klap in een sloot terecht. En op het strand bij Egmond aan zee is gisteren een witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders vonden het beest. Hij heeft het overleefd. Hij is naar Anna Polona gebracht, naar de opvang van SOS Dolfijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
21: Ze staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
20: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 21:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Anna Polona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
22: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
20: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: Een paar files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor knooppunt Batuverdorp 5 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht. Ook op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. File dan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Batuverdorp en Amstelveen Stadshart 5 minuten. Ook file op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenvelder 10 minuten. Komt door wegwerkzaamheden en 2 rijstroken zijn daar dicht. En als laatste de N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingelide net iets meer dan 5 minuten.
2: Gevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
24: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
23: En voor de sta-opstoel van Toon.
25: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Het is code rood bij Dirk.
27: Wat zeg je?
26: Het is code rood bij Dirk.
27: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
26: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ook in de actie bij Dirk. Melk Unibreker. 99 cent. Dat is minder dan een euro.
28: Nu, later en altijd.
29: Ga je bijna met pensioen?
30: Ja.
29: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
30: Nee.
29: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
31: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
32: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
33: De ontbijttafel
34: met Pieter Kok.

0: Propaganda met Jewel. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 9 op een nou een beetje bewolkte maandagochtend. Hoort er wel eens bij, maar het was vanochtend heel mistig en dat is gelukkig weer weg. Het is 4 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Je houdt de situatie op de Dam natuurlijk in de gaten. Of dat monument nog schoongemaakt kan worden voor de herdenking van vanavond.
2: Ja.
0: Ja, in Amsterdam, onze eigen Sjoerd, die was er daarnet al eventjes. Het is daar een rommeltje, want het monument op de Dam is helemaal goor gemaakt. En met een rode, ja, een soort van spuitverf beklad.
2: Ja, dat klopt. En die schoonmakers die zeggen ook, het is natuurlijk lastig om schoon te maken. Het heeft te maken met het materiaal van het monument, maar ook met de kleur. Er zit zoveel pigment in dat het heel veel is om dat schoon te maken.
0: Ja, we worden gewoon met lauw water en sponsjes nu geprobeerd dat zo goed en zo kwaad als het gaat te regelen. Goed jongens, verder zijn we terug van een weekje vakantie. We zijn allemaal eventjes de hort op geweest. Uh-huh. En ik ben zoals gebruikelijk weer eens een end gaan rijden en ook zoals gebruikelijk weer eens autopech gehad. Maar er is iets waar ik me aan gestoord heb en ik heb het daar een tijdje geleden ook met mijn broer over gehad. En sindsdien kan ik er niet anders meer naar kijken dan dit.
1: Oh. Waar heb je aan gestort? Tijdens de autorit?
0: Tijdens de autorit.
1: Okay.
0: Je komt natuurlijk wel eens langs een tankstation.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Je stoort je daar per definitie aan de brandstofprijzen.
1: Ja.
0: Toch? Dat mag duidelijk zijn. Maar je hebt bij elk tankstation heb je zo'n bord hangen. En op dat bord staan de prijzen van wat het allemaal gaat kosten. Ja. En dan staat vaak er een prijs. En dan is dat soms van euro of soms is het van diesel.
1: Ja.
0: En je hebt het idee dat ze wel eens bijvoorbeeld diesel bovenaan zetten, want dat was altijd wat goedkoper. Of dan zetten ze euro 95, maar onderaan staat de euro 98, de E5, want dat is meestal duurder. Dus dan staat die prijs een beetje onderaan. Maar dat wordt dus altijd een beetje per tankstation bepaald hoe ze dat doen.
1: Ja.
0: Nou wordt er in Europa best wel veel, qua wetgeving en zo gedaan en geregeld. Ja. Kunnen ze nou niet gewoon bepalen dat de volgorde op die borden altijd hetzelfde moet zijn?
1: Waarom wil je dat?
0: Nou, zodat ik weet waar ik aan toe ben. Dat als ik weet, ik rijd diesel bijvoorbeeld, ik rijd geen diesel. Maar stel je voor, je rijdt diesel, dan weet je, kijk naar de tweede prijsie. Altijd tweede prijsie, altijd diesel. Dan is het logisch, dan kun je zo'n bord lezen. Maar nu zie je een lading prijzen en dan moet je gaan zoeken naar wat jouw soort brandstof ook weer was. Dat is heel ingewikkeld. Dat is helemaal nergens voor nodig.
1: Nou, je hoeft nu toch ook niet meer te kijken.
0: Nou ja, je moet sowieso no-look pinnen op het moment dat je gaat betalen.
1: Niet meer nodig.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik vind het zo raar dat dat gewoon allemaal in verschillende volgorde staat.
2: Ja.
0: Waarom is dat?
2: Ik erger mij daar ook aan. Maar
1: weet echt waar?
2: Nou,
1: ik
2: dat
1: heb
2: komt
1: het nog nooit gedaan.
2: Omdat ineens, een paar weken geleden, de diesel duurder was.
0: Ja.
2: En sindsdien ben ik totally in the war.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Want nu denk je, zo, dat is een hoop geld. Maar dan blijkt de diesel te zijn. Dus dan weet je ook niet meer hoe het zit.
2: Ja.
0: Ik vind het ingewikkeld en is nergens voor nodig als we gewoon afspreken voortaan. Je zet er bovenaan euro 95, dan de diesel euro 98. En daar onderzoek je het allemaal maar uit. Met je LPG, GPL en ja, LPG, ligt eraan welk land je rijdt.
2: Laten we dat ook eens even tegen die Fransen zeggen. Dat het gewoon LPG is, dat we die letters ook in de volgorde zetten.
0: En het is ook computer en niet ordinateur. Ja.

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 4 mei en op verschillende plaatsen in onze provincie wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog belicht en herdacht. In Amsterdam heeft Tom Jongbloed, beter bekend als de Tom van Ommetje met Tom, een speciale tour gemaakt over het Museumplein. En ik heb hem aan de lijn. Tom Jongbloed, Tom, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Ommetje met Tom. Ja, je vertelt verhalen over Amsterdam op social media. Bijna 80.000 volgers heb je. Ja, heb jij nog een introductie nodig, kan ik bijna zeggen? Want volgens mij, voor mijn gevoel, kent iedereen je wel zo langzamerhand, hè?
2: Nou, dat begint wel een beetje te komen in Amsterdam.
0: Ja. Mensen weten wel wat je aan het doen bent.
2: Ja, precies.
0: Maar je hebt dus een wandeling uitgestippeld rondom het Museumplein. Wat valt daar nou bijvoorbeeld te zien?
2: Nou, het is met name het Museumplein op zich. Omdat als je er loopt, ja, dan zie je hele mooie gebouwen. Maar de geschiedenis is eigenlijk een beetje verdwenen. En wat je daar ziet, dat zijn de villa's. Hè, de bekende villa's die in de oorlog hele andere functies hadden. Waar met name ook de Duitsers gevestigd waren. En het Museumplein zelf was, zoals ik altijd zeg, een no-go area. Hè. Het waren greppels, prikkeldraad, stond een hek omheen, wegafzettingen. En heel veel bunkers die zelfs tot 1953 er hebben gelegen.
0: Ja, eigenlijk een heel ander gevoel dan dat je nu hebt als je over het plein loopt. Dat moet een heel andere tijd geweest zijn.
2: Een hele andere tijd, absoluut.
0: Ja. De route loopt langs 8 punten. Wat zijn dat voor punten en hoe heb je die zo uitgekozen?
2: Nou ja, het is natuurlijk een stukje onderzoek en gekeken. Het loopt eigenlijk vanaf de Nachtwachtgleuf onder het Rijksmuseum door naar de tekenschool. Dan gaat hij naar het Museumplein nummer 9, het concertgebouw. Op de hoek van de voormalige straat, de voormalig brandweerkazerne, waar ooit iets wat gebeurd is. Villa Alsberg, wat nu het Mokko Museum is. Dus dat is een rondje langs de villa's.
0: Ja, die villa's, zijn die eigenlijk ooit gebouwd gewoon voor rijke Amsterdammers die daar lekker wilden wonen aan het plein? Of
2: ja.
0: Oké. Dus het zijn wel gewoon woonhuizen geweest ooit. Ja, als je het ziet kun je het er bijna niet voorstellen, toch?
2: Ja, want de Villa Alsberg is bijvoorbeeld een villa die gebouwd is voor de bankier Alsberg. Dat is nu het hele mooie pand wat staat waar het Mokko Museum in gevestigd is. Maar dat was een particuliere woning.
0: Ja, best lekker wonen eigenlijk met zo'n uitzicht.
2: Absoluut.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Als je nou nu op het Museumplein loopt, valt je dan nog iets op? Waar ik altijd naar zit te kijken is eigenlijk dat lange pad over het midden. Dat is ooit mooi bedacht met een hele mooie soort van lichtkoker zat erin. Maar daar is niet zoveel meer van over. Het ziet er een beetje rommelig uit, vind je niet?
2: Het ziet er een beetje rommelig uit. Maar als je goed kijkt, en kijken is iets wat wij altijd zeggen tegen de meester. Wat je moet doen omdat je dan het meeste ziet, is bijvoorbeeld het monument voor de Sinti en Roma's. Daar zou je zo heen langs lopen en niet zien wat het is. Maar ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt.
0: Nou, vertel eens wat het is dan.
2: Dat staat eigenlijk voor het Amerikaans consulaat. En dat is een herdenkingsmonument van de Sinti en Roma's die in de oorlog, een nomadisch volk, vermoord zijn. Heel veel. De schatting is gaan uit van 500.000 tot 1,5 miljoen. En in die tijd werd er eigenlijk niet zo heel erg nauwkeurig bijgehouden hoeveel het er waren. En als herdenking heeft men toen een monument daar geplaatst. Daar zie je een man en vrouw en rennend voor het vuur. En dat is dus een herdenkingsplek. En ik ben daar vorig jaar wezen kijken toen 4, 5 mei... dag of 4 mei er was. En toen waren ze daar ook aan het zingen en dan maakten ze muziek. En dat was heel indrukwekkend.
0: Ja.

0: samen met Josephine hebben we dat platform. En als je het eenmaal weet en je gaat de volgende keer langs, dan ga je kijken en denk je, hé, dat is toch iets wat ik niet eerder wist.
1: Voor de mensen die dit willen volgen, wat is de website waar we moeten zijn?
0: Nou, we hebben natuurlijk de Instagram-account waar we vrij veel posten. We hebben www.ommetjemeton.nl. We hebben de interactieve kaart, we hebben Club Ommetje. En als je meer wil weten en meerdere wandelingen, want dit is er maar één van de vele, dan is de wandelingen zijn beschikbaar. Dus die
1: hartstikke mooi. Ja. Ja. Vandaag herdenken we natuurlijk op 4 mei. Waar ga je dat zelf doen in Amsterdam vandaag, Tom?
0: Nou, ik vind altijd wel altijd heel indrukwekkend de herdenking bij het Weteringplantsoen. Waar het mooie beeld staat van de man die gesneuveld is daar.
1: Ja.
0: Wat vroeger vrij veel werd gefusilleerd. En misschien ga ik daar wel eens kijken. Dat vind ik altijd wel heel indrukwekkend.
1: Het is een belangrijke dag en mooi dat dat ook door jou weer mooi vormgegeven is. Als je het wil zien, zoek dan gewoon even op Ommetje met Tom en dan kun je de wandeling vinden. Dank dat we even mochten bellen deze ochtend.
0: Graag gedaan.
1: Tom Jongbloed, ook wel bekend als Ommetje met Tom.
2: De ontbijttafel.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
0: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
10: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Bijzonder ruim 9:30 in Rustenburg is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Het monument werd vannacht besmeurd met rode verf. Een schoonmaakploeg probeert de verf nu te verwijderen. Vertellen ze tegen een verslaggever van de NOS.
14: Het is vrij hardnekkig, omdat het, ja, goed, het is poreus spul. En de rode verf is toch ook is altijd een heel sterk pigment. En het is ook nog eens rood op wit.
15: Dus, maar je hebt een stuk al schoon?
14: Ja, zeker. Ja.
15: Hoe lang ben je al bezig?
14: Er is eerst wat onderzoek geweest door de politie. Dus we konden er niet gelijk op. Dus we hebben de komende uur hier nog wel werk.
13: Ja, en ondertussen staan Amsterdammers er vol ongeloof naar te kijken, vertellen ze tegen onze verslaggever Sjoerd Hilarius.
16: Onbeschrijfelijk.
17: Ja, dat
16: is niet normaal.
17: Nee.
18: Het is helemaal afgezet, hè? Dat is natuurlijk waarschijnlijk al voor vanavond.
17: Nou, dat was vrijdag al.
18: Ja?
17: Ja, vrijdag dat is helemaal schoongespoten.
18: Ja?
17: Dus min of meer was het klaar eigenlijk. En ze zouden vanmorgen nog even komen om ja, weet je, er komt altijd nog wel wat restvuil en zo.
18: Ja?
17: Om er nog eventjes aandacht aan te besteden, man.
18: Ja. Ja,
19: wat doet dat dan met u als u dat zo ziet?
17: Ja. Wat doet het met je, ja. Ja, daar heb je geen woorden voor. Dat is echt onbeschrijfelijk. Ja. Niet normaal.
13: Ja, het is nog maar de vraag of het monument vanavond al helemaal schoon is. Om 8:00 is de nationale dodenherdenking bij het monument. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Ze zaten in 2 auto's die met elkaar in aanrijding kwamen. Die auto's kwamen daarna in het water. naast de weg terecht. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. De slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet bekendgemaakt. De N505 was lange tijd afgesloten gisteravond, maar intussen ook weer open. Op het strand van Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders probeerden het dier gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. Nou, dat is gelukt. De stichting SOS Dolfijn heeft hem meegenomen naar de opvang in Annapolona. Hoe het nu met hem gaat, dat is nog onduidelijk. Witsnuitdolfijnen, zegt die stichting SOS Dolfijn, spoelen eigenlijk zelden aan in Nederland. Dat het nu wel gebeurd is, is een teken dat er iets mis is met het beest. AZ heeft gisteren Ajax een bijzonder goede dienst bewezen. De Alkmaarders maakten namelijk in de allerlaatste minuut gelijk tegen FC Twente. Waardoor de club uit Enschede Ajax niet voorbij gaat op de ranglijst. In Alkmaar bleef het wel lang spannend nadat AZ in de eerste helft nog op voorsprong was gekomen. In de tweede helft leek het mis te gaan toen Twente twee keer scoorde. Maar ja, in de allerlaatste seconde knalde Peer Koopmeiners toch nog raak. AZ blijft daardoor zesde in de Eredivisie. Ajax houdt de vierde plek vast na het gelijkspel tegen PSV van zaterdagavond. En dan moeten we het nog even hebben over een stofzuiger, of beter gezegd, de stofzuiger, een klassieke Amerikaanse bus die na de oorlog in de jaren 40, tijdens de wederopbouw dus, in Nederland rondreed. Ze waren die bussen onderdeel van de Marshallhulp en zijn intussen bijna allemaal verdwenen, behalve die ene in Bergen aan Zee. Na 10 jaar restauratie kon de klassieke bus dit weekend eindelijk de weg weer op.
11: Ik vond het echt een super uitje. Uniek. Ik ben zo blij dat ik het mee heb kunnen maken.
16: Het was geweldig en een beetje af voor al de mensen die hier aan gewerkt hebben. En 10 jaar lang werk aan iets geweldigs.
13: Ja, hij is er weer, de stofzuiger. Het is de enige die in Europa nog rondrijdt. En het exemplaar is opgenomen, let op, in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Ik wist niet of we het hadden.
20: Ja, en terecht dat we het hebben, natuurlijk. We hebben van alles wat we graag, net zoals Anne's auto bijvoorbeeld. Die moet
13: nou,
20: ook
13: die
20: in.
13: Zou daar ook ja. wel in kunnen. Ja.
20: De Ford. Ik zit
21: wat
20: even te kijken naar.
21: Ik daaraan denken.
20: Natuurlijk. Ik zit even te kijken naar die bus. Mooi ding, ja. Inderdaad. Ja, de stofzuiger. Maar waarom wordt hij de stofzuiger genoemd? Want ik zit even te kijken.
13: Door zijn kenmerkende geluid, dat hoor je helemaal aan het begin. Even moet je me luisteren, komt hij weer.
11: Ik vond het echt een super uitje.
20: Ik lees dat het een tweetaktmotor is ook. De koeling maakt een sissend geluid, net als een stofzuiger wordt er ook bij gezegd. Ja. Nou, wat een fantastisch ding zeg.
13: Inderdaad, of hij echt je huis ook schoonmaakt, dat is nog maar de vraag. Het is wel een plaatje en hij rijdt dus weer. Hou hem op de weg, jongens. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
20: Dankjewel, Frank. Ga ik naar het weer met Jan Visser.
22: Het is vanochtend nog op de meeste plaatsen bewolkt en hier en daar komt ook mist voor. Het is wel vrijwel overal droog. Later op de ochtend komt af en toe de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag af en toe zon, maar ook vrij veel bewolking. Kans op buien is in het zuiden van de provincie wat groter dan in de rest van Noord-Holland. De temperaturen lopen uiteen van 14 graden op Texel tot zo'n 18 graden in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Verder is er weinig wind, aan de kust geleidelijk een matige wind uit het noordoosten. Vanavond en de komende nacht in het zuiden van de provincie mogelijk wat regen of een bui, elders blijft het droog. Morgen meest droog weer, maar wel vrij veel bewolking, maar later op de dag ook af en toe wat zon. Het wordt niet warmer dan 13 tot 14 graden. En de wind is noordoostelijk en matig. Aan de kust af en toe vrij krachtig.
20: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
21: Een paar meldingen hebben we nog. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Batouverdorp. Daar zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Ook op de A9 wegwerkzaamheden van Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Batouverdorp naar de A4 richting Amsterdam. Daar is de verbindingsweg ook dicht. En file op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert. 5 minuten komt door wegwerkzaamheden ook en 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: Het applaus is voor de koers met Radio.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: En de kaasgaaf is misschien wel voor jou.
2: Ja.
0: Wat zou dat leuk zijn als je hem vandaag zou winnen. Prachtige dag natuurlijk om hem even binnen te slepen. Met zijn leuke gele handvat en de gaatjes erin is dit de kaasgaaf. Die nou niet misstaat in welk keukenkastje dan ook.
2: Fantastisch. Is het vorige week eigenlijk helemaal goed gegaan?
0: Ik heb geen idee.
2: Weet ik ook niet dus.
0: Ik was op vakantie, ik heb niet geluisterd.
2: Ik heb het ook niet gehoord.
0: Ik heb ook geen overdracht gezien waarin stond helemaal misgegaan.
2: Dat gelukkig.
0: Mocht je dat wel gehoord hebben, geef even door. Maar daar moet je wel ook doorgeven of je hem wil winnen. Vandaag 088 850 51 52. Als je hem wil winnen, die kaasgaaf, hoef je alleen maar het woord kaasgaaf te appen. Vrij makkelijk dus. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En het is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nee.
0: Nee, dan krijg je geen kaasgaaf.
2: Ben je strenger teruggekomen van vakantie of milder?
0: Denk hetzelfde.
2: Oké, hetzelfde gebleven?
0: Ja, ik heb niet een soort van life-changing experience gehad op de vakantie.
2: Nee.
0: Dat ik denk van ik moet dus wat milder gaan doen met die kaasgaaf. Of dat Jammer. Ik denk, ik ben toch de afgelopen tijd een beetje te mild geweest.
2: Nee, dat hoeft niet.
0: We moeten niet zo lang kletsen trouwens, Anne, want het is hartstikke druk.
2: Oh, ja.
0: En we hebben nog heel veel platen te draaien en allemaal dingen, toestanden. Kaasgaaf hebben naar 088 850 51 52. En over 2,5 minuut vertel ik je of iemand...

0: Queen met You're My Best Friend.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Goed, Anne, ben jij er een beetje klaar voor eigenlijk?
3: Ja.
0: Er zijn best wel wat mensen die hem willen hebben, nog steeds dat ding. Is het een beetje goed gegaan de afgelopen week?
3: Ja, ik kreeg heel veel appjes dat het allemaal goed was gegaan.
0: Fijn.
3: Gelukkig, hè?
0: Maar misschien is dat dan nu verleden tijd. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan tel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf.
3: Okidoo.

0: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Ja, dit is gewoon goed. Met wie spreek ik?
0: Met Dirk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen en gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Wat klinkt jij? Wat heb jij een mooie stem, Dirk?
0: Nou, dankjewel.
1: Ja, je klinkt echt alsof je...
0: Alsof ik net wakker ben.
1: Nou ja, ik wilde zeggen dat fles whisky en twee sloffen peuk op hebt. Maar dat is gewoon een mooie stem. Heb je een mooi warm stemgeluid.
0: Oké,
1: okay,
0: nou fijn.
1: Hoor je dat vaker, Dirk? Of,
0: Ja, ik heb het wel vaker gehoord, ja.
1: Nou, die potverdorie zeg. Heerlijk. Al had ik maar één zo'n stemband, zou ik willen zeggen. Dirk, maar wat mooi is, we hebben ook binnenkort allebei zo'n kaasschaaf. Want er gaat er eentje jouw kant op en ik had er alleen.
0: Oké, okay, nou fijn.
1: Ja, grote vraag is, waar komt hij te liggen?
0: Hij komt in de keuken laten liggen en dan gaat de kaasschaaf die er nu ligt... Naar de volkstuin.
1: Ah, och, nou, daar had onze kaasschaaf het ook wel naar zijn zin gehad trouwens, bij de volkstuin.
0: Denk je dat hij daar leuker vindt?
1: Nou, kijk, lekker gewoon een beetje met een plakje kaas waar wat zand aan zit. Daar is nog nooit iemand slechter van geworden.
0: Oké, okay, ik ga erover nadenken.
1: Ja, ik wens je er veel plezier mee en maak er een mooie dag van vandaag.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Tot Dirk.
0: Hoi.

0: De ontbijttafel duurt te lang met Davina Michel. En gelukkig is dat nou dan hier om ons af te lossen. The one and only Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het duurt ook allemaal veel te lang, zo'n programma.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Lekkere muziek draaien. Mick Jagger en Pieter Tosh met z'n tweeën. Don't Look Back. Waarom ook niet. Ruben Heijn komt ook voorbij met It Feels Right.
0: Dat is een goede plaat, hè? Zo, en die doet het ook lekker.
1: Ja, dat is een te fijn liedje. Fijne vent ook, Ruben Heijn. En ik doe vandaag een bakkie met Thijs Overgoor. Mijn Telstar ogen en oren. Want potverdorie, wat is het spannend in het zicht van de finish van de competitie, man.
0: Jeetje. Iets te spannend, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Nou goed, er genoeg te doen is eigenlijk bij jou. Daar komt het op neer. Zometeen te horen bij Bart Slim, dus hier op NH.
2: Ja, het is natuurlijk altijd fantastisch om ergens op één te staan.
3: Wie wordt de opvolger van Yves Berendsen, die vorig jaar op nummer 1 terechtkwam? En welke all-time favorites mogen zeker niet ontbreken in de lijst dit jaar?
4: Hemelvaartsdag bij NH.
3: De top 100 van Noord-Holland.
4: Stem nu.
5: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
3: Stem op jouw favoriete band of artiest.
4: Hemelvaartsdag bij NH.
6: Je kan nu stemmen.
3: nhnieuws.nl/top100.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
11: Dit is een uittip.
12: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
13: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
14: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoren.
16: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
17: Ik ben Reinoud uit Bussum.
18: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Het monument werd vannacht besmeurd met rode verf. Een schoonmaakploeg probeert de verf nu te verwijderen. Ja, of dat lukt voor dodenherdenking vanavond is nog maar de vraag. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Zij zaten in twee auto's die op elkaar botsten. En op het strand bij Egmond is gisteren een witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier leefde nog. Omstanders vonden het beest en hebben hem nat gehouden. En zo kon hij dus door SOS Dolfijn, die stichting, naar Anna Pallona worden gebracht. Straks mijn nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Ja, er zijn wegwerkzaamheden bezig. Her en der in de regio. Ik noem even de belangrijkste vertragingen. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Slotenvaart en Amsterdam Buitenveldert. Daar doe je er 3 minuten langer over als gevolg van die wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dan heb je nog de A9 en de A4. Daar zijn langdurige werkzaamheden. En die duren nog tot 5 mei aanstaande. Dat is morgen. Nou, valt nog mee dus.
5: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
6: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotenvaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
17: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees? Dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
25: Voor het maaien van je gras.
24: Voor het reinigen van je terras.
25: Voor het snoeien van je haag.
24: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
27: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
28: Nu, later en altijd.
29: Ga je bijna met pensioen?
30: Ja.
29: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
30: Nee.
29: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
31: Goedemorgen.
32: Met Bart Slim.

0: Nou, dan zou ik zeggen, houd dat gevoel vast. Hè. Ruben Heijn hoorde je met It Feels Right. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent op deze maandag. Het begin van weer een nieuwe week. Het is week 18 van 2026. Ja, we zijn ineens patsboom de maand mei ingegleden. En er ligt weer een onbeschreven blad aan onze voeten. Ik was er even een weekje niet, dat zal je niet ontgaan zijn. Mijn dank, grote dank aan Bastiaan Meijer voor de buitengewoon puike invalbeurt. Ja, het was toch wel een bijzonder weekje vorige week. Die we niet doorbrachten in Valencia, wat eigenlijk de bedoeling was. Maar ja, die toch voor een groot deel in het teken stond van het definitieve afscheid van mijn schoonmoeder. Vorige week donderdag hadden we de uitvaart. En die was mooi en verdrietig tegelijk. Zoals het hoort te zijn, hè? Er werd gehuild en gelachen. Een beetje zoals het leven zelf. Dus. En dat leven gaat dan ook gewoon weer door, hè? De volgende dag komt gewoon de zon weer op. En we zijn ons een beetje bij elkaar aan het rapen thuis, hè? Zoals dat dan gaat. Ik ga er een lekkere show van maken. Fijne muziek tussen nu en 12 uur. Gewoon business as usual. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Dat hoor je vandaag van de enige echte Frank Boer. Van Jan Visser krijgen we het uitgebreide weerbericht. En ik doe weer eens een bakkie met mijn Telstar Watcher, fan van het eerste uur, diehard fan van de Witte Leeuwen. Thijs Overgoor uit Monnikendam. Ja, de competitie is beslist, we hebben een kampioen, maar daaronderin, daar is het razendspannend met nog 2 potjes te spelen. Ja, de vraag is, durven ze daar in Velsen al voorzichtig te fantaseren over nog een jaar Eredivisie? We gaan het er zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur. Straks René Vroger en Candy Dulfer en Nobody Else. Eerst Diana Ross en de Supremes met Stop in the Name of Love. En net als voor Mardik Leopold, hij komt van Texel, die geobsedeerd is door meeuwen en het liefst elke dag foto's van die fraaie vogels maakt, is dit een buitengewoon...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, sterk, zwart en een klein beetje suiker. Dat is het koffierecept voor mijn ogen en oren bij Telstar Thijs Overgoor uit Monnikendam. Thijs, goedemorgen.
2: Kaas. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Nou, die reserveer ik vast voor je. Zou ook een mooie prijs zijn. Kan er ook nog wel bij in dit bijzondere seizoen. Ja, we gaan het even over voetbal hebben. Seizoen loopt op zijn einde. We hebben een kampioen, daar gaan we het niet over hebben. Maar ook in het zicht van de finish bezorgt die club van jou, Telstar, Thijs, ook de neutrale kijker meer dan genoeg memorabele momenten. Afgelopen zaterdag was weer zo'n wedstrijd. Hè? Leken jullie even de verliezend bekerfinalist en NEC te verslaan. Ja. Wat een wedstrijd was dit weer, hè?
2: Nou, het leek ook wel een bekerwedstrijd, hè? Ja. Met kaarten, met tijdrekken, met gedoe, met ruzie, met afgekeurde doelpunten. Ja, nee, ik vond het wel mooi.
1: Zeker. Iedereen en zijn moeder had het over het tijdrekken van Ronald Koeman. Vind jij dat nog een punt van aandacht, of zeg je van en door?
2: Nee. Ik vind het juist wel interessant, want ik zag ergens staan 13 minuten of zo in totaal. Ja. Dat heb ik niet nagerekend. Maar weet je wat ze doen? Als hij die bal hebt... Ja. Dan laat ze hem ook die bal hebben. Want ze weten, als ze hem proberen af te pakken van hem... dan legt hij hem gewoon op de stropdas van iemand 50, 60 meter verderop. Dus dat is gewoon een wapen. Ja. Ik vind het anders dan wanneer je loopt te stuiteren... en een bal laat rollen en niet ingooit of niet inschiet. Maar heel veel van die minuten heeft hij gewoon die bal aan zijn voeten. En staat de rest een beetje apathisch ernaar te kijken. Dat vind ik eigenlijk wel mooi.
1: Ja. En ik vind in deze fase van de competitie is alles ook geoorloofd. Maar ik vind het een terecht punt wat jij aansnijdt. En misschien moet er eens een naslagwerk over de wondere wereld van de tijdrekken geschreven worden. Ik heb ook al eens gehoord dat ze bij Feyenoord, als ze voorstaan met nog 2 minuten te spelen, sturen ze alle ballen jongens naar binnen. Hè? Dus dat heb ik ook al eens gehoord.
2: Ik kan van alles verzinnen. Ja. Handdoeken afpakken.
1: Ja, mooi hè. De competitie, Thijs, er speelt van alles. Hè? Op papier nog 2 wedstrijden waarin van alles kan gebeuren. Telstar moet nog een keertje tegen Heracles. Nou, dat is al gedegradeerd. Ja. En dan op de laatste speeldag een rechtstreeks wel met Van den Dam. Hè? Die dus ook nog vechten voor lijfsbehoud, zou ik maar zeggen.
2: Zeker.
1: Wat een scenario, hè?
2: Ja, en Van den Dam speelt nog tegen Excelsior. Ja. Die staan net boven, dus dat is ook spannend. En het kan eigenlijk nog alle kanten op. Kijk, we zijn veilig qua directe degradatie.
1: Ja, precies. Ja, ja,
2: we staan de NAC gaat het niet redden. Die staat 6 punten onder ons en 15 doelpunten minder. Dus dat gaat nooit gebeuren.
1: Ja.
2: Dus het gaat echt om die playoffsplek. En die willen we dus liever niet.
1: Nee.
2: Kijk, als wij winnen van Heracles en Volendam verlies van Excelsior volgende week...
1: Dan is het safe.
2: Dan zijn we er, ja. Tenminste op doelsaldo, dan gaan we het redden, ja.
1: En
2: dat gun ik Volendam niet, hoor. Begrijp me goed. Het liefst ga ik met Volendam door.
1: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn, ja.
2: Maar als ik die laatste wedstrijd een beetje achterover kan leunen een keer... Ja, dat zou ook niet vervelend zijn.
1: Ja. ik belde jou net even om in de uitzending te komen... en toen ging Frank Boer zich er ineens tegenaan bemoeien. Ja, Frank, die weet ook een en ander van voetballen. Maar jij stipt er nog iets aan wat jij interessant vindt.
3: Het is natuurlijk een kleine kans, maar als NAC vandaag ineens... een wedstrijd in de rechtbank gaat winnen, dan... Wordt het toch weer op een andere manier heel spannend.
1: Ja, maar leg heel even kort uit, Frank. Hoe zit dat?
3: Het heeft te maken met die rare paspoortgate. Spelers die wel of niet speelgerechtigd zouden zijn... omdat ze een andere nationaliteit zouden hebben aangenomen. Voetballers die voor Indonesië gaan spelen. Raak je Nederlandse paspoort kwijt. Nou, NAC heeft daar een probleem van gemaakt. Die zegt, bij Go Ahead Eagles stond een speler op het veld. Die had niet mogen spelen, dus die wedstrijd moet opnieuw.
1: Ja.
3: Dat zou betekenen dat er een 6-0 nederlaag... die NAC geleden heeft, misschien weggestreept wordt.
1: Ja.
3: Nog een wedstrijd gespeeld wordt. Stel ze winnen, het is een wat-als verhaal. Dan zit Telstar ineens weer in de knoei.
1: Kijk,
2: dat is natuurlijk allemaal enigszins waar. maar dan komen ze op 3 punten. En zij moeten dan nog, ik heb even opgezocht... zij moeten nog 2 lastige punten volgens mij, Heerenveen en AZ.
1: Ja,
2: en die moeten ook allebei winnen. Dus dat scenario is niet zo waarschijnlijk. Het kan, hè, want het zijn natuurlijk rare weken. Ja. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor, Frank.
3: Zullen we NAC er maar afschrijven?
2: NAC is klaar.
1: Oké, nou, punt gemaakt. Hamerstuk bij deze. Nog 2 potjes, Thijs. Potverdorie. Dit had je toch aan het begin van deze competitie niet gedacht, hè?
2: Nee, volgens mij heb ik ergens aan het begin van het jaar... een keer tegen jou gezegd dat je moet zorgen dat je 1-1 loopt.
1: Ja.
2: Nou, we lopen 31 punten.

0: Er zijn een paar jongens bijgekomen, hè, die Haartenboer is erbij gekomen en Sam van Duin. Dat is wel gigantisch geweest voor ons. Ja. Dat is, ja.
1: Ja, nou, het is in alle opzichten een onvergetelijk seizoen geweest. Het is nog niet af. We hebben nog twee wedstrijdjes te gaan. Dus met alle plezier bel ik je volgende week maandag gewoon weer voor een bakje thuis.
0: En, ja, gaan we doen.
1: Dan ziet de wereld er weer misschien wel heel anders uit weer.
0: Misschien wel met taart of tranen. Dat kan ook.
1: We gaan het meemaken. Thijs Overgoor, neem je koffie lekker mee. Dank voor je tijd. Maak er een mooie dag van. En we blijven ze volgen. De Witte Leeuwen van Telstar. We gaan op naar het nieuws van 10:30 met Frank Boer. En de Style Council. Dit is You're the Best Thing.

0: Opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Multiple sclerose.

0: Ze is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Ik ben Bakke Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
3: Ik ben Noor en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11:20. In Volendam is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Het monument werd vannacht besmeurd met rode verf. Een schoonmaakploeg is nu hard bezig om het weer schoon te krijgen.
8: Het is poreus spul en de rode verf is toch ook altijd een heel sterk pigment. En het is ook nog eens rood op wit.
9: Dus, maar je hebt een stuk al schoon?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Hoe lang werd je al bezig?
8: Er is eerst wat onderzoek geweest door de politie. Dus we konden niet gelijk erop. Dus we hebben de komende uur hier nogal werk.
7: Ja, dat is nog even de vraag of dat allemaal op tijd klaar is voor vanavond. Want dan is het natuurlijk de nationale dodenherdenking. Amsterdammers staan er ondertussen vol ongeloof naar te kijken.
10: Ik kwam vanaf de Dambrak aangereden. En dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het helemaal rood is natuurlijk. Vrijdag zijn ze er mee bezig geweest. Zag er allemaal spikkerspannen uit. Ja, en dan kom je en dan staat er allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
7: Nou, om 8:00 is de nationale dodenherdenking bij het monument vandaag. De bekladding is overigens nog niet opgeëist door een groepering. Bij een ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Ze zaten in twee auto's die met elkaar in aanrijding kwamen. Die auto's kwamen daarna door de klap in het water terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Slachtoffers zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is nog niet bekendgemaakt. En op het strand van Egmond aan Zee, een bijzondere vondst gisteren, want daar lag zomaar een levende witsnuitdolfijn. Het beest was aangespoeld. Omstanders probeerden het dier gisteravond met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet overwit zou raken. Nou, dat lukte. De stichting SOS Dolfijn heeft hem daarna opgehaald en naar de opvang in Anna Palona gebracht. De renovatie van de Vondelkerk dan in Amsterdam. Die wordt vastgelegd door een kunstenaar. Hij tekende de kerk al vaker, ook voor hij verwoest werd door de brand. Maar juist die brand en de huidige staat, zegt hij, is uniek.
11: Ik had wel wat met die kerk. Dat die opeens in brand stond. Ja, toen dacht ik, ja, ook van dat beeld van een verbrande kerk, dat zie je ook maar even. Dus dat dacht ik, dat moet ik even vastleggen.
7: Ja, kunstenaar Ruud Speel was dat. In augustus worden zijn werken voor het eerst tentoongesteld in een hele andere kerk, namelijk de Amstelkerk. En we moeten het nog even hebben over de stofzuiger. Of beter gezegd, de stofzuiger. Een klassieke Amerikaanse bus heb ik het namelijk over. Die net na de oorlog tijdens de wederopbouw in Nederland rondreed. Ze waren onderdeel van de Marshallhulp. En zijn intussen bijna allemaal verdwenen. Behalve die ene in Bergen aan Zee. Na 10 jaar restauratie kon die dit weekend, die klassieke bus, eindelijk de weg weer op.
12: Ik vond het echt een super uitje. Uniek. Ik ben zo blij dat ik het mee heb kunnen maken.
13: Het was geweldig. En een beetje af voor al de mensen die hier aan gewerkt hebben. En 10 jaar lang werk aan iets geweldigs.
7: Ja, het is wel een bijzonder ding.
14: Ja.
7: Hij heet de stofzuiger, omdat hij dus een beetje dat kenmerkende geluid maakt. Hè?
14: Ja.
7: Geluid van een stofzuiger. Ja. Opvallend geluid van zo'n grote bus. Echt een bijzonder ding, want het is de enige in Europa die bewaard is gebleven.
14: Wow.
7: En het exemplaar is dus ook opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
14: Ja, fantastisch. Ja, ik vind bijnamen voor voertuigen vind ik altijd zo mooi.
7: Hartstikke leuk. Ja, een stofzuiger. Nou ja,
14: ja precies.
7: De snoek bijvoorbeeld.
14: De snoek, ja. En de buikschuiver natuurlijk, voor de brommer. Een mobiletje.
7: Oh ja, mobiletje, ja, precies. Ik moet ook denken aan een oude Volvo 244.
14: Ja.
7: En dat terug.
14: En dat terug, ja. Ja. En natuurlijk de eend, de onovertroffen eend.
7: Weet je hoe ze die in België noemen?
14: Nou?
7: Een geit.
14: Serieus?
7: Ja.
14: Belgen hebben het eigenlijk, de echte naam zou natuurlijk de twee paarden moeten zijn. Nou, de Chevaux.
7: De Chevaux. Zo hebben de Fransen bedacht.
14: Nou, ja. Zo is dat.
7: Ach ja, hier kunnen wij nog wel even op doorgaan. In de tussentijd verwijs ik je nog even naar de app of nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart.
14: Nou, fijn om je weer te spreken en te horen. En het met je over het weer te hebben. Althans, jij gaat over het weer vertellen en ik hang aan je lippen. Wat voor dagen krijgen we, Jan?
5: Ja, nou, het is deze week is een intrappen van een open deur. Totaal ander weer dan vorige week. Toen was het echt stralend en nog eens stralend. Maar met een onsmakelijk bijrandje vanwege natuurlijk de droogte en de daaruit voortvloeiende natuurbranden. Nou, dat is deze week niet aan de orde. We hebben toch best wel al behoorlijk wat regen gehad tijdens het afgelopen weekend. Niet zozeer overal in onze provincie. Er waren plaatsen, millimeter. Meter of 5-6. Iets meer regen trouwens dan in de hele maand april.
14: Okay.
5: Maar goed, dat is nog steeds heel weinig neerslag. Maar bijvoorbeeld in de regio Amsterdam is bijna 15 mm gevallen. Schiphol kwam uit op 16 mm. Ook in Purmerend 13 mm. Dus er waren best wel plaatsen waar de grond toch aardig gemasseerd is, om het maar zo te zeggen. Nou, vanochtend is het droog. Vanochtend waren er een paar buien boven Texel. Die zitten nu boven het oosten van Friesland. Het is een heel klein buiengebiedje. Maar voor de rest is het bij ons dus droog weer, maar wel bewolkt. Nevelig ook. We zitten in vochtige lucht. Die van origine ook nog vrij warm is. Maar vandaar al die wolkenvelden of bewolking, maar het blijft in ieder geval droog. Vanmiddag echter neemt de kans op buien toe. Dat gebeurt vooral in het midden, zuiden en oosten van het land. Daar zit ook de warmste lucht. Het kan in Limburg vanmiddag nog 20 graden worden. En zijn forse buien daar, met ook onweer soms. En dat gaat in de avond door. Bij ons mogelijk in zuidelijk Noord-Holland een bui. Maar voor de rest blijft het droog. Er is ook af en toe wat zon vanmiddag. En het wordt op Texel 14 graden. En in zuidelijk Noord-Holland 18 graden. En geleidelijk gaat de wind meest matig waaien uit het noordoosten. Nou, de komende nacht en morgen overdag, dan blijft het, om het maar zo te zeggen, halen en brengen in het binnenland. Vooral in het zuidoostelijk deel van het land kan behoorlijk wat neerslag vallen. En met het oog op al die branden die in Limburg en in Brabant hebben gewoed, is dat natuurlijk goed nieuws. In totaal tussen de 30 en maar liefst 50 mm vandaag en morgen plaatselijk. Dus echt neerslag van betekenis.
14: Ja.
5: Nou, bij ons blijft het morgen waarschijnlijk vrijwel overal droog. En zuidelijk Noord-Holland misschien gooien vooral in de ochtend nog wat regen of een bui. Ja. Maar daarna ook daar droog. En dan temperaturen morgen die toch een stuk lager zijn. 13 tot 14 graden. En een matige wind die waait uit het noordoosten aan de kust en op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Nou, woensdag blijft het droog, maar wel bewolkt. 13 graden. Maar op donderdag en vrijdag, dankzij hoge druk, Noordzee, Scandinavië, meer zon en geleidelijk, vooral vanaf vrijdag, wat hogere temperaturen.
14: Kijk.
5: En het weekeinde, zoals het zich nu laat aanzien, kan het plaatselijk zo'n 19 tot 20 graden worden. Geregeld zon. Maar ondertussen zien we, en want dat is toch wel een beetje de teneur de komende tijd hoor.
14: Ja.
5: Lage druk boven Zuidwest-Europa, Spanje, Portugal, Biscayen, Frankrijk. En daar gaat het flink regenen. En bij ons in de loop van het weekend misschien kans op een regen of onweersbui.
14: Oké. Okay. En vanavond tijdens de dodenherdenking, dan is er kans dat nat gaat verlopen misschien?
5: Ten zuiden van het Noordzeekanaal wellicht.
14: Okay.
5: En ten noorden daarvan zullen de herdenkingen hoogstwaarschijnlijk droog verlopen. Ik denk dat Amsterdam het wel droog houdt, de nationale herdenking.
14: Nou, we gaan het meemaken. Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje. Hè?
5: Ja hoor.
14: De ANWB verkeersinformatie krijg je dan nog van, maar die moet ik dan natuurlijk even voorzetten. Dat is wel zo handig. Twee meldingen, die hebben allebei te maken met wegwerkzaamheden. De ene is op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt Bad Hoeverdorp. Dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur. Geldt ook voor de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het knooppunt Bad Hoeverdorp naar de A4. Ook daar wegwerkzaamheden en ook dat duurt tot morgenochtend 5 uur.

Common Linnet, hoor je met Calm After the Storm. Dit was nog de band waar Steve Winwood zijn carrière begon. Die was 14 toen hij zich aansloot bij de Spencer Davis Group, want die hoorde je. Samen trouwens met zijn broer, die heette Muff. Ja, verzin ik niet, hè? Muff Winwood. Afkorting van Mervin, hoor. Maak je geen zorgen, maar god, je zal toch maar Muff genoemd worden. Lekker liedje vindt ook Leo. En die zegt, eigenlijk moet je meteen daarna... ik moet solliciteren van de Janse Baggenband erachteraan draaien. Ja, daar heb ik net even te weinig tijd voor om die klaar te zetten, Leo. Maar die hou je van me te goed. Ja, lijkt daar ook wel een beetje op, hè? Lijkt een beetje op het nummer Gimme Some Lovin'. De Janse Baggenband. Solliciteren. Een bijzondere one-hit wonder. Zo dadelijk in Goeiemorgen Bluff en Counting Crows. Ja, Bluff had natuurlijk heel erg gehoopt dat die Amerikanen een bezoekje zouden brengen aan Zouterlanden of Domburg. Dat ging allemaal niet door. Het werd toch een holiday in Spain. Eerst een liedje wat je vorige week nog hoorde in de uitvoering van mijn goede vriend Rudy Bennett. En Them Too, dit is het origineel. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. Van die geweldige Robert Palmer. Van Every Kind of People. En al die andere fraaie liedjes en van de Power Station. Dit is Johnny and Mary. Goedemorgen.

Nog steeds top 3 notering populaire vakantiebestemmingen voor ons Nederlanders. Spanje, jazeker. Ja, ik had er eigenlijk vorige week zullen zijn. Maar ja, er kwam iets belangrijks tussendoor. Hè? En je zou denk ik een uitzending, nou, een hele uitzending, een dik half uur, een goed half uur kunnen vullen, denk ik, met internationale artiesten die deels of helemaal in Nederland wonen. Je hebt Angus Young van AC/DC, die woont in Aalten in Gelderland. Debbie Sledge van Sister Sledge, die woont in Joppen in Friesland. Gino Vanelli, die kan je met een beetje mazzel tegenkomen in de Grootgutter in de buurt van Nieuwegein, want daar woont hij ook af en toe. En dit is er ook eentje hoor. Pendelend tussen het zonnige Bonaire en Münstergeleen. Ik moest het ook opzoeken. George McRae is dit in Goedemorgen en Rock Your Baby gaan we doen.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Deze maand actiemaand bij meubelstofweerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie, van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstofweerderijscholtens.nl. Meubelstofweerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart, voor jong en oud. Alle specialisaties in huis, met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Ik ben Mike uit Den Helder.
13: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
14: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
15: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
17: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Het monument werd vannacht besmeurd met rode verf. Ze zijn het nu allemaal aan het schoonmaken. Ook veel landelijke politici reageren op de zaak. Ze moeten het dus nog schoonmaken. En of dat lukt voor de dodenherdenking vanavond, dat is nog maar de vraag. Het is nog altijd onbekend hoe het met de slachtoffers is van het ongeluk op de N505 bij Hoogkarspel gisteravond. Ze zaten in twee auto's die op elkaar botsten. Die auto's kwamen door de klap in een sloot terecht. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. En het vaarseizoen is weer begonnen. Dat betekent topdrukte voor de brugwachter in Edam. Want zij moet maar liefst 8 bruggen bedienen. Nou, een drukke boel dus. Straks mijn nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie van de ANWB dan. 2 meldingen, dat is een beetje dezelfde plek in Noord-Holland. De A4 Den Haag richting Amsterdam en de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Speelt zich allemaal een beetje af bij knooppunt Battenverdorven en bij Schiphol. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. En die duren nog tot morgenochtend, 5:00.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
21: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
25: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
24: En voor de aangepaste fiets van Maria.
26: En zo kan ik er weer op uit.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
28: Medipoint.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
33: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
34: Goedemorgen.
35: Met Bart Slim.

0: Mooie combinatie van stemmen, hoor. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Rain Me In. Ja, ja. Het is 14 minuten over 11.
1: Buongiorno. Daar zijn we.
0: Jazeker. Uurtje 2 van deze maandagochtendeditie van Goedemorgen. Ik hang net de garage op. Net op tijd. Nee, ja, mijn auto moest naar de APK. En dat is altijd even een schrikmomentje, maar het valt mee. Ik dacht, dat kan er dan ook nog wel bij. Maar goed, hopelijk is hij aan het eind van de dag klaar. Goed, even ter zake nu. Fijn dat jullie er weer zijn. Fijn dat ik er weer ben. Dank voor jullie lieve berichtjes trouwens. Een aantal mensen de moeite hebben genomen om te zeggen dat ze blij zijn dat ik weer terug ben. Nou, dat vind ik hartstikke lief van jullie. Stel ik zeer op prijs. Nou, wat ga ik doen het komende uur? Meer van hetzelfde, hè. Je kent een beetje de receptuur wel van dit programma. Dus lekkere muziek draaien. Ik ga weer mijn allerbeste fluit van stal halen zo dadelijk. En wie weet wordt het winnen van een klein maar fijn prijsje dan weer een fluitje van een cent. En aangezien hij is niet heel moeilijk, maar ik voor de gelegenheid neem ik genoegen met de uitvoerende artiest. Omdat ik denk dat je de melodie herkent. Kijk, normaal gesproken doe ik een couplet, hè, dan fluit ik een couplet van meestal een bekend Nederlands liedje. Ik heb dit keer gekozen voor het refrein. Ik zeg verkeerd om. Ik doe nu een refrein. Normaal gesproken doe ik het couplet. En daardoor is hij misschien net even lastig. Nou, je moet maar even luisteren als je hem straks voorbij hoort komen. Je denkt, verrek, dit is hem. Onmiddellijk bellen, hè. 088-850-5152. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je uiteraard ook. Jan Visser heeft een weerupdate. Dat allemaal op deze bijzondere dag, want het is maandag en het is 4 mei. En dus is er vanavond dodenherdenking. En hopelijk is het monument op de Dam dan helemaal weer schoon. Want dat zou je hebben meegekregen. Het is beklad en dat is natuurlijk belachelijk. Het is vernielzucht, zegt onze burgemeester terecht. En toeval of niet, maar de afgelopen weken ben ik ook een beetje tussen dat vakantieweekje door bezig geweest met het maken van een podcast over het monument op de Dam. De podcast heet Het Monument. En daarin gaat mijn collega Jimmy Miltenburg in op de bijzondere geschiedenis, ontstaansgeschiedenis van dit toch in het oog springende monument. Waar we hopelijk vanavond bij een schoon monument dus weer die herdenking kunnen vieren. Dus mocht je nog in de gelegenheid zijn en je wil meer weten over het monument, dan raad ik je aan om die podcast te luisteren. Het is 4 mei dus en op nhnieuws.nl vind je het verhaal van die aangespoelde witsnuitdolfijn op het strand van Egmond. De bekende Egmondse strandvonder Marco Snijder die was er vanochtend in alle vroegte bij en hij filmde hoe het dier werd nat gehouden door omstanders.
2: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig. Houden het luchtgaatje vrij. Zoals je ziet.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: und so weiter. Had je hem herkend? Welk bekend liedje floot ik hier? En ik zei het al, hè? De uitvoerende artiest volstaat voor één keer. Dus wie zong dit liedje ook alweer? En als je de titel weet, dan ben ik helemaal trots op je. 088 850 51 52.
1: Fluitje van een cent.

0: Fluitje van een cent.
1: Elke maandag speel ik een fluitje van een cent. Dat wil zeggen, ik doe dan mijn best op een liedje. Meestal de melodie, en soms het couplet, en soms het refrein. En soms is hij makkelijk en soms is hij lastig. Een hoop goede inzendingen. Ik ga het rijtje even af. Christian, die had het bij het rechte eind. Dit is Marco, die had het ook bij het rechte eind. Geldt ook voor... Henny, je moet een beetje streng zijn. Dus Henny zegt, believe it. Ja, dat zinnetje komt in het liedje voor. Maar ik zei dus al, uitvoerende artiest. Een titel mag ook. Willy heeft het bij het rechte eind. Geldt ook voor Rita. En ook voor Saïda. En dan belden er ook nog mensen. Henny wist de uitvoerende artiest. En Lucia belde ook. Ja, die kon ik niet meer opnemen. Maar die... ik ga ervan uit dat die ook het goede antwoord weet. En Rinette twijfelde. Kon wel de eerste zin zingen. Maar ja, goed. Ik ben streng en ook weer niet streng. Het is een beetje van alles wat. Ik ga het eens aan Diana vragen. Diana, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Bart.
1: Waar bel je vandaan?
2: Vanuit Batouverdorp.
1: Oh, en hoe ligt Batouverdorp erbij?
2: Nou, rustig eigenlijk. Ja. Heel rustig, hè, want...
1: ja, het is
2: de brug.
1: Ja.
2: Onze brug is ook afgesloten voor autoverkeer. Is gewoon rustig.
1: Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Maar dat is de brug bij de molen, toch?
2: Ja, bij de molen. Ja,
1: precies. Ja. Mooi plekje daar. Mooi uitzicht heb je daar. Ja. We zijn bijna buren, hè? Want ik woon daar vlak in de buurt. Dus ik wandel daar vaak. Ja, zeker. Ja. Ik woon in de Aker. Dus ik wandel heel vaak langs de Ringvaart. Maar goed, even genoeg wetenswaardigheden. Het is tijd om eens even een oplossing te gaan doen. Dan kunnen we twee dingen doen. Diana, jij kan mij gewoon even zeggen... dit was ... van... ... We kunnen ook even een poging doen om met de oplossing mee te fluiten, zingen, neurien, lallen, noem maar op.

0: Ja, klopt als een bus. Je hebt gewonnen. Ja. Jij bent de winnaar van vandaag, Diana. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel, hartstikke leuk.
0: Dan moet je wel vragen om tot vrijdag geduld te hebben, want dan gaat er een hele stapel enveloppen naar de postkamer. Maar dat hou je wel vol.
1: Heel veel geduld.
0: Hartstikke fijn. Van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van Diana in Bad Hoeverdorp. Doei. Hé, ja, Why Tell Me Why. Wat een fijne plaat is dat toch, hè? Van onze

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp.

0: werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
5: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
6: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 11:30. In Volendam is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie verdenkt 3 mensen ervan betrokken te zijn bij de bekladding van het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. De bekladding was rond 4:30 vanochtend. Toen is het monument besmeurd met een rode substantie, waarschijnlijk verf. Schoonmaakploegen zijn al uren bezig met die bekladding te verwijderen. En burgemeester Halsema heeft er geen goed woord voor over.
10: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hier achter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
11: Wat vindt u ervan?
10: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
9: Ja, een hele kwade burgemeester Halsema dus. Zo horen we er niet vaak. Waarschijnlijk dus omdat er later vandaag op de Dam de nationale herdenking is. Politie is dus op zoek naar die 3 verdachten die na de bekladding op de fiets richting de Nes zijn gevlucht. De 3 droegen regenkleding, zegt de politie. En ze hadden een boodschappentas bij zich, een witte. Politie zoekt getuigen die rond 4:30 op de Dam waren. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag werd bekend dat de man van 33 al vast zat. Wat zijn plannen waren, is nog niet duidelijk. Wel weten we dat hij opmerkelijke spullen bezat, zegt deze verslaggever.
12: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en bloedbad. Dat is eigenlijk wat we weten, maar of hij iets van plan was en wat hij dan van plan was, dat is niet duidelijk. Maar de verdenking is dus in ieder geval het voorbereiden van een aanslag.
9: Ja, prinses Amalia werd al eerder bedreigd. Dat kwam toen uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Die bedreigingen waren toen zo erg dat ze niet in Amsterdam kon gaan wonen. In de tussentijd woonde ze een tijdje in Madrid. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Zeldzaam. En dus probeerden omstanders het dier met man en macht nat te houden, zodat de dolfijn niet overweet zou raken. Nou, dat is gelukt. De stichting SOS Dolfijn heeft hem naar een opvang in Annapolona gebracht. Hoe het nu verder met hem moet, is nog maar even de vraag. Want, zeggen ze daar bij die stichting, dat het beest is aangespoeld, is wel een teken dat er iets mis met hem is. Dan moeten we het nog even hebben over het vaarseizoen, want dat is weer begonnen. En dat betekent topdrukte voor de brugwachter in Edam. Want ja, zij heeft de handen vol. Ze doet namelijk alle bruggen in het dorp. Maar daarbij hoort dus ook een uitgesproken favoriet.
13: In het midden hebben we nog een houten loopbrug die je dus met een ketting naar beneden moet trekken. En dat is natuurlijk het leukste. Dat is ook echt iets oud-Hollands. En daar staan meestal ook de busladingen echt te wachten en te filmen. Ja, dat is het leukste.
9: Lekker, lekker aan zo'n ketting hangen nog even.
8: Ja. Mag ik een bekentenis doen?
9: Schrijf hem mee, ja, kom maar op.
8: Het heeft best wel lang geduurd voordat ik mij realiseerde dat brugwachters vaak meerdere bruggen doen. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Oh, ja. Ik woon in de buurt van de Schinkel en daar heb je best wel een hoop bruggen.
9: Ja.
8: Mijn hemel, gewoon elke brug heeft. En tot ik op een goede dag naar het Vondelpark liep, brug ging naar beneden, brug stond omhoog, ging naar beneden, slagboom open. Wij staken over en ik zie zo die brugwachter op zijn brommertje springen naar de volgende brug rijden. En toen dacht ik, ja, natuurlijk, volkomen logisch. Het heeft heel lang geduurd voor ik dat durfde te bekennen. Het is natuurlijk belachelijk. Niet elke brug is zijn eigen brugwachter.
9: Inderdaad, dat zouden er veel zijn, zeker in Amsterdam.
8: Ja, absoluut. Dus die brugwachters die maken hun, die komen wel in hun 10.000 stappen,
9: ja, per inderdaad. Dag. Nou, zeker op die brommer ook. Ja.
8: Lijkt me een heerlijke baan trouwens, brugwachter.
9: Lijkt me te gek.
8: Och man, je hebt nog eens tijd om een boek te lezen, toch?
9: Nou, nee, je zit de hele tijd op een brommer. Je moet, hup, weer door naar de volgende brug. Wat dacht je?
8: Drukke baan, man.
9: Hartstikke druk.
8: We kunnen multitasken. De ene brug is het allemaal niet.
9: Jongen, nou. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Mooi bruggetje naar het weer.
11: Het is vanochtend nog op de meeste plaatsen bewolkt en hier en daar komt ook mist voor. Het is wel vrijwel overal droog. Later op de ochtend komt af en toe de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag af en toe zon, maar ook vrij veel bewolking. Kans op buien is in het zuiden van de provincie wat groter dan in de rest van Noord-Holland. De temperaturen lopen uiteen van 14 graden op Texel tot zo'n 18 graden in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Verder is er weinig wind, aan de kust geleidelijk een matige wind uit het noordoosten. Vanavond en de komende nacht in het zuiden van de provincie mogelijk wat regen of een bui, elders blijft het droog. Morgen meest droog weer, maar wel vrij veel bewolking, maar later op de dag ook af en toe wat zon. Het wordt niet warmer dan 13 tot 14 graden en de wind is noordoostelijk en matig, aan de kust af en toe vrij krachtig.

Ja, Arthur Baker. En Al Green hoorde je met The Message is Love. Ja, Al Green, The Reverend, wordt hij ook wel genoemd. En onlangs nog een plaat uitgebracht op zijn oude dag. Tenminste een EP, geloof 4 nummers of zo. Best aardig hoor. Nog één keer live kunnen zien op North Sea Jazz. Toen begon hij het concert door rozen uit te delen aan het publiek. Met een arm vol rode rozen. Ging hij zo bij die mensen langs. Moest het concert nog beginnen. Dat was toch wel heel bijzonder. Poupée de Cire, Poupée de Son hoorde je ook nog van Frans Gall. Geschreven trouwens, dat liedje, door Serge Gainsbourg. Grote Franse muzikant. En het is een beetje een woordspeling. Hè? Het staat symbool voor een jong meisje. Hè? De pop, zeg maar. Dat een liedje zingt over de liefde. Zonder eigenlijk te weten wat de liefde nou precies inhoudt. Dus je zou het een beetje kunnen omschrijven als wassenpop, zemelpop. Ja, dat kan je wel aan Serge Gainsbourg overlaten. Hey, straks in Goedemorgen een nummer. Een liedje, ja, waar gewoon een fout in zit. Je moet goed luisteren. Hij zit in het begin. Het is een liedje van de Police. En de grote man van de Police, Sting, die liep de studio in. Om zijn vocalen in te zingen. En toen ging hij met zijn dikke reet op een piano zitten. En de klep van de piano stond open. Dus hij sloeg een akkoord aan met zijn billen. Een vals akkoord. Moest daar meteen ook om lachen. Maar ja, de opnameknop die liep al. En dat hebben ze er maar in gelaten. Dus als je heel goed luistert straks aan het begin van Roxanne, daar zit daar een fout. En die hebben ze er gewoon in gelaten. Die doen straks de Police en Roxanne. Eerst Anne-Marie en Shania Twain. En Shania Twain is een zangeres die iets vervelends deelt met Avril Lavigne en de Nederlandse rapper Piet Philly. Die hebben namelijk alle drie de ziekte van Lyme gehad. En dat is knap vervelend. Dat kan je krijgen door een tekenbeet. En daar kun je goed ziek van worden. Je kan er ook van genezen. Dat overkwam Shania Twain. Good for her. En misschien heeft ze over de tijd dat ze nog wel ziek was, ongezond was, dit liedje gemaakt. Wie zal het zeggen? Het heet in ieder geval Unhealthy. MUZIEK

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen?
1: Joen, wat ga je doen?
2: Joen, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: Wat ga je doen?
3: Een beetje variatie op een thema, dit, hè?
0: Wat fijn dat je er weer bent.
3: Ja, dankjewel, Joen.
0: De week duurde een eeuwigheid.
3: Ja, is dat zo?
0: Oh, ja. Nou. Dat is wel leuk, hoor, met Bastiaan.
3: Ja, ja, die doet dat hartstikke
0: goed,
3: toch?
0: Er gaat niets boven Bart Slim.
3: Nou, dat vind ik heel lief dat je dat zegt, Joen. Ik ben er blij dat ik weer terug ben. Dus, leuk, fijn.
0: Velters en Kemper, die zijn straks de gast bij mij. Die staan in het theater met de voorstelling Kunnen het niet laten. Vorig jaar trouwens ook al. Dit zijn de laatste maanden.
3: Oh.
0: En ondertussen moeten ze natuurlijk ook een beetje gaan brainstormen wat ze dan volgend jaar gaan doen. Dus dit is denk ik een heel mooi moment om met ze te spreken. En voor de rest gaan wij deze hele week iedere dag tussen 1:30 en 2:00 aandacht besteden aan Moederdag. Dat is namelijk aanstaande zondag.
3: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, dus dat doen we. Daar hebben we Sjoerd op pad gestuurd. En ik wil ook even straks aan iedereen vragen, hoe ga je vanavond dodenherdenking beleven?
3: Ja, belangrijke vraag.
0: Ja.
3: Als je maar stil bent, vind ik het allerbelangrijkste.
0: Absoluut.
3: En laten we hopen dat het monument weer schoon is vanavond.
0: Ja, och,
3: doei.
0: Wat een ellende.
3: Ja, niet tof. Oké, hartstikke fijn. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij. Ik draai nog één liedje. Een hele fraaie. Over Jackie Wilson en Marvin Gaye. Het is van de Commodores en het heet Night Shift. Toedeloe.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
2: nhnieuws.nl/top100.
4: NH. Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
10: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
12: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
13: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
14: Ik ben Henk uit Castricum.
15: Ik ben Irene uit Heemstede.
16: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Minuut over 12. Het laatste en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
19: Goedemiddag. De politie is op zoek naar 3 verdachten in verband met de bekladding van het monument op de Dam. Het was vanmorgen rond 4:30. De verdachten zijn gevlucht op de fiets richting de Nes. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Eind vorige week werd bekend dat de man van 33 vastzat. En op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders hebben hem nat gehouden zodat hij niet oververhit zou raken. Hij is naar de opvang in Annapolona gebracht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel Gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: Dit is een uittip.
22: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
21: Dit was een uittip.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
28: EuropaKinderhulp.nl.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
30: Odido. Schat, gaan we vervast of dynamisch?
31: Dynamisch.
30: Maar in de winter wil ik zekerheid.
32: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
33: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
34: Nu, later en altijd.
35: Ga je bijna met pensioen?
36: Ja.
35: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
36: Nee.
35: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
37: June tot 2.

0: 12. Dit programma heet inderdaad Jong tot 2, met daarin verschillende gasten. We praten straks met Velters en Kemper. Dat doen we over hun voorstelling die nog 2 maanden te zien is en na 2 jaar ermee stopt. En dan begint ze weer aan een nieuw programma. Voor de rest staan we stil natuurlijk bij Moederdag. Want dat is aanstaande zondag. En niet te vergeten dodenherdenking vandaag. Mijn vraag is dan ook aan alles en iedereen die luistert. Hoe ga jij vanavond herdenken? Waar ben jij tijdens de 2 minuten stilte? Of doe je er niet meer aan mee? Zou ik jammer vinden. Maarten, waar ben jij vanavond?
1: Ik ben vanavond, denk ik, gewoon thuis en ga het kijken op televisie. Maar ik ben wel eens op de Dam geweest.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel heel indrukwekkend altijd.
0: Zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ik ben er ook 2 keer geweest. En wat ik heel imponerend vind, is dat je met zoveel mensen bij elkaar bent. En het is muisstil.
1: Ja.
0: Alleen bij die damschreeuwer was het niet muisstil en toen lag ik op de grond. Daarna ben ik niet meer geweest.
1: Oh, was je dat jaar erbij?
0: Ja, toen ben ik onder de voet gelopen. Ja, ja, het is echt heel verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Daar ga ik vanavond niet naartoe. Maar ik zat wel te denken, je hebt in Amsterdam op 50 verschillende plekken dat er een herdenking plaatsvindt.
1: Ja, nou ja, en ook op heel veel andere plekken natuurlijk in het land.
0: Zeker, ja. Maar ik dacht nu even Amsterdam. Met ik, ja, weet je, dan ben je toch in de buurt voor je gevoel. Van het monument op de Dam. Maar daar sta je bijvoorbeeld in de Pijp. Daar is een hele bijzondere herdenking. Of op de kruising van de Apollolaan met de Beethovenstraat. Maar ook in Weesp, zag ik, is ook een hele indrukwekkende herdenking. Dus, en dat is natuurlijk op heel veel plekken bij ons in de provincie. Dus ik denk, laten we een rondje maken langs de velden. Waar ben jij vanavond tijdens de 2 minuten stilte?
1: Ja.
0: Met wie hoeft niet per se, maar waar ben je zelf? Ben je thuis voor de buis, zoals jij, waarbij je alles gewoon inderdaad goed ziet.
1: Vind ik ook altijd interessant.
0: Maar ben je dan ook wel echt 2 minuten stil?
1: Ja, en weet je wat ik eigenlijk, het klinkt heel raar, wat ik het mooie altijd vind aan lekker thuis voor, of lekker thuis, dat zeg ik een keer, maar voor thuis voor de buis, is dat je 5 minuten daarvoor ben je gewoon nog aan het kletsen. Ja. En dan in 1 keer is dan dat moment. En dan is het daarna ook wel weer, nou ja, klaar wil ik niet zeggen, maar dan is dat ook weer geweest. En dan ga je ook weer vooruit, zeg maar. Ja. Vind ik altijd wel een mooi moment.
0: Ja, ik vind het ook. Ik vind het thuis ook indrukwekkend, gewoon die 2 minuten stilte. Maar het is dus niet zo dat je dan met Jeroen gaat zitten praten. Je bent echt stil.
1: Ik heb nog nooit gepraat, nee. Maar ik,
0: heel goed.
1: Ik vind
0: het mooi.
1: Heel belangrijk dat je stil bent.
0: Ja. Ja. Ja, om na te denken aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en helaas nog heel veel andere slachtoffers van geweld na die tijd. Dus 088 850 51 52. Waar ben je vanavond tijdens de 2 minuten stilte?

0: Daane Munnik en kapitein deel 2. Ik heb de vraag gesteld, waar ben jij vanavond met dodenherdenking? Hoe ga je dat beleven? Ben je thuis of ben je ergens in de provincie tijdens een herdenking? Cor, ik kom zo meteen bij je. Blijf even aan de lijn, Cor.
1: Ja.
0: Ja? Ga ik heel even eerst naar Monique Kleeman, een van de dames van Lois Lane. Monique, goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Oh, vertel, waar ben jij vanavond?
2: Nou, wij zijn op de Dam vanavond. Wij zijn op de Dam en ja. Waar mijn moeder en mijn zoon, als zijnde de eerste en de derde generatie slachtoffers van de Zuidoost-Azië-oorlog, zeg maar.
0: Ja.
2: Mogen zijn krans leggen, dus dat is een ontzettende eer.
0: Nee, ik krijg er helemaal kippenvel van.
2: Ja?
0: Dus jouw moeder gaat vanavond bij het Nationaal Monument op de Dam. Ik hoop dat het helemaal schoon is, want die beklanning is natuurlijk afschuwelijk. En jouw moeder gaat dus samen met je zoon een krans leggen.
2: Ja, zo bijzonder.
0: Wat bijzonder. Is er al geoefend? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, we hebben inderdaad geoefend. Op Soesterberg hebben we geoefend. Dus daar hebben we een hele middag voor uitgetrokken. En er is ook een mooi filmpje opgenomen. Dat is van tevoren opgenomen.
0: Oh ja,
2: en
0: dat zien wij op televisie.
2: En er zijn dus worden verschillende kransen gelegd voor de Joodse slachtoffers, voor de onderduikers en voor allerlei verschillende categorieën. En die mogen allemaal een krans leggen. Waaronder dus voor Zuidoost-Azië, voor Indonesië.
0: En hoe is het met je moeder en met je zoon? Hoe spannend is dit van tevoren alleen al?
2: Nou, ze zit naast ons. Mam, hoe spannend vind jij het?
3: Het is natuurlijk ontzettend spannend. Ik ben wat nerveus uiteraard.
0: Ja.
3: Maar ja, het feit dat je het mag doen, dat is natuurlijk geweldig. Dus ik ben vreselijk vereerd. En dat ik dat met mijn kleinzoon mag doen.
0: Oh.
3: Het enige mannelijk lid in onze familie.
0: Nou, ik wens u heel veel bijzondere momenten vanavond. En heel fijn dat u het inderdaad gaat doen. Een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. Voor iedereen die daar ter plekke is, die kan u zien. En de andere mensen die u volgen via de televisie zien dat uiteraard ook. Heel veel liefs voor u, moeder van Monique en Suzanne Kleeman.
2: Dankjewel.
0: Dag. Oh ja, dit is wel echt heel bijzonder. Kunnen we vanavond kunnen we dat zien? En je hoorde Monique Kleeman. Ach, wat prachtig. Cor, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik heb met belangstelling geluisterd.
0: Mooi, hè?
1: Ja, nou, ik heb ook met Indonesië heb ik heel veel. Mijn pleegouders hebben met Jappenkamp gezeten. En mijn twee broers hebben in Indonesië gediend.
0: Ja.
1: En ik heb 10 Javaanse neefjes en nichtjes. Maar waar ik het over wilde hebben, dat is over, in Amstelveen heb je de Nesterlaan.
0: Ja, ken je?
1: Dat is een oorlogsmonument, dat is van meneer Van der Laan.
0: Ja.
1: Die is 2 dagen na de oorlog nog gefusilleerd.
0: Ach,
1: en daar komt altijd een school uit de Nest.
0: Ja.
1: Maar die is nu met vakantie natuurlijk, dus nu is het wat rustiger. Maar over een week, dan is het meestal officieel de herdenking van de school.
0: Ja.
1: Dan komen dus al die schoolkinderen daar naartoe.
0: Ja.
1: Maar het zit bij mij in de achtertuin.
0: Nee, Cor, heb jij dat monument in jouw achtertuin?
1: Oh, het staat niet in mijn tuin. Ik heb een tuin, daar heb ik een weiland.
0: Ja.
1: Een loge, en daar staat het monument.
0: Ach.
1: Maar ja, ik ben de enige die erop kijkt.
0: Nou, wat bijzonder. Zou je ons kunnen laten weten wanneer de kinderen daar de komen herdenken en de krans komen leggen?
1: Nou, dat weet ik nooit. Dat is heel onverwachts.
0: Oh ja.
1: Dan zou je de gemeente Amstelveen moeten bellen.
0: Ja, nou, dat gaan we even uitzoeken. Dankjewel. En waar ben jij vanavond tijdens de 2 minuten stilte?
1: Nou, gezien mijn leeftijd ben ik thuis. Maar vroeger was ik altijd op de Dam. Waarom? Maarten weet het wel, ik heb op de beurs gewerkt. En wij hebben op de beurs ook speciaal oorlogsmonument.
0: Ja.
1: Want in de oorlog hebben een heleboel Joden in de beursgebouw verscholen gezeten.
0: Beurs en Berlage.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, de effectenbeurs. Daar is dus de beurs van Berlage met de effectenbeurs.
0: Ja.
1: En daar is dus altijd ieder jaar ook.
0: Ook een herdenking.
1: Veel lawaai doen ze dat, schoolkinderen.
0: Ach.
1: Maar ik zat dus, ik zat bij die Dam, dus ja, we liepen gewoon daar naartoe.
0: Ja, snap ik.
1: Ik zat in het gebouw van waar jullie de bibliotheek zit, onder andere. Maar Pearson heeft al die gebouwen gehad.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Wij zaten op de Dam, dus ik liep iedere dag van mijn kantoren over de Dam heen, door de Bijenkorf heen, naar de beurs.
0: Mooie herinnering. Dankjewel, maar blijf maar veilig thuis vanavond, Cor. Maar dankjewel voor dit gesprek.
1: Oké, jij plezierige dag.
0: Ja, dankjewel, hè. Dag.
1: Dag.
0: Dag. Dan gaan we nog even naar Ina. Dag, Ina. Goedemiddag.
4: Hallo, Joen.
0: Dag, waar ben jij vanavond?
4: Oh, lekker op de bank thuis. Ik ga met zo'n avond echt nooit ergens naartoe. Ik voel me altijd lichtelijk een beetje bibberig. Ja. Ik heb natuurlijk de oorlog goed meegemaakt, want ik word nu al 93.
0: Zo.
4: Dus ik weet zoveel dingen van de oorlog. En ik vind het blijft indrukwekkend.
0: Ja, wat is het allerergste, Ina, dat je is bijgebleven van de Tweede Wereldoorlog?
4: Ik woonde dus in de Muiden. Ja. En toen de eerste avond dat de oorlog uitbrak, moesten we evacueren, mochten we daar niet blijven. Maar na een week mochten we weer terug.
0: Ja.
4: En ik woonde tegenover de Haringhaven.
0: Ja.
4: Daar keken we op en die werd platgegooid. Dus er kwam een bommenwerper en die liet de bommen daar vallen. Dus. En dat was zo indrukwekkend. Midden in de nacht een vuurzee.
0: Oh.
4: En de volgende dag moesten we natuurlijk toch weer weg uit de Muiden, want het was veel te gevaarlijk. En zijn we naar Haarlem gegaan.
0: Ja.
4: En in Haarlem heb ik als meisje van 10 jaar... met een broertje die 1,5 jaar ouder was,
0: mm-hmm,
4: nog illegale blaadjes rondgebracht. Maar dat wist ik niet, dat werd niet tegen ons gezegd.
0: Nee.
4: Uit school vandaan moesten we naar de Bakenisse Gracht, ik vergeet het nooit. En we hadden onze schooltas mee en er werden dus blaadjes, ze heten de Trouw.
0: Ja.
4: En dan kregen we een blaadje met adressen. En die moesten we dan, het waren er een stuk of 15, en die moesten we dan in de buurt rondbrengen. En dat moesten we doen als het niet meer licht was, als het een beetje schemerig werd.
0: Oh,
4: ja, dat zijn dingen die vergeet je nooit.
0: Nee, dat vergeet je nooit meer. Ach,
4: nou, Duitsland zaten. De derde werd 18, dus die moest ook. Maar toen gelukkig was het al een beetje dat er dan een beetje bevrijding kwam. Dus genoeg meegemaakt.
0: Ja. Nou, ik ben blij dat je er nog bent en dat je er goed over kunt praten, Ina.
4: Ja.
0: Dank je wel, hè.
4: Vergeten doe ik het nooit. Het
0: nee, kan ook niet.
4: Nee. Ik weet echt zo de details ook allemaal nog.
0: Ja.
4: En dan denk je, hoe is mogelijk? En dan ben ik zo oud, maar het heeft toch indruk op je gemaakt.
0: Ja, snap ik. Nou, sterkte met herinneringen en een goede herdenking vanavond.
4: Ja hoor, dankjewel hoor.
0: Goed
4: dag.
0: Zo, dag. Ronald, goedemiddag.
5: Hi, June.
0: Ronald, vind je het goed als ik jou straks even terugbel?
5: Ja, dat is prima. Hoe laat ongeveer?
0: Ja, dan hebben we, ik denk binnen nu een half uur. Dan hebben we dan iets meer tijd.
5: Ja, want ik heb een mooi verhaal over de herinnering bij Ajax vandaag.
0: Oh, oké. Nou, dan bel ik je direct na het nieuws.
5: Oké, dankjewel.
0: Ja, tot zo. Okay. Ja, want Maarten, er wordt ontzettend op gereageerd. Zijn er nog belangrijke appjes die we per se mee moeten nemen?
6: Nou, wat ik vooral belangrijk vind om te zeggen is dat er heel veel reacties komen met respect voor de moeder van de zusjes Kleeman. Dus dat wou ik in ieder geval nog even zeggen.
0: Heel mooi. En voor de rest allerlei andere plekken in de provincie waar natuurlijk herdacht wordt vanavond.
6: Ja.
0: Dank jullie wel voor alle reacties. En Ronald, die bellen we zo meteen even terug. Want het is dus een bijzondere herdenking vanavond bij Ajax. Nou, dat gaan we straks even horen. Dank jullie wel. Dit is June tot 2 in de lucht. Tot 2 uur vanmiddag en daarna goedemiddag. En niet te vergeten vandaag de dag. We zijn gewoon de hele dag bij je.

0: en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
5: Stihl, sterk werk.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
13: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
14: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
15: Frans Kuil uit Volendam. Thuis in heel
16: Noord-Holland. 1 minuut over half 1 in Bussum is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een botsing tussen twee auto's in Hoog-Karspel gisteravond zijn twee personen overleden. Het gaat om een man van 23 uit Enkhuizen en een man van 26 uit Hoorn. Na de botsing kwamen de auto's in het water terecht. Twee andere slachtoffers raakten gewond. Ze liggen nog in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De politie is op zoek naar drie verdachten in verband met de bekladding van een nationaal monument op de Dam in Amsterdam. Het gebeurde vanmorgen rond 4:30. Burgemeester Halsema is woest.
18: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
16: Wat vindt u ervan?
18: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
17: Dat was te horen bij de NOS. De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de situatie in Gaza. De verdachten zijn na de bekladding op de fiets richting de Nes gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Vrijdag werd bekend dat de man van 33 vastzat. Wat zijn plannen waren is nog niet duidelijk. Wel weten we dat hij opmerkelijke spullen bezat, zegt deze verslaggever van de NOS.
19: Justitie zegt dat hij twee bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook twee handgeschreven teksten gevonden met drie woorden: Amalia, Alexia en bloedbad. Dat is eigenlijk wat we weten, maar of hij iets van plan was en wat hij dan van plan was, dat is niet duidelijk. Maar de verdenking is dus in ieder geval het voorbereiden van een aanslag.
17: Het gaat vandaag om een inleidende zitting. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Omstanders probeerden het dier gisteravond met man en macht nat

0: te houden, zodat de dolfijn niet oververhit zou raken. Dat is gelukt. De stichting SOS Dolfijn heeft hem naar de opvang in Annapolona gebracht. Witsnuitdolfijnen spoelen zelden aan in Nederland. En dat het gebeurd is, is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
1: Helemaal goed, dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht en uiteraard is dat met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
2: John, goedemiddag.
1: Nou, ik dacht vanochtend dat het wat kouder zou worden, maar dan kom je eenmaal buiten en dan is best een lekkere temperatuur.
2: Ja, dat is zeker niet onaangenaam, althans niet in een groot deel van de provincie. Scheelt ook trouwens dat er niet al te veel wind staat, hoor. Maar temperaturen op dit moment lopen uiteen van 12 tot 13 graden op Texel en rond Den Helder. Daar is het dus wel wat visjes, om het maar zo te zeggen. Daar staat inmiddels ook al een matige noordoostenwind. Elders in de provincie op de meeste plaatsen weinig wind. En de temperatuur is 15 graden permanent, bijna 17 inmiddels op Schiphol. Dus, en daar komt al wel wat bij. Het wordt zo'n 18 graden in Haarlemmermeer, Amsterdam en het Gooi. Terwijl de temperatuur op Texel niet veel hoger zal uitkomen, en ook deels langs de kust, dan een graad of 14. En de wind wordt geleidelijk overal meest matig uit het noordoosten. Wat het weerbeeld betreft, we hebben vanmorgen op de meeste plaatsen droog weer gehad. Er kwam aanvankelijk ook mist voor, nevel, echt vochtige lucht, hè, subtropisch van origine. Veel bewolking, veel lage bewolking. En ja, de mist is weg, maar de bewolking hangt er nog steeds. En hier en daar begint, omdat we ook te maken hebben met, ja, het is een wat complexe situatie met verschillende fronten. En er kan dus plaatselijk een bui vallen vanmiddag, buitje. En misschien ook vanavond, hoewel het dan meest droog is. Maar was de meeste regen die ontstaat, of die de buien vormen zich in het zuidoostelijk deel van het land. Ook wel het midden en het oosten. En daar kan in de loop van vanmiddag en vanavond kunnen echt forse buien vallen met onweer ook. En plaatselijk 20, 30 millimeter totaal. Dus dat zijn echt flinke hoeveelheden. Dat vanavond, die neerslagactiviteiten nemen zelfs vanavond verder toe. Maar bij ons lijkt het dus mee te vallen, of tegen te vallen, als je voor de droogte bekijkt natuurlijk. Maar met het oog op de nationale herdenking is het natuurlijk wel fijn dat vanavond in ieder geval alles een beetje droog verloopt.
1: Zeker, ja.
2: Nou, dan kijken we naar Bevrijdingsdag. En dan zien we dat het in het midden, zuiden en oosten van het land, dat de buien doorgaan. Mm-hmm. Flinke buien ook. Er kan vandaag en morgen in totaal in het zuidoosten lokaal 50 millimeter vallen.
1: Oh, dat is heel veel. Is dat gedurende de hele dag?
2: Nee, dat is vandaag en morgen samen.
1: Oh ja.
2: En dat gaat daar, met tussenpozen gaat dat door. Wij vallen er grotendeels net buiten. Misschien het Gooi wat meer neerslag, met de rest van de provincie meest droog weer. Blijft wel overwegend bewolkt. En met 13, 14 graden en een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind is er toch wel wat aan de kille kant.
1: Mm-hmm.
2: Nou, woensdag voornamelijk in het zuidoosten nog regen. Bij ons meest droog weer, maar wel koel, 13 graden. En dan donderdag en vrijdag, dankzij wat meer invloed van hoge druk. Droog weer, meer zon en vooral op vrijdag wat hogere temperaturen. Dan gaan we weer richting 17 tot 19 graden. Het weekeinde wordt de temperatuur nog wat hoger. Hier en daar wordt de grens van 20 graden aangetikt.
1: Ja.
2: Maar ondertussen blijft de luchtdruk laag boven Biscayen, Spanje, Portugal en Frankrijk. En de neerslagactiviteiten daar leven op. En ik denk dat in de loop van het weekend ook bij ons wel weer een enkele bui zou kunnen vallen.
1: Ja, maar dat is dan ook wel zeer welkom voor alles dat groeit en bloeit.
2: Nou en of. Ja.
1: Zo, de luchtdruk en de weerspuik.
2: Ja, de barometer die staat op 1014 momenteel. En nog even over die barometer gesproken. De derde decade van de maand april, 21 tot en met 30 april, bedroeg de barometerstand gemiddeld 1025,5. En dat is de op één na hoogste waarde voor die periode in ons land. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het droge en zonnige weer. Hoge druk dus.
1: Ja, ja.
2: Dan de spreuk, kruipen de padden uit hun hol. Ja. Dan schieten de luchten vol en krijgt geregen op uw bol.
1: Ja, en dan krijgen we die paddentrek, hè?
2: Ja. Nee, die is al geweest, hè?
1: Oh, die is al geweest.
2: Ja,
1: oké.
2: Okay. Ja.
1: Ik hou het niet bij. Hey, hartstikke goed, Jan. Je spreekt vanmiddag Dennis Obey in Vandaag de Dag.
2: Ja, oké.
1: Goed zo, dag.
2: Hoi.

0: Albert West samen met Albert Hammond en Give a Little Love. Zometeen de selectievraag voor Pim Pam Pet. Want ik heb voor het nieuws van 30:30 beloofd iemand terug te bellen. En belofte maakt schuld. Dag Ronald, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Dag. Ja, we kregen zoveel reacties op de vraag: waar ben je vanavond om 8:00 als de 2 minuten stilte plaatsvinden? Maar jij hebt iets bijzonders, hè? En ook in Amsterdam, toch?
1: Ja, dit is een bijzondere herdenking geweest. Dat was bij op de toekomst bij Ajax.
0: Ja?
1: Zoals je weet hebben de Joden het in de begin van de oorlog, in het midden van de oorlog, zijn ze steeds meer uit de samenleving gehaald.
0: Ja.
1: En wat er ook bij hoorde, dat ze niet meer lid mochten zijn van een voetbalclub. En dat was ook Ajax.
0: Uh-huh.
1: En op een gegeven moment na de oorlog is men tot besef gekomen: waar zijn die leden eigenlijk gebleven?
0: Ja.
1: En wie waren die leden? En toen waren er 2 leden, dat was Evert Vermeer en Max Vlam.
0: Ja.
1: Die hebben in de coronaperiode dat helemaal onderzocht.
0: Ja.
1: Omdat er ook geen ledenlijsten waren bij Ajax. Dus ze moesten kijken wie waren er voor de oorlog lid. Wie hadden er opgezegd, wie waren er na de oorlog lid. En dan is het nog de vraag: welke June was wel lid en welke June was niet lid, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, snap ik.
1: En uiteindelijk hebben ze 17 mensen teruggevonden.
0: Ja.
1: Die 17 mensen, daar zitten ook verzetshelden bij en mensen die in Indië gestorven zijn, maar het merendeel zijn Joden.
0: Ja.
1: En je weet, een Joods gezegswijze is: als men hun naam niet meer noemt of vergeet, dan is men dood.
0: Ja.
1: En daar is een plakket van gemaakt, daar staan die op. En vanochtend om 10:00 was daar een besloten herdenkingstijd. Dat de voorzitter heeft daar gesproken. Daar heeft een van de leden die dat tot samen, die leden opgezocht heeft, Evert Vermeer, plus de directeur van het Holocaust Museum, Emiel Schrijver, hebben daar een toespraak gehouden.
0: Ja.
1: Evert heeft daar alle namen genoemd.
0: Ja.
1: De leeftijden waar ze vermoord zijn, want er is een groot verschil tussen omgekomen te zijn in de oorlog of vermoord, hè, om wie je
0: ja,
1: was.
0: Zeker.
1: Daarna is er een krans gelegd door, en dat is ook bijzonder, door een nazaat van een van de leden die op de plaketten staat, ene Davidson.
0: En die was allemaal vanochtend.
1: Dat is allemaal vanochtend gebeurd. Je kan een hoop doen in 1,5 uur.
0: Ja.
1: En daarna 2 minuten stilte.
0: Ja.
1: En toen een moment van bezinning.
0: Ja.
1: En nu is iedereen weer thuis. En dat fijne is daarvan dat die mensen weer een naam gekregen hebben.
0: Precies,
1: dat het een intieme bijeenkomst was.
0: Ja.
1: En dat was geweldig.
0: Hoop dat we niet vergeten mogen worden.
1: Zo is dat.
0: Nee, dankjewel voor dit verhaal, Ronald. Ik heb geen idee hoe ik nu een bruggetje moet slaan naar Pim Pam Pet. Ik ga het toch proberen. Maar dankjewel voor dit telefoontje.
1: Goed. Dag. Succes.
2: Hoi. NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pin.
2: Pim Pam Pet. June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, en na al deze verhalen, hoe moet je dan in vredesnaam gaan Pim Pam Petten? Maar we gaan het toch gewoon doen, want dat hoort ook bij het leven. Toch, Maarten?
5: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Waar denk je aan bij herdenken? Dat is de selectievraag voor vandaag. Dus waar denk je aan bij herdenken? Vanavond op 4 mei, geen idee wat van antwoord er mogelijk is. Het is de K van Karel. Makkelijke letter, 088 850 51 52.

0: Buxfist, een winnend liedje van het Songfestival was dat voor Engeland. Making Your Mind Up.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Waar denk je aan bij herdenken? Vandaag dode herdenking 4 mei met de letter K van Karel Maarten.
2: Ja, en van krans leggen, kamp, kleine stilte, koloniën, koude rillingen en kanjers.
0: Ja. Ja, het zijn allemaal indrukwekkende antwoorden.
2: Ja, zeker. Ja.
0: We gaan spelen met Anita en met Rodi. Goedemiddag Anita en goedemiddag Rodi.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, oh, dat is een koor. Nou, wat een gezelligheid. Wat was jouw antwoord, Anita?
3: Krans leggen.
0: Krans leggen, keurig. En Rodi?
3: Nou, oké, ik had ook krans leggen.
0: Ja, dat snap ik. Het is ook het meest voor de hand liggende antwoord. Begrijp ik helemaal. We gaan beginnen. 5 vragen, voorzitter van de jury. Ben jij er klaar voor?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, dat klinkt niet als 100%.
2: Ik kan niks beloven.
0: Het is maandag, hè?
2: Ja, daarom. Ja,
0: opstart is altijd een beetje moeilijk.
2: Ja, ja, ja, precies. Ja.
0: Geldt voor mij ook, hoor. De eerste vraag is de volgende voor Anita en Rodi. Iets waar geluid uit komt. Waar komt er geluid uit? Het is de B van Bernard.
3: Rodi, box.
2: Zo. Ja, dat is hartstikke goed. Dat is een punt voor Rodi.
0: Oh. Heel snel. Iets dat je kunt eten. Vraag nummer 2. Wat kunnen wij eten? Iets dat je kunt eten. De M van Marie.
3: Macaroni. Rodi.
2: Macaroni. Dat was Rodi. Hartstikke goed.
0: Zegt hij ook nog zijn naam erachter?
2: Ja.
0: Ik moet er ook een beetje om lachen. Jij ook, hè, Anita?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar Rodi, jij weet niet. Anita is volgens mij gespecialiseerd in vogels. Toch?
3: Dat kunnen, weet ik niet. Ik ben dan een rare vogel. Maar ik zou het
0: Anita, jij hebt heel veel verstand van vogels.
3: Oké,
0: hier komt de derde vraag aan. Een vogel. Een vogel. Welke vogel ken je? Het is de R van Rudolf.
3: Rudolf.
2: Oh, wat zei je, Anita?
4: Ik zei een rood bosje.
0: Ja.
2: Een rood bosje.
0: Zo, maar er kwam snoeihard die raaf overheen.
2: Ja, ja.
0: Maar het rood bosje was iets eerder.
2: Het is iets ingezet.
0: Ja. Oké, Rodi en Anita. Wat is de tussenstand?
2: 2-1 voor Rodi.
4: 2-1 voor Rodi.
0: Ja, nog 2 vragen te gaan. Vraag nummer 4. Een deel van het menselijk lichaam. Een deel van het menselijk lichaam. Het is de P van Pieter.
2: Piebel. Penis en piebel. Ja. Ja, het is allebei
0: goed. In mijn beleving
2: goed.
0: Is dat hetzelfde onderdeel, toch?
2: Zeker, ja. Ja, ja. Maar wel 2 goede antwoorden. Een penis en een piebel.
0: Anita moest er een beetje om lachen. Het is ook raar om dat uit te spreken, hè, penis.
4: Ik eerst
0: was de penis eerder dan de piebel?
2: Nee, de penis en de piebel werd tegelijk ingezet.
0: Okay.
4: Is dat zo?
2: Ze kwamen tegelijk.
0: Ja.
2: Nee, als we gaan naluisteren en het is niet zo, dan ben je de eerste die het te horen krijgt.
0: Oké. Vraag nummer 5. Wat neem je mee op reis? Wat gaat er mee op reis? Wat gaat er mee op reis? Het is de L van Leo.
3: Lollies.
2: Wat zeg je?
3: Lollies.
2: Lollies.
3: Doep, lollies.
2: Ja, lollies kan je meenemen in de auto als lekkernij. Ja, punt voor Rodi.
0: Nog nooit meegenomen lollies op reis. Maar het kan wel.
2: In de auto.
0: Oh ja, toen die kinderen klein waren.
2: Tuurlijk, lekker lollies mee. Ja, snoep, goed.
0: Echt voor die tanden.
2: Of in het vliegtuig.
0: Wat is de eindstand?
2: 4-2 voor Rodi.
3: Oké, hoi.
0: Anita sprak het eruit. Anita, er zijn ergere dingen in de wereld, maar je hebt het spelletje verloren.
4: Precies, ja.
0: Ja, toch?
4: Het is bij het spelletje.
0: Oké. Fijne dag.
4: Ja, hetzelfde. Tot de volgende keer.
0: Dag.
3: Rodi. Ja, goedendag.
0: Je hebt gewonnen, man.
3: Ja, dankjewel.
0: Wat gaat het worden, de prijs?
3: Ik heb niet eens een idee wat voor prijs die zijn. Die jullie hebben.
0: Nou, een bon, €50 te besteden bij Plutosport.nl.
3: Ja, die wil ik ook.
0: Maar moet ik de rest nog noemen?
3: Nee, graag zo'n bon.
0: Nou, blijf in de lijn. En dan gaat Maarten al je gegevens noteren. Dankjewel, hè.
3: Oké, graag gedaan.
0: Goed zo, dag. Maarten, wat was je weer scherp, man.
2: Vond je?
0: Ach, ik doe het je niet na. Mijn complimenten. Dit zijn de Stylistics.

0: doen, tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
0: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doentot2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
3: Bij NH.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
7: Jou.
6: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
8: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
13: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
14: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
15: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: En nu precies het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een botsing tussen twee auto's in Hoog-Karspel gisteravond zijn twee personen overleden. Twee andere mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie is op zoek naar drie verdachten die iets te maken zouden hebben met de bekladding van het monument op de Dam. Vanmorgen vroeg werd het monument beklad met rode verf. En de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent met klem dat hij de prinsessen wilde doden. Dat zegt zij zijn advocaat tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met twee raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen drie inzittenden om het leven en raakte een vierde gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
19: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk.
0: Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
25: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
24: Beren goed, thanks bo!
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: En actie, olifant!
21: Medipoint, met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
26: Tot 2.

0: 9 minuten over 1. Dit programma heet inderdaad Joen tot 2. Als het een beetje mee zit, straks Veldhuis en Kemper. Ze staan er volop in het theater met een mooie show. De show die al 1,5 jaar loopt. De laatste shows komen eraan. Nog een paar in onze provincie. Nog in het Zaantheater op 7 mei. En dan hebben we nog Caprera Bloemendaal. Doen we straks. Eerst eens even luisteren naar Truus. Want Truus, we wilden jou niet vergeten. En jij hebt een mooi gedicht. Dag Truus, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joen. Waar
0: gaat het gedicht over?
1: Dode herdenking.
0: Nou, wil je het voordragen?
1: Ik doe mijn best. Ik heb het geschreven uit mijn hart. Ja. En ik zal het mooi voordragen.
0: Nou, ik luister naar je.
1: Nou, fijn. Dode herdenking. Onuitgesproken woorden en stem geven aan mensen die voor de vrijheid hebben gestreden. In een eindeloze stilte hun leven hebben gelaten voor volk en vaderland. Opstand, oorlog, achterwege. In vrijheid mogen leven, niet kunnen willen vergeten. Als een geschenk aan het heden. Respectvol gedenken die in het vuur van de strijd hun leven moeten loslaten. En nu in rust en stilte bij ons mogen zijn. Dat was het.
0: Heel mooi, Truus. En wanneer heb je dit geschreven?
1: Dit heb ik een maand terug ongeveer geschreven.
0: Ja.
1: Want bij ons in het Stedenbroek is er een levendige dodenherdenking.
0: Ja.
1: Wordt veel bezocht, veel aandacht aan besteed. En ik denk, ik maak een gedicht en misschien kan ik het voordragen.
0: Nou, dat heb je bij deze gedaan. Ik wens je een goede herdenking vanavond.
1: Nou, heel fijn.
0: Goed.
1: En bedankt voor deze gouden minuten.
0: Ja, nou, graag gedaan. Dag.
1: Oké, dag.
0: Doei. Ach, wat een lieverd. En over lieverd gesproken, hier is Richard Kemper. Hallo, vriend.
2: Hallo. Hallo, sorry.
0: Geeft niks. Ja. Blijf even van de lijn, dan kom ik zo meteen bij je terug. En dan hoop ik ook Remco te pakken te krijgen. Hebben we eerst de London Beat. Tot zo, Richard. Okay.

0: De London Beat en You Bring On The Sun. Ach, hebben ze een paar dagen vrij, ga ik ze ook nog lastig vallen. Ik heb het over de mannen Veldhuis en Kemper. Ze zijn nu nog volop in het theater met hun show Kunnen Het Niet Laten. Maar ja, die show die houdt op over een maandje of, nou wat is het, 2. Remco Veldhuis en Richard Kemper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ach, een triootje op de radio kan best, hè, terwijl we het niet zien.
1: Joe, meer op de dag, doe even normaal. Er zijn nog kinderen die aan het luisteren.
0: Ja, precies, maar ik durf dit nu te zeggen, want jullie zijn toch niet hier, dat scheelt. Hé, mijn mannen, oké, vrij. En toch val ik jullie lastig, want tussen de bedrijven door hebben jullie een paar dagen vrij. Remco, hoe is het om afscheid te nemen straks van deze show?
1: Ja, met gemengde gevoelens. Dat is elke keer heel lastig. Enerzijds is het een onwijs veilige omgeving die je heel vertrouwd voelt en elke avond werkt en elke avond is goed en elke avond is feest. En dat wil je helemaal niet loslaten, daar wil je niet afscheid van nemen.
0: Nee.
1: Aan de andere kant ben ik ook wel weer langzamerhand toe aan iets nieuws.
0: Ja.
1: Dus Ries, bij
0: ja.
1: deze...
0: Ja, want Ries, dit geldt voor jou natuurlijk ook. Hoewel, vind je dat afscheid nemen makkelijker of zie je er toch ook wel tegenop?
2: Nee, ik denk dat ik in het algemeen in het leven minder makkelijk ben in afscheid nemen dan Remco.
0: Dat denk ik ook.
2: Dus ik hou, maar ik kijk wel uit naar nieuwe dingen maken.
0: Ja.
2: Dus het is ook wel, ja, er is een hele hoop gebeurd in deze show. In ons leven ook allebei. Dus die show is niet alleen de show, maar er hangt er van alles omheen. Dat wordt even een soort afsluiten van een tijdperk. Maar dan is het ook goed. Dan heb ik ook weer zin om nieuwe dingen te maken. Ja, het werkt gewoon hartstikke goed, die show. We mogen hem nog 20 keer spelen. Het is elke avond feest en lachen.
0: Ja, en dik uitverkocht.
2: En het is leuk,
0: hè?
2: En het is nog actueel, zeg maar. Het, heel erg, het lijkt wel actueler nu dan toen we maakten.
0: Ja.
2: Dus ja, het is echt een feestje om te spelen. Ik ga er nog 2 maanden heel erg van genieten.
0: Maar ik kan me voorstellen voor jou, Richard, dat het ook lastig is dat je daar avond na avond staat. Dat is niet lastig, want dat doen jullie al jaren.
2: Ja.
0: Zeer succesvol, maar wel... je hebt afscheid moeten nemen van je vader en je moeder, terwijl het daar ook over gaat in het programma. En je spreekt dan in de tegenwoordige tijd, dat ik, ach, ik heb de show 2 keer gezien. Dat ik, wat een ellende voor jou dan.
2: Ja, nou, het valt wel mee, hoor. Het is ook gewoon een mooie ode aan mijn ouders. Die zijn allebei, inderdaad, tijdens dat we deze show maakten en speelden, zijn ze allebei kort na elkaar overleden. Bij mijn moeder is dat door Alzheimer gebeurd. En bij mijn vader, ja, die is gevallen van de fiets. Dus dat is heel, heel knullig. Dat heeft natuurlijk echt wel impact. Maar het stuk aan zich, dat heeft hij nog gezien. Daar heeft hij van genoten. Dat vond hij geweldig. Het is een stuk waarin ik vertel hoe hij met mijn moeder omging.
0: Ja.
2: En ja, hij heeft enorm genoten van alles wat we in het theater hebben gedaan. En elke avond zich kapot gelachen. Dus het is ook een soort ode. Ik doe het ook wel met een bepaald soort trots. En ja, iets wat je echt... ik bedoel, ik hoef niet elke avond te huilen meer erom.
0: Nee,
2: dus dat, dat scheelt.
0: Ja. En Remco... Ik kan niet meer normaal naar een tomaat kijken, dankzij jou.
2: Ja, sorry. Sorry daarvoor.
0: Ja, die sketch is ook legendarisch. Je gaat op een gegeven moment, we gaan niet alles weggeven. Want ik hoop in vredesnaam, als je deze show nog niet gezien hebt, koop alsjeblieft een kaartje indien het nog kan. En anders misschien via Ticketswap, ik heb geen idee. Maar dat stukje over die swingersparty in Brabant is natuurlijk legendarisch.
2: Ja. Ja, het is, ik heb er lang over gedaan om dit op een podium te durven te doen zo. En eenmaal de volle overgave erin werd het wel ontzettend leuk. En ik vind het ongelooflijk leuk om elke avond te spelen, die scène.
0: Ja.
2: Je zou bijna vergeten dat het een scène is eigenlijk. Want het is elke avond
1: allemaal waar gebeurd, hè? Alles is waar gebeurd in de show. Ja, ja.
2: Nou, ik zit toevallig met mijn kinderen in de auto en
0: we kunnen daar niet dieper op ingaan op dit moment. Maar je kinderen weten wel ondertussen, dat dansje van jou hebben zij natuurlijk gezien, hè? Op die ethische,
2: nou,
0: op die dilemma's. Heb je dat van hun?
2: Nou, mijn oudste die heeft daar echt wel er best op gedaan om mij niet helemaal volslagen voor joker te laten staan. En die heeft links en rechts me een beetje tegen de choreografie aan bemoeid. Ze actieve dansen. Maar heel af en toe begint dat te versloffen. En dan zegt ze, kom even. En dan moet ik weer even op herhaling bij de. Ja.
0: Geweldig als je kinderen daar zo'n rol in spelen. En jij, Richard, met jullie jongste zoon die op een gegeven moment een tussenjaar bedacht heeft ergens ver weg. Hè? Op Bonaire. Nou ja, goed, tegenwoordig, het kan allemaal niet gekker. Maar het is best wel een emotioneel stukje dat je op een gegeven moment doet.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik zeik hem behoorlijk af, volgens mij.
0: Je zeikt hem wel af.
2: Maar inderdaad, het is ook wel weer elke ouder die zijn kinderen uit huis uit gaan en die een tussenjaar is in. Dus het was mijn laatste kind wat zomaar naar buiten vloog. Maar ook mijn enige biologische kind, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: Dus dat was wel een mooi... Ja, het was wel een moment. Vooral ook het moment dat je dan opeens thuis komt en je vrouw aankijkt en denkt, oké...
0: Okay, ja, en nu?
2: En nu? jij bent.
0: Waarbij jij heel andere ideeën had volgens mij dan je vrouw.
2: Ja, precies. Nou, ik maak er dus een groot betoog in het programma dat ik eigenlijk vind dat in langdurige relaties, als de kinderen de deur uit zijn, dat je eigenlijk weer apart moet gaan wonen.
0: Ja.
2: En sommige mensen die komen echt naar de show. Best wel veel mensen komen naar de show naar me toe en zeggen, nou, dat zijn wij gaan doen, tot mijn verbazing. En zeggen, nou, dat is inderdaad een geweldig idee.
0: Ja, goed. Ja. Maar dan moeten je kinderen wat ouder zijn dan die van jou, Remco, want die zitten nu bij jou in de auto. Hoe oud zijn die, je meiden?
1: Die zijn 16 en 13. In de voorstelling zijn ze nog 15 en 12. Want we beginnen altijd eerder bij die voorstelling. Dus op een gegeven moment haal ik ze in. Met hun echte leeftijd halen ze hem in. Maar 16 en 12, dus daar zit ik nog even gezellig aan vast. En alleen maar leuk hoor. Maar ik kijk af en toe wel met een schuin over hoe dat gaat bij Ries. En ik kan me wel voorstellen dat dat enorme impact heeft, zeg maar, op je hele gevoel. Alles, niks is meer vanzelfsprekend eigenlijk. Dus dat doet hij hartstikke goed.
0: Ja, nou even tot slot, dat hebben jullie allebei, hè. Er zit gewoon inderdaad heel veel van jullie eigen leven in deze show. En dan vraag ik me af, Richard, te beginnen even bij jou. Wat vindt het thuisfront daarvan?
2: Er is één nummer. Dat was het eerste liedje waar ik mee aan het pielen was hier thuis. Dat heet De Overgang. Dat ging over de overgang. Gaat ook over de overgang. Dat is een meezinger geworden. Ja. Zit ook in de show.
0: Ja.
2: Dat is een van mijn leukste dingen om te doen, vind ik zelf. En dat was toen ik het voor het eerst liet horen, zei ze, het is toch niet te geloven. Het eerste liedje van een nieuwe show gaat over mij afzeiken. Ik zei, nee, dat moet je heel anders zien. Ik zet je op een voetstuk. Nou ja, en dat doen we nog steeds elke avond eigenlijk. Dus maar zie je, aan gewend inmiddels.
0: Ja, geweldig.
2: Ze trapt er alleen niet in, natuurlijk. Ze trapt er natuurlijk niet in.
0: Ja, en dit is jouw zus, hè? Dus dat scheelt natuurlijk ook alweer. En hoe zit het bij jou, Remco? Met je meiden en met je vrouw als klankbord?
1: Ja. Nou, als klankbord. Toevallig zit er ook een liedje in wat ik voor mijn vrouw heb geschreven dan. En dat was een Sinterklaasgedicht. En dat is oud worden met jou geworden. Ja, je weet nooit hoe het gaat in het leven. Maar dat is nog steeds een vurig verlangen. Dus nee, elke avond is mijn vrouw altijd super trots op me. Als ze dat liedje hoort, hoe anders dan bij Richard thuis. Ja, nee, ja.
0: Hey, jongens, en hoe moet dit verder? Want volgend jaar, wanneer het nieuwe programma moet volgend jaar draaien? 2027?
1: Ja,
2: we gaan in december in première volgend jaar. Maar we gaan maart beginnen met voorlezen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga draaien. Ja, dat dacht ik al. Nou, als ik er nog een tip heb, dan app ik dat wel. Ga maar gauw. Ga ik draaien voor jullie EP die vorig jaar is uitgebracht. Geweldig, jongens. De volgende keer hier. Voor de ene goede reis en de ander succes met de dingen thuis. Ik zie jullie gauw weer.
2: Dankjewel, June. Dankjewel.
0: Dag, jongens. Hoi.
2: Hoi.
0: Ja, Remco Veldhuis en Richard Kemper. En dit is het liedje uit hun show. Heb je hem niet gezien? Ga kijken. Dit is echt mooi. Het heet Ga maar gauw.
3: Zondagmorgen Schiphol.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Nicole,

0: 2 precies. Akersloot, 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. 2 automobilisten die gisteravond betrokken waren bij een auto-ongeluk in Hoogkarspel zijn overleden. Het gaat om een man van 23 uit Enkhuizen en een man van 26 uit Hoorn. Na de botsing kwamen de auto's in het water terecht. 2 andere mensen raakten gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Daarna doet de politie nu onderzoek. De politie is op zoek naar 3 verdachten in verband met de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het gebeurde vanmorgen vroeg rond 4:30. Burgemeester Halsema is woest.
2: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5:00. En ze krijgen het schoon.
0: Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
1: Pastoren bij de NOS. De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam. De activisten noemen het hypocriet dat vanavond slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de situatie in Gaza. De verdachten zijn na de bekladding op de fiets richting de NES gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Ali B. zal donderdag waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij de uitspraak in het hoger beroep in zijn zedenzaak. Dat laat zijn advocaat weten aan het AD. Waarom dat zal zijn, laat hij in het midden. Hij zegt wel dat de suggestie dat hij gevlucht zou zijn onzin is. En dat hij een eventuele gevangenisstraf sowieso zou gaan uitzitten. Tegen de rapper werd eerder 2,5 jaar cel geëist voor 2 verkrachtingen en een aanranding. In Hoorn is gistermiddag een hondje urenlang alleen achtergelaten bij een supermarkt. Dat schrijft Hart van Nederland. Begin van de avond werd hij opgemerkt door winkelend publiek. Bleek dat hij toen al 4 uur lang voor de deur zat. Een spoor van de eigenaar was toen ook niet te bekennen. De medewerkers van de supermarkt hebben hem eten en drinken gegeven en de dierenambulance gebeld. Uiteindelijk kwam de eigenaar het hondje ophalen. Zijn dochter bleek het hondje te zijn.

0: vergeten nadat ze bij de supermarkt was geweest. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
2: Het is vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt weer en plaatselijk is er kans op een bui. De kans is het grootst in het zuidoostelijk deel van onze provincie. Vooral in het Gooi dus. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden vlak aan zee. In het zuiden van Noord-Holland wordt het 17 tot 18 graden. En geleidelijk gaat de wind overal waaien uit het noordoosten. De windsterkte is zwak tot matig. Morgen vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Maar meestentijds, vooral ten noorden van het Noordzeekanaal, toch overwegend meest droog weer. Het wordt maximaal 13 tot 14 graden. En de wind is noordoost en matig, aan de kusten op het IJsselmeer soms vrij krachtig.

0: Robert Gray en Don't Be Afraid of the Dark. Maarten.
1: June.
0: Wat heb jij gekocht alvast voor jouw lieve moeder?
1: Ja, dat mag ik niet zeggen, want mijn
0: moeder... Ga je wel wat doen met moederdag?
1: Ja, alleen we combineren het altijd met haar verjaardag. Dus dan weet ze gelijk de cadeau, dus dat mag ik niet zeggen. Maar het is groots en mislepend.
0: Oké, nou, we besteden deze hele week besteden we aandacht aan Moederdag.
1: Ja.
0: We hebben straks bijvoorbeeld Sjoerdje gaat op pad om mijn moeder te verrassen.
1: Ja, leuk.
0: Ik ben nu al nerveus. Maar we hebben een hele leuke nieuwe collega. Die heet Mark Theodros. En die is de straat op gegaan om gewoon zomaar even wat mensen te vragen naar Moederdag.
1: Leuk.
0: En vooral naar verschillende moeders. Oké, dit is een mooie reportage van Mark. Ik weet mooi, want ik heb hem al gehoord.
2: Soms een outfit aan en dan is haar sjaal is paars, haar shirt is groen. Haar schoenen zijn rood, haar broek is blauw en de trui is geel. En dan denk ik, mijn moeder draagt alle kleuren van de regenboog.
3: In aanloop naar Moederdag ben ik, Mark Theodros, de straat opgegaan om de mensen te vragen naar hun moeders en hun bijzonderheden. Want wie zijn eigenlijk de vrouwen achter al die blije, soms iets wat strakke en af en toe vragende gezichten?
2: Mijn moeder heet Sabine.
4: Felicia.
5: Greet van Goor.
6: Juliana Bruel.
7: Viviana. Helene heet mijn moeder.
8: Als ik u mag vragen, wat maakt uw moeder zo bijzonder?
7: Ik denk dat mijn moeder heel goed is in vrijlaten. En dat zij ons nooit heeft beperkt in wat we wilden doen, eigenlijk.
9: Ik heb nooit gevoeld dat ik iets miste in mijn childhood. Ook was het alleen, ik moest ook als vader spelen, als moeder. Maar ik heb nooit iets gemist.
10: Heel wijs, warm en lief.
11: Ze kan ook nog heel goed frietjes maken.
2: Mijn moeder is gewoon de mooiste vrouw van de wereld. En daar is geen discussie over mogelijk. Zo simpel is het eigenlijk. Al mijn vrienden vinden haar ook altijd heel mooi. Ze kan heel mooi zingen. Ze heeft sproeten. Dat zie je ook niet vaak meer.
5: Nou, toevallig moest ik vandaag weer heel erg aan haar denken, omdat vanochtend de moeder van een van mijn beste vrienden is overleden. En dan komt zoiets weer terug. Als je thuis kwam, de gezelligheid. Iedereen was welkom. Het was fijn als je kwam. Je hoefde dat niet af te spreken.
12: Ik denk altijd dat ze mij heel goed heeft opgevoed. Dat ik er zelf misschien een beetje een zooitje van heb gemaakt. Maar als ik denk van wat zou het goede zijn om te doen, dan zeg ik niet what would Jesus do, but what would mama do. Wat ik tegen mijn moeder zou willen zeggen.
7: Ja, ik hou van je.
12: Dank je wel. En je hoeft het niet alleen te doen.
9: Ik waardeer eigenlijk wat ze heeft gedaan voor me. En ik ga dat trots maken later in de toekomst.
0: Dit is toch prachtig? En het gaat over allemaal moeders. Mooi, dankjewel, Mark.

0: overkant.
1: Susanne Freek samen met Snelle en de Overkant.
2: Is er nog iets te doen?
1: Ja, er is dus van alles te doen. Ik richt me even op aanstaande zondag. De tweede zondag van de maand mei. Dan is het dus moederdag. En we hebben deze week een verslaggever op pad. Ja, morgen niet trouwens. Morgen is die vrij, 5 mei. Maar deze week worden er een paar pakketjes uitgedeeld voor moederdag. En Sjoerd Hilarius, ach lieverd, jij mag de eerste doen. Sjoerd!
3: Hey June, een hele goede middag vanuit Purmerend.
1: Okay,
3: en we gaan het eerste pakketje met lekkere luchtjes, lekkere baddingetjes gaan we weggeven aan een hele leuke moeder. Maar dat doen we ook met een andere moeder, toch?
4: Ja, dat klopt.
3: Wie bent u?
4: Ik ben Karen, Karen Brans.
3: Ja.
4: Ja.
3: En we gaan jouw moeder verrassen, Karin.
4: We gaan mijn moeder verrassen, Connie.
3: Wat is dat voor moeder?
4: Een hele lieve moeder.
3: Ja.
4: Al wel een beetje op leeftijd. Ze wordt binnenkort 82. Maar voor haar 82 doet ze het
3: doet ze nog van alles.
4: Och,
3: ik heb een tante die is 83 en die ligt nog in zo'n opgooitentje.
4: Och.
3: Dus dat kan gewoon. dat kan gewoon
4: dat zal ze niet meer doen.
3: Nee?
4: Maar ze heeft een hele drukke agenda met allemaal leuke dingen wat ze ook gewoon nodig heeft.
3: Ja.
4: Om het gewoon nog leuk.
3: Kom, we gaan er verrassen. Want we hebben dus June een van jouw pakketten meegenomen.
1: Ja, oké. Okay.
3: Even kijken naar nummer 20. We zijn trouwens in Purmerend. Had ik dat al gezegd?
1: Ja, dat
4: had ik wel gezegd dat ik in Purmerend.
3: Weet ze dat we komen of niet?
4: Nee, ze weet niet.
1: Dat is een juist
3: beeld van de camera.
4: Koffie kom drinken, maar niet dat
3: niet
4: ik.
3: Dat we straks opeens de ambulance moeten bellen.
4: Nee.
3: Dat wil ik niet meer weten.
4: Nee.
3: Is ze er wel?
4: Ja, als het goed is, moet ze er zijn. Anders heb ik nog een sleutel om naar binnen te gaan. Laten we even kijken.
1: Spannend.
4: Hey, hallo. Voor de koffie. Joejoe.
3: Oké, voel me net Gaston Starreveld. Het is echt... ja, wat leuk. Doe jij dan altijd met de lift of ga je dan lopen?
4: Nee, ik doe wel altijd met de lift.
3: Ja.
4: En, het is 6 trappen. Nou, dan wil je mij niet meer horen.
3: En Karin, ben jij moederskindje?
4: Moederskindje? Nou, dat niet echt. Maar ik heb mijn moeder wel heel erg lief. Het kan ook zo zijn dat we elkaar een week niet zien.
3: Ja.
4: Maar wel spreken, dagelijks bijna, op de app.
3: Ja.
4: Ze kan appen. Nou, dat vind ik voor een bijna 82
3: jaar. Dat is toch fantastisch,
4: even de lift.
3: Maar dan ben je ook een beetje bij natuurlijk. Dat scheelt natuurlijk.
4: Ja, klopt. Ze probeert echt wel bij te blijven met social media, Facebook. Ja. We worden wel regelmatig gebeld van... oh jee, de telefoon doet het niet.
3: Nee.
4: Of mijn tv doet het niet. Ja. Kom even helpen. Nou, en dan komen
3: we. Ik ruik het pakket hier.
4: Lekker, hè? Ik ben heel benieuwd. Want,
3: nou, die gaat ze lekker van badderen natuurlijk.
4: Die gaat
3: ze...
4: Een badtype? Douchen vindt ze heerlijk.
3: Dat was van douchen. Maar...
4: We zijn er drie.
3: Connie, hè? Connie was het.
4: Connie.
3: Met dubbel, dubbel N.
4: Met dubbel N en Griekse ei.
3: Leuke naam.
4: Ja.
3: Connie en Karin.
4: Ja.
3: Wat doen we? Spannend moment natuurlijk.
1: Ja,
3: het is het eerste pakket wat we weg gaan brengen namens jou.
1: Ja, ik ben erbij.
3: Kijk, dag Connie. Hallo.
5: Mee.
3: Dag Connie, ik ben Sjoerd van de radio.
5: Dag
3: Sjoerd.
5: Ja.
3: Ken je me? Ja, want we zijn hier met... Oh, eerst even je dochter hallo zeggen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
3: Geef ik een hand, of wil je ook... En je kleinzoon is er ook?
6: Ja, nee, die wordt gezoend.
3: Ik ben hier met een speciale reden.
6: Nou, vertel.
3: Nou, ik zeg dat nu, maar Karin kan dat beter tegen jou zeggen.
4: Nou, je had vrijdag al het berichtje gehoord op de radio. Oh, zo meteen moet ik ook. daarna belde NH Maarten van June meteen op... Van nou, wat heb je maandagochtend te doen? Kan je koffie gaan drinken bij je moeder?
1: Oh,
4: want dan nemen we Daniel Sjoerd mee. En een heel leuk cadeau.
3: Nou, lekker hè?
4: Ja,
1: lekker. Nou, hoop ik.
3: Ik hoorde dat u van het douche bent. Dus er zitten lekkere douchedingetjes in.
6: Oh, heerlijk.
3: Je ruikt het door het pakket. Je ruikt het door het pakket.
4: Lekker.
3: Ja, je mag het openmaken hoor. Wat een leuke moeder, Karin. Je hebt inderdaad gelijk. Je hebt gelijk.
4: Ja, ik heb echt de leukste moeder van de wereld. En gewoon een lieve.
3: Woont nog helemaal op zichzelf.
4: Ja, woont nog op zichzelf.
3: Ja.
4: Probeert ook echt. En je woont op een prachtig stukje.
3: Ja, en u bent 63 hoorde ik. Nou, dat is
6: ongeveer. Ja. Nou, als je zegt dan maar 36. Als je dan toch niet...
3: Nou, zullen we June, bedankt. Het is het eerste pakket. Wil je June nog wat zeggen?
6: Oh, June, hartstikke bedankt.
1: Ach, graag gedaan.
6: Het
3: gaat al lopen hoor, June. Ja, dit wordt, er wordt lekker ballen zo meteen.
6: Het is wel...
3: Het is lekker, hè?
6: Ja, het is... Ja,
3: kijk eens eventjes.
4: Nog een mooie.
6: Heerlijk.
3: Nou, daar gaat lekker van genoten worden.
1: Ja.
3: We gaan nog even... Wil jij nog even koffie zetten dan?
6: Ja, natuurlijk. Ja,
3: oké, dan gaan wij nog even koffie drinken. De eerste moeder is verrast.
1: Heerlijk.
3: Connie.
1: Ja, fantastisch. Oh, wat leuke Maarten.
7: Wat is Connie een lieverd.
1: Ach, wat... Hey, en En ze zei dus N.H. Maarten van Djoen.
0: Ja, dat ben ik toch.
1: Ik neem jou mee naar huis.
0: Oh ja,
1: jij koken vanavond.
0: Ja, zou je ook een zak geld?
1: Ja, kleedgeld. Maar is vast veel te weinig voor jou. Goed, dit is even de Little River Band. En daarna gaan we vertellen wie er morgen te gast is.
0: Oké.

0: Little Riverbend en Help It's On Its Way. Nou ja, en dan krijgen we opeens Maarten. Oh, fijn dat je even helpt. Wie is er morgen te gast?
1: Schrijfster Marlou Holshuizen. Zij is onderdeel van het boekje 5x5 mei. En dat heeft alles te maken met Bevrijdingsdag.
0: Ja, en dat is dus morgen.
1: Ja.
0: Veel plezier vanmiddag. Het radio, Nick Velderman, Dennis Hoebee. Niet te vergeten, Jelmer Vlot. En ik wens jullie een goede herdenking vanavond. Tot morgen. Dag.

0: wordt de opvolger van Yves Berendsen, die vorig jaar op nummer 1 terechtkwam? En welke all-time favorites mogen zeker niet ontbreken in de lijst dit jaar?
1: Hemelvaartsdag bij NH.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Stem nu.
0: Ga naar nhnieuws.nl/top100. Stem op jouw favoriete band of artiest.
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
0: nhnieuws.nl/top100.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Ik ben Trudy uit Graft.
11: Ik ben Nico uit Berkhout.
12: Ik ben Banne uit Amsterdam.
13: Ik ben Vincent uit Schorl.
14: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
15: Ik ben Peter uit Haarlem.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij een botsing tussen 2 auto's in Hoogkarspel gisteravond zijn 2 personen overleden. 2 andere mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent met klem dat hij de prinsessen wilde doden. Dat zei zijn advocaat tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak. En de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet overgespeeld. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De uitspraak is goed nieuws voor Telstar en FC Volendam, aangezien de Brabanders nu officieus zijn gedegradeerd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer vanmiddag. Stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
19: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
20: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl. Let's
23: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
26: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
27: Goedemiddag.
28: Met Nick Velden.

Het is George Ezra bij NH met Green Green Grass. Zo bijzonder goedemiddag in Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Een klein kunstmatig eiland in Duitsland die gaat onder de hamer. Dus mocht jullie denken, goh, ik heb altijd al een eiland willen hebben, let dan even op. Ja, in de DDR-periode verbleef er een groep matrozen en was het voor anderen verboden gebied. Je mocht er ook echt niet komen. Tegenwoordig maken aalscholvers er de dienst uit. Wees dus wel gewaarschuwd. Het vervallen eiland schreeuwt wel om een renovatie. Nou, 4 juni gaat hij onder de hamer. Minimaal 40.000 euro moet het opleveren. Daarvoor krijg je wel wat terug. Een gebied met een oppervlakte van 710 vierkante meter. Bestaande uit land en water. Ik dacht, joh, waarom zullen we vandaag dan niet een liedje uitkiezen die gaat over een eiland? Of liedjes die te maken hebben met een eiland. 088 850 51 52. Wat dacht je van We're Going to Ibiza? Och, ga je met me mee dan? Ik ga wel met jou mee, hoor. 088 850 51 52.

0: Dit is Alex Warren bij NH met Fever Dream. Ja, een klein kunstmatig eiland. Zou je die willen hebben? Nou, dat kan binnenkort hoor. In Duitsland gaat namelijk een klein eilandje worden geveild. Ja, minimaal moet dat dus 40.000 euro opleveren. Vind ik een hoop geld voor een eiland waarbij je veel moet doen. Maar wie weet, het kan een klusobject zijn, toch? Misschien krijg je er wel een hypotheek voor. Ik bedoel, menig huis kun je er niet meer voor vinden natuurlijk, hè? Dankjewel voor het doorgeven. Liedjes die gaan over eilanden. 088 850 51 52. Ja, veel zie dat toch wel tussen deze. Ken je nog? Kinderen voor Kinderen met Op een onbewoond eiland. Even een stukje.
1: Op een onbewoond eiland.
0: Oh jee.
1: Loopt niemand voor je neus.
0: Nee, niemand loopt voor je neus, hoor. Ja, had gekund. Maar dat is hem niet geworden. Nee, deze kwam ook ontzettend veel binnen. Paste wel bij Kenny Rogers, Dolly Parton. Hoor je bij NH. Ach, heerlijk. Island in the stream.

0: Zeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Het is code rood bij Dirk.
8: Wat zeg je?
7: Het is code rood bij Dirk.
8: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
7: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
8: Ook in de actie bij Dirk, melk Unie Breker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
10: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
11: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
12: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 1 minuut over 2:30. Momenteel in Callense Oog is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Vanmorgen vroeg werd het beklad met een rode substantie, waarschijnlijk verf. Ook werd er genocide opgeschreven. Sindsdien werd daar druk schoongemaakt. De politie is nog altijd op zoek naar 3 verdachten die het monument zouden hebben beklad. Ze droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich en zouden op de fiets zijn gevlucht richting de NES. 2 automobilisten die gisteravond betrokken waren bij een auto-ongeluk in Hoogkarspel zijn overleden. Het gaat om een man van 23 uit Enkhuizen en een man van 26 uit Hoorn. Na de botsing kwamen de auto's in het water terecht. 2 andere mensen raakten gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Daarna doet de politie nog onderzoek. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Dat zei zijn advocaat eerder vandaag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak. Wat zijn precieze plannen waren is niet duidelijk. Deze verslaggever van de NOS vertelt dat hij wel opmerkelijke spullen bezat.
16: Justitie zegt dat hij 2 bijlen had met de woorden daarin gekerfd: Sieg Heil, Alexia en Mossad, de Israëlische inlichtingendienst. En daarnaast zijn er ook 2 handgeschreven teksten gevonden met 3 woorden: Amalia, Alexia en bloedbad. Dat is eigenlijk wat we weten, maar of hij iets van plan was en wat hij dan van plan was, dat is niet duidelijk. Maar de verdenking is dus in ieder geval het voorbereiden van een aanslag.
15: Het OM zei dat de man in de veronderstelling leeft dat hij een liefdesrelatie met prinses Amalia heeft en dat hij de bijlen nodig zou hebben om met haar te gaan survivalen. De man blijft langer vastzitten, onder andere vanwege het risico op herhaling, en ook wordt onderzocht of de man een persoonlijkheidsstoornis heeft. De eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet overgespeeld. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. NAC Breda had een klacht ingediend.

0: Na hun wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club uit Deventer won namelijk met 6-0. Oei. Maar er zou iemand hebben meegespeeld die niet mee had mogen spelen. Dat de wedstrijd niet wordt overgespeeld is goed nieuws voor Telstar en FC Volendam. Dat vertelt sportverslaggever Milton Pus.
1: Door de uitspraak is NAC officieus gedegradeerd uit de Eredivisie. Het verschil met Telstar en Volendam is namelijk 6 punten met nog 2 duels te gaan. Daarbij is het doelsaldo van de Brabanders een stuk lager dan die van de Noord-Hollanders. Voor Telstar en Volendam lijkt de kans op directe degradatie daarmee dus afgewend.
0: Wel zouden beide Noord-Hollandse teams nog op plek 16 kunnen eindigen, wat zou betekenen dat ze nog extra wedstrijden moeten spelen in de wedstrijd tegen degradatie.
2: Vraag me dus wel af, als ze gewonnen hadden, hadden ze dan ook weer rechts elkaar gespannen, denk je?
0: Dan heb je gewonnen. Ja, dan heb je
2: toch
0: zoveel winst eruit te halen.
2: Nee, dus dan hadden ze het gelaten voor wat het was. Ik vind het een beetje een slap excuus om inderdaad iemand, omdat iemand niemand mee. Het begreep dat het met hem maken had dat diegene geen Nederlands paspoort had.
0: Ja, zo.
2: Ja, maar er zijn wel meer spelers in die geen Nederlands paspoort hebben. Dus dat ging niet op volgens mij. Zoiets was het.
0: Zoiets, zo.
2: Oké.
0: Meer nieuws vind je in de app of bijna nieuws.nl.
2: Met Jan Lotte. Weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt weer en plaatselijk is er kans op een bui. De kans is het grootst in het zuidoostelijk deel van onze provincie, vooral in het Gooi dus. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden vlak aan zee. In het zuiden van Noord-Holland wordt het 17 tot 18 graden en geleidelijk gaat de wind overal waaien uit het noordoosten.

0: Winehouse bij NH met We Have.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Meestemmen 088 850 51 52.

Ja, daar kun je dus op stemmen. Zou eventueel kunnen. Of kies je toch voor keuze B. Dat is Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Oké, twee liedjes. Je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zometeen? Kies jij voor die keuze A, Nick en Simon, de dag dat alles beter is. Of voor het keuze B, Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's. Stemmen 088 850 51 52.

0: Zo Max en Andy Grammer bij NH met The Thing I Love.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Nick en Simon, de dag dat alles beter is. En keuze B, Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dan zijn ze zeker leuk dat deze gewonnen heeft. Zeker leuk om een keer weer te horen. Dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. 85%, och, dat is veel, hè. Kiest voor Nick en Simon, keuze A, hoor je bij NH. De dag dat alles beter is.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.
4: NH. Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
8: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
9: Ik ben Simon Oerakker uit Lakbaan.
10: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
11: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
12: Ik ben Marit uit Heemskerk.
13: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Een minuut voor 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon nadat het vanmorgen vroeg werd beklad met een rode substantie, waarschijnlijk verf. Vanavond is daar de Nationale Dodenherdenking. Bij een botsing tussen 2 auto's in Hoog-Karspel gisteravond zijn 2 personen overleden. 2 andere mensen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En Ali B. zal donderdag waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij de uitspraak in het hoger beroep in zijn zedenzaak. Dat laat zijn advocaat weten. Hij laat niks los over de reden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen, op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
18: Europakinderhulp.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
21: Pap, die moeten we hebben.
20: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
22: onlineveilingmeester.nl.
23: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
26: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
27: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
28: Goedemiddag.
29: Met Nick.

0: is Somjeu bij NH. Met 24 hours.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Ronald uit Amsterdam. Nou, Ronald, speciaal voor jou. Een toetertje vandaag. 70 jaar geworden. Ronald, van harte gefeliciteerd. Komt je? Het toetertje.
1: Van harte.
0: Toetertje komt niet.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Het toetertje komt helemaal niet. Nou, daar is hij hoor. Ja. Ik moest hem nog even goed opzoeken. En gefeliciteerd, Ronald. Zet jezelf ook op de kalender 088-850-5152. Of even mailen naar goeiemiddag@nhradio.nl. Ben Ella Bremma, hoor je bij

0: Watermelon Sugar. Harry Styles bij NH Watermelon Sugar.
1: 19 toen. 19 toen.
2: Gewoon
1: 19 toen.
3: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1986. Zo had je in het jaar nog de Elfstedentocht. En wie deed daar aan mee? Nou, prins Willem-Alexander, luister even mee.
4: We gaan snel door naar Harlingen-Ruud. Weet je wie het is?
5: Wel, de koninklijke hoogheid. Prins Willem-Alexander op het ijs van de Singel.
6: Sport, hè?
5: Precies. Spijtig dat ik geen schaats. Hoe bevalt het toch tot nu toe?
4: Perfect.
0: Ja, perfect. Goed, hè? Hij kan het ook zo goed. Nou, mocht je naar de radio hebben aangezet op 4 mei 1986... dan heb je dit niet kunnen missen. Ze scoort namelijk een ontzettend grote hit. Het is Sheila E. Hoor je bij Anna. Och, zet hem hard. Dit is Love Bizarre. Aftellen maar. Allemaal aftellen.

Dat is UB40 bij NH. Can't help falling in love. Zometeen is het er weer tijd voor. Meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes uitgekozen. Aan jou straks dus die keus. Eerst nog Mendes bij NH. It must be love.

0: uren en weekenden. Kijk op slotenvaarttandartsen.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
13: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
14: Ik ben Ronald Snijders, ik ben komiek en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Een minuut over half vier, momenteel in Haarlem is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Vanmorgen vroeg werd het beklad met rode verf. Ook werd er genocide opgeschreven. Sindsdien werd daar druk schoongemaakt. Vanavond is daar zoals elk jaar de Nationale Dodenherdenking. June sprak in June tot twee eerder vanmiddag met een van de kransleggers.
18: Het is natuurlijk ontzettend spannend. Ik ben wat nerveus uiteraard, maar... Ja, het feit dat je het mag doen, dat is natuurlijk geweldig. Dus ik ben vreselijk vereerd en dat ik dat met mijn kleinzoon mag doen.
17: De politie is nog altijd op zoek naar drie verdachten die het monument zouden hebben beklad. Net komt ook het nieuws naar buiten dat de bekladding is vastgelegd met een webcam op de Dam. Ali B. zal donderdag waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij de uitspraak in het hoger beroep in zijn zedenzaak. Dat laat zijn advocaat weten. Waarom dat zal zijn, laat hij in het midden. Hij zegt wel dat de suggestie dat hij gevlucht zou zijn onzin is en dat hij een eventuele gevangenisstraf gewoon zal uitzitten. Tegen de rapper werd eerder 2,5 jaar cel geëist voor twee verkrachtingen en een aanranding. Ruim 1 op de 3 sporters heeft vorig sportseizoen te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Meer dan de helft besloot het voorval niet te melden. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar of ouder die in het seizoen 2024-2025 bij een vereniging zaten. Ondanks deze cijfers beoordelen sporters de veiligheid op hun vereniging hoog. Zelfs sporters die grensoverschrijdend gedrag meemaakten gaven gemiddeld een 4,5 uit 5. De vader van Dasja Graafsma doet aangifte van moord of doodslag. Dat is ruim 10 jaar nadat het meisje dood werd aangetroffen bij het spoor tussen Hilversum en Hollandse Rading. Het OM concludeerde na onderzoek dat ze een einde aan haar leven heeft gemaakt. Haar vader gelooft dat niet en hij probeerde het OM al te overtuigen het onderzoek te heropenen. Maar het bleef dusdanig stil dat hij nu aangifte doet. En in een deel van het land is het waarschuwingsniveau voor natuurbranden weer naar beneden bijgesteld.
16: Nou, gelukkig maar.
17: Komt door de regen van de afgelopen dagen. In een groot deel van onze provincie geldt weer fase 1, het laagste niveau. Landelijk geldt wel op veel plekken nog een verhoogd risico. In droge periodes kan een natuurbrand snel ontstaan. En dan voeren natuurbeheerders en de brandweer extra controles uit.
16: Oké, opletten dus.
17: Nog steeds
16: toch,
17: opletten.
16: Altijd.
17: Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
19: Hoi, goedemiddag Nick. Het is vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt weer en plaatselijk is er kans op een bui. De kans is het grootst in het zuidoostelijk deel van onze provincie. Vooral in het Gooi dus.

0: De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden vlak aan zee. In het zuiden van Noord-Holland wordt het 17 tot 18 graden. En geleidelijk gaat de wind overal waaien uit het noordoosten. De windsterkte is zwak tot matig.
1: Dan de verkeersinformatie van ANWB. Er staat één vertraging, de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Stadshart Bad Hoeverdorp. 6 minuten.

0: klikliedje van Uncle Cracker bij NH. Follow me.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. We vragen jou zo meteen eens, wat wil je dan liever horen? Goed als je meestemt via 088 850 51 52. Voor bijvoorbeeld keuze A, Gerrit Joling met Reach.

Nou, dat zijn ze. Ja, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Ga jij voor die keuze A? Dan kies je voor Gerrit Jolink met Reach. Of kies je voor die keuze B? Mag ook. Dan kies je dus voor Candy Staten met Young Hearts Run Free. Nou, laat het weten. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Ach, en dit is ook goed, hè? Rod Stewart hoor je bij NH met Young Hearts.

0: Fabiano, Davy, Tyler en Al Rogers bij NH met Talk to Me.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Gillet Jolik met Reach. En keuze B, Candy Staden met Young Hearts Run Free.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja hoor, 60% van alle stemmen kiest voor keuze B. Candy Staden hoor je bij NH.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Ik ben Antoinette en ik woon in Huizen.
10: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
11: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
13: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4:00 precies. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon nadat het vanmorgen werd beklad met rode verf. Vanavond is daar de Nationale Dodenherdenking. Ali B. is donderdag niet aanwezig bij de uitspraak in het hoger beroep in zijn zedenzaak. Dat laat zijn advocaat weten. De reden laat hij in het midden. En in Hoorn is gistermiddag een hondje urenlang alleen achtergelaten bij de supermarkt. Na zo'n 5:00 werd hij opgehaald door zijn baasje, wiens dochter hem vergeten was. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 9 vertragingen. Totale lengte 33 kilometer. Je krijgt ze van mij vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Daar doe je er 10 minuten langer over. Dan de A2 Amsterdam 's-Hertogenbosch tussen Utrecht Leidse Rijn en de afrit Everdingen. Er staat een kapotte auto. Wegdek is in slecht toestand. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is daar bijna een half uur. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp 10 minuten. En de laatste, dat is de ring van Amsterdam, de A10 Koenplein richting Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. De vertraging is daar zo'n 11 minuten. Sterkte als je vaststaat.
18: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
19: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
21: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
22: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
21: Voor pallets van 100 kilo?
22: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
27: Nee.
26: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
28: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
29: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
30: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
31: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
32: Vandaag de dag.
33: Met Dennis Hoebee.

0: De week is weer begonnen. Jelmer die ziet eruit als Tom Jones vandaag.
1: Zie ik eruit als Tom Jones?
0: Ja, je hebt wel een beetje een mannendecolleté, maar het staat je goed. Kijk,
1: ik zag het. Ik zit even naar mezelf te kijken. Wat een heerlijk decolleté.
0: Bijna tot aan je navel open, hè, dat overhemd. Heerlijk, man.
1: Ja, zo'n knoopje dicht doen.
0: Nee, maar het staat je goed, hoor. Hey, welkom bij het programma. Vandaag de dag tot 7 uur bij je. Patricia, die is verkouden. Heb je vorige week kunnen horen. Die moet even wat rustig aandoen om weer gewoon te kunnen zorgen dat ze weer lekker klinkt. En dat het neusje weer lekker wat lucht geeft en zo. En vandaar dat ik hier ben met jou tot aan 7 uur vanavond. Lotte is er ook. We gaan er een gezellige show van maken. Ondanks het feit dat het natuurlijk vandaag 4 mei is. En we ook wel op weg zijn naar de Nationale Dodenherdenking vanaf 8 uur vanavond natuurlijk. Dan zijn we met z'n allen 2 minuten stil. En dat is ook wel een beetje het thema vandaag, hè, in het programma.
1: Zeker, het komt meerdere keren terug. En we gaan er, zoals je al gezegd hebt, gewoon even goed bij stilstaan. Want het is nog steeds een belangrijke herdenking.
0: Ja, nou, we gaan aan jou vragen. Wie herdenk jij? Waar denk je aan? Wat ga je doen om 8 uur vanavond met die 2 minuten stilte? Wat komt er in jouw gedachten op? Daar kun je zo meteen over meepraten. Voor de rest gaan we het ook hebben over de spitsnuit Dolfijn. Die aanspoelde bij Egmond. Een update krijgen we daarover. Dat is iets waar jij altijd helemaal warm van wordt.
1: Zeker, ja. Ik ben chef zeedier.
0: Ja.
1: Ik hou gewoon heel erg van beestjes.
0: Ja, dat is duidelijk. Dus daar gaan we zeker even naar kijken. En op deze dag in 1956 werd het Nationaal Monument op de Dam onthuld. Het monument heeft een podcast gekregen. Daar gaan we het over hebben. Maar natuurlijk ook even over de bekladding. Want vanmorgen werden we wakker met dat nieuws dat er ineens allemaal rode verf op dat monument zat. Dat er wat woorden opgeschreven waren waarvan je denkt, nou ja, is dat nou nodig op 4 mei. Allemaal in deze uitzending. En het is mei. En dat betekent dat in navolging van Dry January dat we misschien in mei ook even iets niet moeten gaan doen. En dat wordt voor mij een lastige
1: dat
0: maand.
1: Dat wordt voor jou een hele lastige maand.
0: Ja, zometeen daar meer over.

0: again.
1: Ja, welcome to the Outcast Town. Je hoorde Douwe Bob bij NH. Het is 4:15. Heb jij meegedaan, Jomer, aan Dry January? Ik denk het niet.
2: Dat vind ik lullig.
1: Nee, maar nou zegt, ik ik vind jou niet per se een type om te zeggen, ik ga eens even een maand lang.
2: Nee, weet je, ik heb een heel ander idee. Want ik drink door de week niet. Dus eigenlijk, dat is dan 5. Nou, eigenlijk 4 van de 7 dagen. Dus ik heb heel veel Dry January's.
1: Oh ja.
2: Want al die dagen, die drink ik niet.
1: Ja.
2: Zoals je dat bij elkaar optelt.
1: Ik vind dat je dit goed verkoopt.
2: Thanks.
1: Ja, dit doe jij, dat doe je echt zeer professioneel. Dit. Ja, ik ga voor mezelf kijken of mij dat ook lukt. Want er is namelijk een digitale versie van Dry January. Dat heet Mij Social Vrij. Dat betekent een maand lang niet liken, niet posten. En vooral niet doorscrollen.
2: Ja.
1: Dat wordt lastig. Iemand die dat gedaan heeft en inmiddels vrijwilliger is bij het initiatief, dat is Mathilde Klaassen. Mathilde, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Waarom moest Mij Social Vrij er komen?
3: Ja, goede vraag. Omdat eigenlijk heel veel Nederlanders wel willen stoppen met scrollen. Eigenlijk 1 op de 3, blijkt uit onderzoek. Maar dat heel veel mensen dat niet lukt. Dus wij dachten, we doen een handreiking en een soort digitale challenge. Om echt te vragen, als we nou gezamenlijk een maand offline gaan, dan houden meer mensen misschien vol en ervaren meer mensen misschien ook de rust die het je kan brengen. Ja. Om lekker van het TikTok af te gaan.
2: Ja, jij hebt het vorig jaar dus al een keer geprobeerd. Was het makkelijk? Was het moeilijk? Hoe beviel het?
3: Het begin was best moeilijk. Dat ervaar ik nu weer een beetje. Je merkt toch echt wel de afkikverschijnselen. En dan merk je toch ook, oh ja, ik ben toch wel echt een beetje verslaafd aan die Instagram bijvoorbeeld. Dus de eerste dagen is een beetje onwennig en dan moet je ineens veel tijd vullen. Maar daarna kwam er bij mij een oase van rust en ook veel tijd voor nieuwe hobby's bijvoorbeeld. En daar genoot ik dan wel heel erg van.
1: Ja, want waarom is het eigenlijk een probleem dat we met z'n allen zoveel online zitten?
3: Ja, ik denk dat je toch gewend raakt aan heel veel dopamineprikkels die je hoofd de hele tijd een beetje afleiden van het hier en nu. Dus je kan je ook minder concentreren. Veel mensen kunnen slechter slapen. En je raakt echt een beetje verslaafd aan steeds iets nieuws. Ja. En eigenlijk is het brein daar helemaal niet voor gemaakt.
1: Okay, dus het is ook niet eens echt goed voor ons?
3: Nee, zeker niet. Nee. Hey. Ik denk dat het veel beter is om een lekker een goede dosis rust en daardoor ook betere concentratie te hebben. En dat krijg je toch niet echt van je telefoon.
1: Nee, nou is het wel zo dat we in een tijdperk leven waarin de telefoon niet meer weg te denken is. Dus een maandje niet scrollen, dat is misschien goed. En ook een pas op de plaat. Maar daarna, want hoe gaan we nou zorgen dat we in ons leven die telefoon een minder grote hoofdrol geven?
3: Ja, dat is natuurlijk de vraag. En wij zijn natuurlijk ook niet echt een anti-smartphone-beweging, maar vooral inderdaad dat scrollgedrag gewoon verminderen. En wat we zien is dat veel deelnemers van mij sowieso vrij na een maand echt die scrolltijd aanzienlijk verminderen. En het durven in te zetten op andere vlakken, de tijd. Dus dat is eigenlijk heel fijn.
2: En je bent nu ook nog eens vrijwilliger geworden. Je doet het niet alleen mee. Waarom? Want dan denk ik dat je het belangrijk vindt om ook anderen echt aan te gaan zetten om dit te gaan doen. Hoe ga je dat doen?
3: Ja, goede vraag. Ik vind het inderdaad een heel belangrijk onderwerp. En ik denk ook doordat ik zelf heb ervaren dat ik echt verslaafder was aan mijn telefoon dan ik dacht. En hoe we dat gaan doen is door steeds meer campagne te voeren. Dus
2: via social media of dat dan weer niet?
3: Ja, een beetje. En ook hopelijk daarbuiten. Dus bijvoorbeeld op alle NS-stations kan je ons zien. In radio-interviews zoals deze of in magazines. We zien toch dat de campagne heel erg groeit. Dus nu al 5000 deelnemers doen mee aan Mijn Social Vrij. Dus dat bevestigt aan ons ook wel dat het een onderwerp is wat heel erg leeft.
1: Ja, we merken wel dat we nog een beetje Dry January, dat zit er echt wel in bij de meeste mensen. Ja. Maar Mij Social Vrij, dat moet toch even een beetje landen. Hè? Dat is nog niet helemaal wat het zijn moet in die zin dat iedereen weet wat er moet gaan gebeuren. Maar stel nu je zit te luisteren en je denkt, ja, dat wil ik wel. Hoe begin je?
3: Ja, je gaat naar mijsocialvrij.nl en je klikt op de knop aanmelden. En je verwijdert de apps waarvan jij denkt, daar ben ik verslaafd aan. En dan maakt het dus niet uit dat de maand al is begonnen. Want we zijn eigenlijk heel, we checken je niet, we zijn heel laagdrempelig. Dus als jij zelf de maand de teller zet en het volhoudt, dan kan je al beginnen.
1: Nou, ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt om eraan mee te doen. Dus we gaan het proberen, Mathilde. Dankjewel voor je toelichting. En laten we kijken hoe dat gaat bevallen. Mathilde Klaassen was dat van Mij Social Vrij.
2: Ik denk dat het een hele leuke uitdaging is voor jou, Dennis Hoebee.
1: Ik denk het ook. Ik ga mijn best doen. Laat ik dat beloven.
2: Begin met een dag.
1: Ja, morgen.
2: Oké.

0: heerlijk liedje dit. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way bij NH. Programma Vandaag de Dag.
1: Dit is NH. Vandaag de Dag.
0: En we hadden het er al eerder over. 4 mei is natuurlijk de dag van de nationale dodenherdenking op de Dam vanavond. En ja, ik denk dat veel mensen de televisie weer gaan aanzetten en op die manier hun, ja, hun eigen herdenking gaan organiseren thuis. Want dat we allemaal stil zijn 2 minuten, dat is denk ik nu wel iets wat bij iedereen is ingedaald en wat we ook met z'n allen gaan doen. En daarom vragen we zometeen aan jou, ja, hoe en wie herdenk jij eigenlijk vanavond om 8 uur? Heb je misschien nog verhalen uit de oorlog die je van je ouders of grootouders hebt meegekregen waar je bij stilstaat vanavond? Daar kun je over meepraten door te bellen of te appen 088-850-5152, 088-850-5152. Wij hadden het er net onderling over onder de plaat ook eventjes over en toen kwam jij met de roze driehoek. Ja. Ik wist eerlijk gezegd niet dat het bestond. Kan je uitleggen wat dat precies is?
2: Zeker, het is de omgekeerde roze driehoek. Dat is eigenlijk ook het monument, het homomonument. Dat is ook een omgekeerde roze driehoek waar Joden natuurlijk de Jodenster hadden die iedereen wel kent. Hadden homoseksuele mannen dus de omgekeerde roze driehoek. Die kregen ze opgespeld en dan wisten de Duitsers, nou, dat is een homoseksueel. En die werden eigenlijk op dezelfde manier behandeld als Joodse mensen. Met andere woorden, gewoon uitgemoord. En daar gaat altijd mijn gedachte wel eventjes naartoe.
0: Ja, omdat dat kan ik me goed voorstellen. Ook in jouw geval, want jij zit wel een beetje in die zin, zullen we maar zeggen. Klein beetje. En maar ik weet je wat ik altijd heb geleerd en gehoord. Dat eigenlijk homoseksualiteit, seksualiteit op die manier nog helemaal onder de pet werd gehouden. Dat het bijna niet naar buiten kwam. Maar jij zegt, ja, dat is dus eigenlijk wel het geval.
2: Zeker. En natuurlijk is het nu wel veel meer. Ik bedoel, nu zou het, ik wil bijna zeggen, prijsschieten zijn. Want alles is natuurlijk bekend via social media. Dus je kan mensen er zo uit. Halen. Maar dat was vroeger natuurlijk wel minder. Maar vroeger hadden bijvoorbeeld mannen dan een huisgenoot.
0: Oh ja.
2: In plaats van een man. Dus
0: een huisgenoot.
2: Een huisgenoot.
0: Ja, precies.
2: Die wonen dan gewoon samen. En ook bij sommige mensen werden natuurlijk wel eens betrapt bij homo-ontmoetingsplaatsen wat je toen al had. En die werden dan gewoon meegehaald. Dus, of meegenomen. Dus er zijn natuurlijk altijd verschillende manieren. Je hoeft het niet per se te zeggen om het te zijn.
0: Precies. Nou ja, er zijn genoeg dingen waar je dus over kunt gaan nadenken, die je kunt herdenken vanavond. En ja, jouw verhaal zijn we dus ook benieuwd naar. Meld je vooral eventjes 088-850-5152. 088-850-5152. Laatste nieuws komt eraan met Lotte Dekker. En wij gaan het er zometeen daarna uitgebreid over hebben. Wie of wat herdenk jij vanavond om 8 uur? Nogmaals 088-850-5152. Muziek nu van Sixpence, None the Richer. En een kusje van de DJ.

Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen.

0: optredens. Ga voor meer info en tickets naar Zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Hallo, ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
10: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 4:30 geweest. In Boven Karspel is het momenteel 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij een ongeluk tussen een motor en een auto in Leinden zijn twee mensen gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten op af. De gewonden zijn twee mensen die op de motor zaten. Ze zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De motor zou op het fietspad hebben gereden toen het misging. Hoe het kan dat de auto de motor heeft geraakt, wordt nog onderzocht. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Vanmorgen vroeg werd het beklad met rode verf. Ook werd er genocide opgeschreven. Premier Jette laat zich erover uit.
14: Echt een schandalige bekladding van ons Nationaal Monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan. Vandaag herdenken we iedereen die sinds de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Je mag iedereen herdenken, maar ga dan niet de doden van die Tweede Wereldoorlog en iedereen daarna op deze manier schofferen.
13: De politie is nog altijd op zoek naar drie verdachten. Op beelden is te zien hoe drie gemaskerde mensen het monument bekladden. De vader van Dasha Graafsma doet aangifte van moord of doodslag. Dat is ruim 10 jaar nadat het meisje dood werd gevonden bij het spoor tussen Hilversum en Hollandse Rading. Het OM concludeerde na onderzoek dat ze een einde aan haar leven heeft gemaakt. Haar vader gelooft dat niet. Hij probeerde het OM al te overtuigen het onderzoek te heropenen. Maar het bleef dusdanig stil dat hij nu aangifte doet. In Hoorn is gistermiddag een hondje urenlang alleen achtergelaten bij een supermarkt. Dat schrijft Hart van Nederland. Begin van de avond werd hij opgemerkt door winkelend publiek. Bleek toen dat het hondje al 4 uur lang voor de deur zat.
15: Ah.
13: Een spoor van de eigenaar was toen ook niet te bekennen. De medewerkers van de supermarkt hebben hem eten en drinken gegeven en de dierenambulance gebeld. Uiteindelijk kwam de eigenaar het hondje ophalen. Zijn dochter bleek het hondje te zijn vergeten nadat ze bij de supermarkt was geweest.
15: Oh, dat is ook wel zielig. Het is zielig voor het hondje, maar ook wel voor het meisje, want die dochter heeft dat natuurlijk niet expres gedaan.
13: Dat lijkt me niet.
15: Nee, dat is toch ook wel. Maar het is allemaal eindgoed al goed?
13: Het is allemaal goed afgelopen.
15: Nou,
13: ja.
15: Dat is in ieder geval fijn om te weten. Lotte, dankjewel. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 5 gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
16: Het is vanmiddag en vanavond overwegend bewolkt weer en plaatselijk is er kans op een bui. De kans is het grootst in het zuidoostelijk deel van onze provincie. Vooral in het Gooi dus. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden vlak aan zee. In het zuiden van Noord-Holland wordt het 17 tot 18 graden. En geleidelijk gaat de wind overal waaien uit het noordoosten. De windsterkte is zwak tot matig. Morgen vrij veel bewolking en plaatselijk een bui. Maar meestentijds, vooral ten noorden van het Noordzeekanaal, toch overwegend meest droog weer. Het wordt maximaal 13 tot 14 graden. En de wind is noordoost en matig, aan de kusten op het IJsselmeer soms vrij krachtig.
15: Dankjewel Jan. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment

Zijn er 14 vertragingen, totale lengte 45 kilometer. Je krijgt ze van mij vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de Ring van Amsterdam, de A10, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer, tussen de aansluiting met de A5 en Durgerdam. Er staat een auto in brand, zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is momenteel daar 18 minuten. Dan de A10 Watergraafsmeer-Koenplein tussen Overamstel en de Nieuwe Meer. Door een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Je doet er op dit moment 2 minuten langer over. En de laatste is ook op de A10 Koenplein richting Amstel tussen de Baarsjes en buiten Veldert, door wegwerkzaamheden daar bijna een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Nou, voor veel mensen voelt het nog steeds een beetje onwerkelijk dat Rob de Nijster niet meer is. Hij overleed vorig jaar maart op 82-jarige leeftijd. En een van zijn grote hits was deze en die heet Hou Me Vast.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Op 4 mei, de dag van de dodenherdenking. En daarom vragen wij aan jou, hoe en wie herdenk jij? Heb je nog verhalen over de oorlog die je misschien van je ouders of grootouders hebt gehoord? Heb je misschien iemand of iets wat je herdenkt waarvan je denkt, ja, dat is niet iets wat iedereen doet? Bijvoorbeeld de omgekeerde roze driehoek, waar wij het net over hadden, Jelmer. Ja. En er komt veel binnen, via 088-850-5152.
2: Absoluut. Martin stuurt bijvoorbeeld, ik heb de oorlog niet meegemaakt. Toch ben ik 2 minuten stil voor alle mensen die gesneuveld zijn. En Suzanne die stuurt, ik herdenk vanavond de verloofde van mijn moeder, die als een van de eerste slachtoffers was op de Greppelberg.
0: Ja, nou, we gaan erover doorpraten met Jet Kees. Zij is voorzitter van het comité 4 mei met herdenking Apollolaan. Want daar wordt ook herdacht, niet alleen op de Dam, het gebeurt ook op de Apollolaan. Jet, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat herdenken jullie precies daar op de Apollolaan in Amsterdam?
3: In eerste instantie is dat monument daar en de herdenking daar gekomen vanwege het feit dat daar 29 gevangenen zonder vorm van proces in 24 oktober 1944 zijn gefusilleerd.
0: Ja.
3: En dat was een wraakactie van de Sicherheitsdienst, omdat er de avond ervoor een Duitse jodenjager was, omgelegd door het verzet. En die man, de Sicherheitsdienst was zo kwaad dat die hebben 29 mensen uit de Beteringschansgevangenis gehaald. En op de plaats waar die man is doodgeschoten hebben ze die 29 mensen gefusilleerd.
2: En daar staat op dit moment een monument. Daar gaat vanavond ook herdenken worden. Wat staat allemaal op het programma?
3: We herdenken dus niet alleen die gevangenen, maar ook alles en iedereen, als ik het zo mag zeggen, die met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En vrouwen, mannen, vrouwen, Sinti, Roma, Joden, militairen enzovoort. Dus die herdenken we daar. Dan zijn er 2 kinderen van de groep 8 van de eerste Montessori-school, de Wielenwaal, die zelfgeschreven gedichtjes voordragen. 2 leerlingen van het Amsterdam Lyceum lezen de 29 namen van die mannen voor die daar zijn doodgeschoten. En dan hebben wij Hella Rottenberg, de spreker van vanavond, die haar verhaal zal vertellen. Zij is van na de oorlog, maar het gaat ook vooral over haar grootvader.
0: Ja, nou is het zo dat we hebben het natuurlijk ieder jaar op 4 mei hebben we het hierover. En ja, er zijn toch ook wel weer mensen die dan af en toe zeggen, ja, het is ook lang geleden en zo. Maar toch zijn er altijd weer nieuwe verhalen en nieuwe invalshoeken waarop we dus de oorlog kunnen herdenken. Hoe kan het dat zoveel jaar na data er steeds weer toch nieuwe invalshoeken naar boven lijken te komen? Wat is jouw idee daarover, Jet?
3: Kijk, vorig jaar hadden wij de spreker en dat was wel heel bijzonder. Dat was de jongste broer en die man was 85 die vorig jaar sprak. En die sprak over het feit dat zijn oudste broer daar een van die 29 gevangenen was. Ze waren dus 80 jaar verder.
0: Ja.
3: Ja, en zo zijn er toch nog steeds mensen, al zijn ze dan zo langzamerhand heel oud, die dan nog hun verhaal te doen hebben. En langzaam maar zeker ga je natuurlijk over naar de volgende generatiesprekers. Maar er zijn al toch zo ontzettend veel verhalen te vertellen. En het hoeft niet groot te zijn. Het zijn natuurlijk tragische familiegeschiedenissen die dan naar boven worden gehaald. En daar is kennelijk toch altijd nog veel behoefte aan. Want er staan bij ons bijna 4.500 mensen op straat.
2: Ja, en nu staat dat herdenken op 4 mei ook weer een beetje onder druk. Dat hebben we gezien op de Dam vanmorgen. We hebben het hier in de uitzending meermaals over gehad. Die Dam die is ondergeklad met rode verf. Hoe kijk jij daar naartoe als voorzitter? Wat vind jij daarvan?
3: Nou, ik vind het vreselijk. Ik heb het verder niet kunnen volgen, want ik was nogal druk vandaag. Maar ik heb natuurlijk die foto's ervan gezien. Maar ja, mijn zorg en mijn angst is, er worden dingen gewoon vermengd. Wat wij vanavond herdenken, dat is dan weliswaar 80, 85 jaar geleden gebeurd. Maar je ziet, we hebben gezegd dat nooit meer. Nou, het is al om ons heen, zou je kunnen zeggen. De wereld is natuurlijk kleiner geworden. En ik vind dat dingen worden vermengd. Ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurd is op de Dam. En ik vind ook niet dat het hoort, als ik dat zo mag zeggen.
2: Nou, ik denk dat je dat zeker zo mag zeggen. Wij vragen vandaag aan onze luisteraars, hoe en wie herdenk jij? Nou, hoe denk ik dat je op de Apollolaan staat? Maar aan wie denk jij straks om 8 uur?
3: Als ik daar sta, dan denk ik aan mijn grootvader, die ook in de Weteringschans gevangenis zat. En gelukkig niet naar de Apollolaan is gebracht om daar doodgeschoten te worden. En ik ben al jongs, ik ben geboren getogen in Amsterdam. Ik ben al van jongs af aan met mijn broers en zusje en mijn ouders naar de Apollolaan gegaan. En ja, ik vind het een mooie traditie.
0: Ja. Nou, het is ook denk ik een mooie en goede traditie in dat we dit ook maar jaren mogen blijven doen. Even het verschil nog tussen de Apollolaan en de Dam. Want veel mensen gaan echt wel naar de Dam. Misschien soms zijn het er wel heel erg veel. Hoe ziet het eruit momenteel op de Apollolaan?
3: Nou, het ziet er indrukwekkend uit. We hebben sinds vorig jaar een groot LED-scherm staan. En dat maakt dat nu ook echt iedereen kan zien wie er spreekt. Voorheen staan we gewoon op straat en de spreker staat ook op straatniveau. En dan zag je niet veel. En nu kan je het prachtig zien. En nou, ik ben buitengewoon blij dat de gemeente daar de portemonnee voor heeft getrokken. Want de Dam is natuurlijk een nationale herdenking. En de herdenking op de Apollolaan is lokaal. Maar er zijn meer dan 55 lokale herdenkingen in Amsterdam. Ja. En 4.500 mensen, dat zijn er echt heel veel. Dus ja. Ik ben heel blij dat iedereen het kan zien en horen.
0: Ja, en fijn ook dat de techniek gewoon lekker zijn bijdrage levert op deze manier. Dat iedereen het goed kan volgen daar. Jetke, ik wil je ontzettend bedanken dat je even tijd voor ons wilde maken hier in de uitzending bij NH. En ik wens je een hele mooie herdenking toe vanavond.
3: Ik dank je wel. Dank je.

0: Fight for this love bij NH.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: We hebben het over de nationale herdenking. We hebben het over dodenherdenking. Vanavond vanaf 8 uur natuurlijk weer is Nederland 2 minuten stil. En wij vragen aan jou vandaag, hoe en wie herdenk jij? En heb je misschien nog verhalen over de oorlog die je van je ouders of je grootouders hebt meegekregen, die je misschien op school hebt gehoord, die indruk hebben gemaakt en waar jij vanavond bij stilstaat? Dan kun je over meepraten door te bellen met 088-850-51-52. Appen mag ook via hetzelfde nummer. En wij hebben onze verslaggever Mark Theodoros de straat opgestuurd om te vragen, wie herdenk jij eigenlijk vanavond?
2: Aan wie moet u denken op 4 mei?
3: Ik sta gewoon vooral stil bij iedereen die ermee te maken heeft gehad, of die nabestaanden zijn.
4: Aan niemand. En ik doe ook niks, ik doe er niks mee met 4 mei. Want er is nog steeds zoveel oorlog op de wereld. Wanneer wordt dat dus opgelost?
5: Alle slachtoffers gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Allemaal. En dat zijn Nederlanders, dat zijn Roma's, dat zijn Joden natuurlijk. Iedereen. Ik denk zelfs nu ook Duitsers.
6: Voornamelijk bij de Holocaust, bij de Jodenvervolging, dat we dat hebben laten gebeuren, ook in Nederland. Dat vind ik heel erg.
2: En u zegt voornamelijk. Hoezo zegt u voornamelijk?
6: Nou, omdat het natuurlijk veel breder is. Er zijn ook veteranen die herdacht worden. En mensen, de onderduikers, verzetsmensen in de oorlog. Dus dat ook. Maar vooral de Holocaust vind ik het belangrijkste. Ik denk dat je ook mensen die vandaag dag vervolgd worden, die ook heel belangrijk zijn, dat je daar ook moet denken. Maar je moet dingen in de geschiedenis niet veranderen door wat vandaag gebeurt. Dat vind ik heel belangrijk.
7: Dan moet ik aan mijn vader denken. En die soldaat was toen de oorlog begon, en de oorlog heeft 4 dagen geduurd in Nederland. En later is hij nog te werk gesteld in Duitsland natuurlijk, die generatie. En hij vond Duitsland, hij had daar een goede tijd op de een of andere manier. Maar hij was handig in zijn contacten, denk ik. En hij had het nog wel eens over de Duitse vrouwen. Die vond hij wel leuk.
0: Ja, zo wordt er herdacht. Iedereen op zijn eigen manier. Mooie reacties ook, hoorden we voorbij komen.
8: Zeker. En ik wil nog even terugkomen op die man die zei, ik ga ook de Duitse mensen herdenken inmiddels. Nou, ja. Ik kreeg ook een appje van Francine. En die stuurde, mijn opa die was ooit voorwachter op bij Fort Haarlemmerliede. En daar kwamen ooit Duitse soldaten. Veel jonge jongens, maar ook een arts. Die werden ook maar gestuurd. En uiteindelijk zijn dat ook gewoon mensen die moesten vechten.
0: Ja, uiteindelijk willen we gewoon iedereen die op welke manier dan ook omgekomen is of heeft geleden in de oorlog, willen we graag herdenken vanavond. Ik denk dat voor veel mensen dat geldt. Ik ben benieuwd hoe dat met Juliette zit. Juliette, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
0: Wie en hoe herdenk jij vanavond?
9: Ik herdenk mijn opa. Die is marineman geweest en die heeft gewerkt aan de Burma-spoorweg in Thailand. En die is daar in 1942 omgekomen. En dan moet ik altijd denken aan mijn oma, die dat pas na de bevrijding gehoord heeft.
0: Jeetje.
9: Ja, ja, dat is echt heftig, ja.
0: Ja, ja, het zijn ook echt, hoe mooi en hoe gevoelig het soms ook kan zijn, het zijn nooit echt mooie verhalen. Het is allemaal lelijk uiteindelijk. Dat die hele oorlog en de hele nasleep daarvan. En het is goed dat we denk ik met z'n allen herdenken. Maar het zijn altijd van die hartverscheurende verhalen.
9: Ja, absoluut. Ik heb ook zijn graf bezocht in Thailand. En dat vond ik ook heel bijzonder. Want daar ligt dan iemand die gestreden heeft voor onze vrijheid. Maar zonder wie ik er niet geweest was. Dat vond ik wel een heel bijzonder moment.
0: Ja, ja, het lijkt me ook gek om dat je te realiseren als dat ineens ook persoonlijk wordt.
9: Ja, zeker. Je staat midden in de geschiedenis dan.
0: Ja.
8: En hoe weet jij dit verhaal eigenlijk? Is hij daar zelf altijd heel open over geweest? Of heb je, weet ik veel, documenten gevonden waarin dat allemaal stond?
9: Ja, ik heb het gehoord van mijn moeder. Zij heeft na de oorlog, lang na de oorlog, ook voor het eerst zijn graf bezocht.
0: Ja.
9: En verder heb ik gehoord van mijn oma dat ze pas na de oorlog gehoord hebben dat hij niet meer leefde.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het een bijzondere herdenking wordt vanavond voor jou ook, Juliette. Dankjewel voor je reactie. Veel reacties ook via de app binnen jou, maar zullen we er nog een paar doornemen?
8: Zeker. Jaap die stuurt, mijn opa is overleden. Hij was pas 29 jaar. In de oorlog wou hij niet werken voor de Duitsers. Jelle die stuurt, ik denk niet aan een speciaal iemand, maar wel aan alle onschuldigen die vermoord zijn. Wens wel veel slechts voor Poetin en Trump.
0: Ja. Nou, en zo heeft iedereen de vrijheid en de ruimte om op zijn of haar eigen manier vanavond te herdenken. Belangrijk is, 2 minuten stil zijn, dat lijkt me toch wel de opdracht voor iedereen. Dus doe dat ook waar je ook bent, zet je auto aan de kant. Zorg even dat je de spullen uitzet die geluid maken. En ja, zorg dat voor iedereen het een respectvolle dodenherdenking wordt. Vanavond dus 8 uur, 2 minuten stil. Wij gaan zo meteen verder met dit programma Vandaag de Dag. Ja, hele andere onderwerpen hebben we ook nog. Ik zou zeker blijven luisteren, maar ook 4 mei heeft wel een soort van rode draad vandaag. Daar gaan we het verder nog wel over hebben. Muziek ook van

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
10: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
11: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
12: Ik ben Ria uit Zandpoort.
13: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
14: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Water.
15: Met Mareike, een echte Haarlemse mug.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 5:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Bij een ongeluk tussen een motor en een auto in Leinden zijn twee mensen gewond geraakt. De motor zou op het fietspad hebben gereden toen het misging, maar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon nadat het vanmorgen vroeg werd beklad met rode verf. Op beelden is te zien dat drie gemaskerde mannen met spuitbussen aan de gang gingen. En de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet overgespeeld, heeft de rechter vandaag bepaald. Die uitspraak is goed nieuws voor Telstar en FC Volendam, aangezien de Brabanders nu officieus zijn gedegradeerd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulzerijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd ervan uitgegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De ANWB Verkeersinformatie dan. Er zijn op dit moment 11 vertragingen. Totale lengte 33 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Allebei op de A10. Amstel richting Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. En je vertraging is daar 2 minuten op dit moment. En de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. En daardoor doe je er daar 17 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
21: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
22: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
23: TrueLease met Genke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
26: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
27: Dynamisch.
26: Maar in de winter wil ik zekerheid.
28: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
29: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
32: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
31: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
32: Social Deal deals die je niet mag missen.
33: Ik krijg een vakantiebroertje.
32: Huh?
33: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
32: Cool, wil ik ook.
34: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
35: EuropaKinderhulp.nl.
32: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
36: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
37: Vandaag de dag.
38: Met Dennis Hoebee.

0: Altijd een hele rare plaat gevonden qua einde. Ineens is het weg.
1: Ineens is het weg.
0: Iemand in die studio heeft gezegd, jongens,
1: die deed gewoon het
0: tijd schuif. Zit erop. Klaar, het geld is op. We stoppen ermee. We gaan lekker naar huis. Ja, een liedje over de leukste kaart uit het kaartenspel. De Joker, de Steve Miller Band, hoorde je hier zo bij NH.
2: NH met vandaag de dag.
0: Ja, inmiddels 5:11. Jomer, we hebben een bomvolle uitzending vandaag. Wat gaan we allemaal doen?
1: Absoluut, we zijn er gewoon nog tot 7:00. En we krijgen het laatste sportnieuws. Ook in de sportwereld wordt vanavond herdacht. En Ruben van Haften die komt langs. En we duiken weer eventjes het theater in.
0: Nou, dat klinkt interessant. Een ander onderwerp, ook interessant, maar van een minder groot entertainmenthalte... is een strandgasten bij Egmond in Reppenroer gisteravond. Want daar werd namelijk ineens een witsnuitdolf fijn aangespoeld. En dat is bijzonder. Het dier is levend naar SOS Dolfijn gebracht, waar ze hem proberen op te lappen. En Jeroen Hoekendijk, die is van SOS Dolfijn. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat is precies de situatie op dit moment?
3: Ja, het is, blijft heel erg spannend. Elke minuut kan het dier weer een terugval hebben. Maar we hebben afgelopen nacht wel wat voorzichtige stapjes vooruit gezien. Het dier kon in het begin helemaal niet zelf zwemmen. We hadden 4 man nodig om het dier te ondersteunen. Maar gedurende de nachten konden we steeds een poppetje minder doen. En uiteindelijk staan we nu met 1 persoon in het water om het dier aan het oppervlak te houden, zodat het kan blijven ademen.
1: Ja, want dat is natuurlijk nog wel eventjes spannend. Het is heel bijzonder dat een spitsnuitdolfijn op het strand is aangespoeld. Hoe vaak is dat gebeurd inmiddels?
3: Ja, voor ons dat we een witsnuit in de opvang hebben gehad, dat is inmiddels 15 jaar geleden. Dus dat maakt het voor ons heel erg speciaal. En in dat jaar hadden we er toevallig 2. Er was 1 dier die ging heel kort na binnenkomst helaas ging die dood. En een ander dier die is 6 maanden in de opvang gebleven. De finishlijn was in zicht. Die stond klaar om terug naar zee gebracht te worden. Maar uiteindelijk is hij toch, heeft hij toch een terugval gehad en is dat dier ook overleden.
1: Och, niet waar.
0: Dus nou, laten we hopen dat het nu anders gaat. Ik hoor jou net zeggen over het beest ondersteunen om hem aan de oppervlakte te houden. Is dat iets wat continu gebeurt? Staat er nu continu iemand dat beest een beetje te proberen boven water te houden?
3: Ja, dat gebeurt dag en nacht, 24 uur per dag. En als zo'n dier op het strand terechtkomt, dan heeft het vaak spierschade. Je moet je voorstellen, in het water is het dier gewichtsloos. Op het moment dat het op het strand terechtkomt, neemt de zwaartekracht het over. En dan treedt er al heel snel spierschade en orgaanschade op. Ja, en als je het dier dan in een bassin zou leggen of terug in zee zou leggen, dan zou het waarschijnlijk zinken en verdrinken. Dus in die eerste fase dan lopen er altijd mensen bij in het water om maar te zorgen dat blaasgat boven water blijft.
1: En welke fases komen er nu nog aan? Wat is een beetje het vervolgplan?
3: Ja, we moeten dus ervoor zorgen dat het dier weer helemaal zelfstandig zwemt. Dus dat ook die laatste persoon niet meer nodig is. En het probleem dat we nu hebben is dat het dier nog niet zelfstandig eet. Dus we bieden hem vis aan, we proberen die vis in de bek te stoppen. Maar die slikt hij nog niet door. We kunnen wel met de sonde wat voeding geven. Dus op die manier krijgt hij wel wat binnen. Maar dat is de volgende stap. Ja, en dan moeten we beter uitzoeken wat er mis is met dit dier. Aan de buitenkant konden we eigenlijk geen gekke dingen zien. We zagen geen verwondingen, geen verstrikkingen. Het dier zag er niet heel mager uit. We hebben ook een eerste bloedonderzoek gedaan. Daar kwam eigenlijk ook niks geks uit. Maar er moeten nu vervolgonderzoeken komen naar bijvoorbeeld infectieziektes of dat we het dier met een echoscopie of een endoscopie bekijken. En of er toch nog onderliggende problemen zijn die we nog niet hebben gezien. Dus daar gaan we de komende dagen mee aan de slag met onze dierarts.
1: En je zei net al dat het eigenlijk dat het een beetje erop of eronder is. Is er iets te zeggen over die overlevingskansen of echt niet?
3: Nee, dat is echt heel erg lastig en we moeten dat van dag tot dag bekijken. Het dier was wel energiek afgelopen nacht, zo na het einde. Ik had zelf in de nacht gewerkt en ja, dan zie je het dier met de staart zich voorbewegen. Ja, dan krijg je wel hoop, maar het is echt een situatie die we van dag tot dag moeten evalueren.
1: Nou, ik vind het geweldig werk wat jullie doen. Jullie geven ook altijd, jullie dieren die bij jullie komen, een naam. Is dat in dit geval ook al? Of moeten jullie er nog over nadenken?
3: Ja, dat hebben we eigenlijk nog aan niemand verteld. En daar zijn we eigenlijk pas net uitgekomen. Dus die scoop, die hebben jullie.
1: Yes.
3: We hebben het dier Albi genoemd.
1: Albi.
3: De wetenschappelijke naam van het dier is Lagenorhynchus albirostris. En dat laatste deel van die wetenschappelijke naam, albirostris, dat betekent eigenlijk witte snuit. Dus daar komt die witsnuit weer naartoe terug. Dus we hebben hem daarna vernoemd, Albi.
1: Wat leuk. Albi de spitsnuitdolfijn.
3: Ja, witsnuitdolfijn.
1: Witsnuit, sorry. En nou, ik denk dat Albi er weer helemaal bovenop gaat komen. Het kan niet anders.
3: Ik hoop het.
0: Nou, we hopen het met z'n allen. Jeroen, dank je wel voor je toelichting. En hou ons op de hoogte.

0: Als ik iets van Bruno Mars draai, dan baal ik toch nog weer even van het moment dat ik 4 uur in de wacht heb gehangen. 40.000 wachtende voor me. Geen kaartje heb weten te bemachtigen voor het concert wat hij geeft in de Johan Cruijff Arena.
1: Ah, je gaat er echt niet heen.
0: Ik ga er niet heen. Tenminste, of er moet nu iemand bellen met 088-850-51-52. Die zegt, ik heb wel 2 kaartjes over, je mag ze hebben van me. Dan ga ik er zeker wel naartoe. Maar ja, de stap van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena naar sport is ineens een hele kleine. Ja.
2: Vandaag de dag.
0: Nou, zat even toevallig. Erik-Jan Brinkman aangeschoven. Erik-Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, en we blijven ook in Amsterdam.
0: Ja, want we hebben het over de nationale dodenherdenking vanavond. Vanaf 8 uur is Nederland 2 minuten stil. Mm-hmm. En dat gebeurt ook in de sport. Jij was vandaag bij een monument van een voetbalclub, hè?
3: Ja, dus in Amsterdam, Amsterdam-Oost om precies te zijn. Watergraafsmeren. Daar zit een van de grootste amateurclubs van Nederland. Ruim 2100 leden. En dat is voetbalclub WVHEDW. Groot complex uiteraard, ook voor zoveel leden, 8 velden. Maar bij de hoofdingang heb je echt gelijk al heel prominent staat daar een oorlogsmonument. Daar loop je echt tegenaan. Indrukwekkend plaket met 262 namen van leden die zijn overleden, vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Naast dat plaket uiteraard een vlag die half stokken hangt, een krans, bloemen, noem maar op. En we hadden daar afgesproken met 4 leden van de historische commissie. Zij zijn de initiatiefnemers van dit monument. En je hoort de voorzitter Vincent Huis in het veld.
4: Hebben we ook bewust helemaal in het zicht gezet. Dus dat het ongeveer het eerste is wat je ziet als je bij de club komt. Want wij vinden het ook als club heel belangrijk om dit deel van de geschiedenis te benoemen. Hier staan 262 namen van clubleden die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl je hebt heel veel monumenten, er staan misschien een paar namen op. En hier dan meteen meer dan 250. Ja. Dus dat vind ik wel heel heftig.
0: Nou, dat klinkt inderdaad heftig. Is het belangrijk dat zij dit doen eigenlijk?
3: Absoluut, want er zijn natuurlijk honderden voetbalclubs in Nederland. Maar ik denk niet dat er heel veel clubs een historische commissie hebben. Nou, dat heeft dus wel WVHDW. En op dagen zoals vandaag is het natuurlijk enorm belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden. We spraken ook met een ander lid van de commissie, André López Díaz. En hij heeft ook nog een persoonlijke link met een van die slachtoffers die op dat monument staan.
5: Dat is Herman López Díaz, een achterneef van mijn vader. En zijn vriend Ben Korper, die staat er 5 namen boven. Die belden bij mijn ouders aan, dat moet begin 43 zijn geweest. Is het Joods café open? En zij zijn bij ons thuis geweest. En ik heb een cadeautje gekregen. En dat een soort hijskraan. En dat herinner ik mij.
3: Hoe oud was je in die tijd?
5: Ja, ik was ruim 3, maar ik herinner het me echt. Kort daarna zijn zij ook verdwenen, opgepakt en niet meer teruggekomen.
0: Nou, een bijzonder verhaal ook. Zijn er eigenlijk veel voetbalclubs die zo'n eigen herdenkingsplek hebben?
3: Nee, dat valt wel mee. Ik zag toevallig zo'n plattegrond van heel Nederland waar er allemaal monumenten bij voetbalclubs staan. Dat zijn er niet zoveel. Als je kijkt in Noord-Holland heb je bijvoorbeeld bij de Amsterdamse club AFC en ook DWV. In Haarlem een paar. En eentje op Texel. Bij voetbalclub Texel 94 in Den Burg staat ook een monument.
0: En wat gaat daar straks gebeuren?
3: Nou, bij WVHDW bedoel je, waar we vandaag zijn geweest. En ik neem aan dat het ook voor de andere clubs gebeurt. En natuurlijk het Olympisch Stadion, daar heb je de nationale sportherdenking. Maar waar wij zijn geweest, daar hebben ze ook een herdenking. Uiteraard met 2 minuten stilte om 8 uur verder wat toespraken en een kranslegging.
0: Nou, straks vanaf 8 uur dus onder andere bij voetbalclub VWHEDW in Amsterdam-Oost. Ja. En veel meer van deze club trouwens in NH Sport ook. Maar er is meer, hè?
3: Ja, handbal hebben we ook, want dat nadert ook haar einde het seizoen. We waren bij VOC, een van de betere handbalclubs bij het vrouwenhandbal. Zij speelden tegen VZV voor een plekje, strijden ze voor een plekje in de finale. En we waren ook bij Peer Koopmeiners, de AZ middenvelden. Hadden een geweldige bekerfinale gespeeld. En dat na zijn teleurstellende finale van vorig jaar. Want toen maakte hij de hensbal, was hij een beetje de gebeten hond. Nu is hij weer de held van Alkmaar. En dan heeft hij uiteraard uitgebreid gevierd. En daar spraken we met hem over.
0: Nou, absoluut kijken dus. Elke uur, of elk half uur eigenlijk, om 10:10. En aan sport te zien op televisie. Erik-Jan, dankjewel. En spreek je snel weer.
3: Zeker.
2: Vandaag.

0: Of these. Het is bijna 5:30. We gaan naar het laatste nieuws met Lotte Dekker. Maar niet voordat we het hebben gehad over de dagplaat. Meestal dan geven we alvast een beetje iets weg. En ik ben zeer benieuwd wat jij bedacht hebt vandaag.
1: Zeker. Nou, het was vorige week natuurlijk een hete en een droge week. En laat het nou vandaag een bijzondere dag zijn voor de brandweer. Dus die gaan we in het zonnetje zetten vandaag.
0: Oh. Ik moet me inhouden om niet een grap te maken nu. Ik ga het niet doen.
1: Doe dan.
0: Nee, ik hou het netjes.
1: Nee, zeg.
0: Ik hou het netjes.
1: Zeg.
0: Met brandweer spuiten en zo.
1: Nee. We gaan inderdaad lekker met brandweer spuiten.
0: Mm.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Vroege vogels, opgelet. Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees, dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen.

0: pijn en voor de aangepaste fiets van Maria.
1: En zo kan ik er weer op uit.
0: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
3: Ik ben Johan uit de Purmerbuurt.
4: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
5: Ik ben Willem uit Lekkerbuurt.
6: Ik ben Anne uit Naarden.
7: Ik ben Govert Opstroet.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: En zo is het 17:30. In Monnikendam is het momenteel 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Hackers hebben de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers van scholen en universiteiten buitgemaakt. Dat hebben ze gedaan via onderwijssoftware Canvas. Onder andere de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gebruiken die software. Of daar ook gegevens zijn gestolen is niet bekend. De hack is opgeëist door dezelfde groep die achter de cyberaanval op Odido zat. De groep heeft het moederbedrijf tot overmorgen gegeven om contact op te nemen. Bij een ongeluk tussen een motor en een auto in Leinden zijn twee mensen gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten op af. De gewonden zijn twee mensen die op de motor zaten. Ze zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De motor zou op het fietspad hebben gereden toen het misging. Hoe het kan dat de auto de motor heeft geraakt, wordt nog onderzocht. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Dat zei zijn advocaat eerder vandaag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak. Wat zijn precieze plannen waren is niet duidelijk. Wel werden in zijn hotelkamer, waar hij werd aangehouden, bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia gevonden. Je hoort het OM erover bij de NOS.
11: In de verhoren in die zaak heeft hij verklaard dat hij dacht dat hij een liefdesrelatie had met Amalia. Dus dat samen met zijn andere gedrag maakt dat er aanwijzingen zijn voor verwardheid. Maar waar het Openbaar Ministerie zich ook zorgen over maakt, is dat hij eerder gewelddadige uitingen heeft gedaan.
10: De man blijft nu langer vastzitten, onder andere vanwege het risico op herhaling. Ook wordt onderzocht of de man een persoonlijkheidsstoornis heeft. Dan naar Schiphol. Daar heeft de douane eind vorige maand een opvallende vondst gedaan in een prullenbak bij een toilet. Er zaten 6 boomgifkikkers in een bakje in. Dat is een beschermde diersoort. De douane denkt dat de dieren in Nederland zijn gekocht en het idee was om ze naar het buitenland te smokkelen, maar dat de smokkelaar toch niet meer durfde. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel Lotte en meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 6. Gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
12: Dennis, goedemiddag.
9: Het was vandaag een beetje anders dan we het in ieder geval in het weekend hebben gehad. Het was wat meer regenachtig. Het was ook een beetje kouder volgens mij. En ja, hoe zou jij deze dag qua weer samenvatten?
12: Nou ja, regenachtig was het vandaag niet. Of ik neem aan dat je bedoelt dat het zondag regenachtig was. Want vandaag viel dat wel mee hoor. Op de meeste plaatsen bleef het droog. Er waren een paar buitjes in de provincie. Dus eigenlijk viel het allemaal reuze mee. En vanmiddag kwam hier en daar ook de zon erdoor. Temperatuur liep op naar zo'n 14 graden op Texel. 18 tot 19 graden in het zuiden van de provincie. Dus we kunnen rustig stellen dat het alleszins toch best wel een redelijke dag was. Met vanochtend veel bewolking en vanmiddag af en toe zon. En ook vanavond tijdens de nationale herdenking lijkt het droog te zullen blijven. Dus dat is het goede nieuws. En dan de komende nacht waarschijnlijk ook meest droog. Misschien in het zuiden van de provincie dat de buiigheid wat gaat toenemen. En morgen zitten we een beetje op het randje van de buien die in het binnenland actief zijn. En het drogere weer in het noorden en noordwesten van het land is in onze provincie. Het kan zijn dus dat er plaatselijk een bui valt, maar veel plaatsen zullen het morgen droog houden. Alleen de temperaturen zijn wat lager, 13 tot 14 graden. En de wind neemt wat toe uit het noordoosten aan de kust naar vrij krachtig. Woensdag blijft het ook droog, donderdag en vrijdag wat meer zon en hogere temperaturen.
9: Nou, dat is een goed vooruitzicht. En dagen daarna wordt het nog een beetje warmer misschien?
12: Ja, in het weekend kan het nog ietsje warmer worden, ja.
9: Kijk, dat zijn goede vooruitzichten. Jan, dankjewel. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 11 vertragingen. Totale lengte 47 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen. Daar is het wegdek in zeer slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging is ruim een half uur. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp 13 minuten. Ring van Amsterdam, de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen Amsterdam Centrum en de

Nieuwe Meer. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht en heb je 5 minuten vertraging. A10 Koenplein richting Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenvelder door wegwerkzaamheden 18. En de laatste, N232 Amstelveen richting Haarlem tussen Aalsmeer en de aansluiting met de A9. Daar doe je er bijna 20 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: De band van Ray Parker Jr., die ken je van Ghostbusters. Zijn beetje dat heet Radio. En dat heeft hij dan net even op zijn eigen naam geschreven. Dus R-A-I krek en dan D-I-O, Radio. You're the only one I love, but you can't change that. En ik draai ook nog Chef Special en In Your Arms.
1: Vandaag de dag.
0: Inmiddels bijna 17:15. Vanavond na de Nationale Dodenherdenking kun je weer naar het theater. Inmiddels alweer de 17e editie van Theater na de Dam. En alleen al in Amsterdam zijn er deze week 40 theaterproducties te zien op 35 locaties. Maar ook in de rest van de provincie kun je terecht. En theaterrecensent Ruben van Haften die is inmiddels aangeschoven. Ruben, goedemiddag. Oh, ik moet even een schuif voor je openzetten.
2: Dennis.
0: Ja, fijn dat je er bent.
2: Ja.
0: Jij bent natuurlijk niet voor niks theaterrecensent, dus jij hebt je hierin verdiept. Ja. Er is veel te doen. Om te beginnen, er zijn dus niet alleen voorstellingen na de dodenherdenking, maar de hele week, hè?
2: Ja, dat is de hele week inderdaad. En dat is omdat ze inderdaad heel graag de aandacht willen focussen op dat we weer weten wat oorlog betekent. Daarom is Theater Naar de Dam ook ooit opgericht. Dat we ook weer de vergelijking met nu durven te trekken. En durven te waarderen dat wij in vrede leven.
0: Ja, en al die theatervoorstellingen gaan dus daar ook over, min of meer?
2: Ja, die hebben allemaal met 4, 5 mei te maken. Niet allemaal per se de Tweede Wereldoorlog. Maar er zit wel altijd een linkje naar 4, 5 mei.
0: Ja, wat kunnen we zo al gaan bekijken de komende week?
2: Nou, ik heb er een paar meegenomen voor vanavond. Specifiek, die ook allemaal gratis te bezoeken zijn. Er zijn ook van al die 150 voorstellingen die gemaakt worden, zijn er ongeveer 50 jongere voorstellingen vanavond.
0: Kijk, dat is leuk.
2: En dat houdt in dat het door jongeren gemaakt is. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, die zijn in gesprek gegaan met experts en met overlevenden. En op basis daarvan hebben ze dan een voorstelling mogen maken. Eén daarvan is Henny. Gaat over Hendrika Schat. En Hendrika Schat was een verzetstrijder die ondergedoken zat in West-Friesland. En zij was koerierster voor de knokploeg in Hoorn.
0: Oh.
2: En ja, daarmee doorbrak ze natuurlijk een beetje de traditionele rol die vrouwen hadden in die tijd. En haar verhaal wordt dan ook vanavond verteld door middel van dans en film.
0: Oh.
2: En duurt ook niet zo lang. Duurt een half uurtje ongeveer. En is in de Oosterkerk in Hoorn om 9:15.
0: Dat is een aanrader, denk ik, om te gaan kijken. En dus gratis.
2: En gratis te bezoeken.
0: Ja, spannend verhaal. Ik denk dat het een mooie voorstelling gaat zijn. Wat heb je verder voor ons in de pocket?
2: Ja, van Henny gaan we naar Hanny. Eén letter verschil, maar toch een heel ander verhaal. Dat gaat over Hanny Schaft. Nou, dat is een verhaal wat heel veel mensen in Noord-Holland natuurlijk wel van weten.
0: Ja.
2: Maar het interessante is dat Hanny Schaft natuurlijk best ver is gegaan in haar verzet. Ze heeft ook moorden gepleegd natuurlijk. En in deze voorstelling is eigenlijk een soort gedachte-experiment. Want er is een fictieve hoorzitting. Van Hanny Schaft. En dat gaat dus over hoe ver mag verzet nou gaan. En ook dat die jongeren zich heel erg afvragen, zouden wij nu nog in verzet durven te komen?
0: En is dat ook nog iets waar je als publiek interactief op mee gaat doen? Of is het wel echt een voorstelling zoals we dat kennen?
2: Het is wel echt een voorstelling, maar er is wel altijd een nagesprek.
0: Oh ja.
2: En dat houdt in dat je met de acteurs in gesprek kan over wat je zojuist hebt gezien.
0: Ja, ik kan me namelijk voorstellen dat als je hiernaar gaat kijken, dat je dan op een gegeven moment ook denkt van ja, hoe zou ik in zo'n situatie reageren?
2: Hè?
0: En ja, daar wil je misschien dan ook over doorpraten. Dus dat lijkt me ook een mooie voorstelling. Waar is die te zien, zei jij?
2: Die is te zien in Bormerveer en begint om 9:00 in de Vermaning, is dat.
0: En je had er nog eentje?
2: Ja, zeker. Er is elk jaar muziek in het Vondelpark. En daar worden altijd bijzondere muzikale stukken gespeeld en verhalen verteld over oorlogsgebieden toen en nu. En de muzici zijn ook over het algemeen veel mensen die uit die oorlogsgebieden komen. Dus dat maakt het heel echt en heel oprecht. En er wordt tussendoor ook poëzie voorgedragen over de Tweede Wereldoorlog specifiek door dichter Ellen Dekwiet.
3: En nu heeft Henny en Hanny, dat zijn allebei verhalen over die Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
3: Misschien ook nog een stuk die niet over de Tweede Wereldoorlog gaat inzetten.
2: Zeker, zeker. Er is ook Shakshuka No Onions vanavond in Purmerend. Is geschreven door Judith Schrijver, is een Joodse schrijver zelf ook. En dat gaat over twee beste vrienden, Michiel en Rachel. Nou, Michiel is niet Joods, Rachel is wel Joods. En die maken ruzie met elkaar, want hij weigert een artikel van haar, want ze werken ook allebei voor hetzelfde tijdschrift, over Gaza. Mm-hmm. En zij zegt, dat komt omdat ik Joods ben. En dan hebben ze een hoogoplopende discussie vol verwijt naar elkaar, die ook best wel heftig is. Ik heb het script ook gelezen. Nou, er staan heftige teksten in, kan ik zeggen. Maar ze proberen elkaar te vinden, want ze zijn ook vrienden. En dan is dus de vraag, wat is nou belangrijker? Onze vriendschap of hoe wij anders over iets zouden kunnen denken?
3: Dus het gaat ook heel erg over verbinding.
2: Over verbinding, over polarisatie. Dat is daar een soort aanklacht tegen. En dat is vanavond om 20:30 in Theater de Purmerijn in Purmerend. Bijzondere voorstelling, vind ik.
0: Nou, sowieso vier bijzondere voorstellingen Zeker. Die je benoemd hebt. Dan even de verjaardagsvraag, Ruben. Want een vraag die je natuurlijk nooit aan een recensent moet stellen, maar ik ga het toch doen. Stel, je gaat zelf vanavond ergens naartoe, je mag kiezen. Afstand speelt geen rol. Waar zou je naartoe gaan?
2: Nou, er is er ook een in Hilversum die gaat over een nachtclub in 1939. Wat ik heel interessant vind. Want dat gaat dus heel erg over hoe artiesten de oorlog hebben beleefd.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat ik vanavond te vinden ben bij Jacques Chouka No Onions.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat je ons wat tips hebt meegegeven. Dat we iets kunnen doen. Mocht je er naartoe willen vanavond. Het is dus allemaal gratis.
2: Allemaal gratis, dus, maar je moet je wel even aanmelden. Via theaternaardedam.nl.
0: En daar vind je denk ik ook alle achtergrondinformatie.
2: Ja. En ook de nagesprekken. Wie dat doet en hoe. Alles.
0: Nou, fijn dat je even wilde komen aanschuiven. Ruben van Haften, theaterrecensent. En we gaan er eens over beraden waar we naartoe gaan. Jij gaat toch ook wel vanavond ergens heen?
3: Nou, ik zit wel ook aan die Shakshuka No Onions te denken eigenlijk.
0: Ja, met die heftige teksten.
3: Ja.
0: Ruben, dankjewel. En jammer, we gaan het er nog even over hebben. Zometeen trouwens nog even over de dagplaat. Dat is ook nog wel even een dingetje.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Ik denk dat het een jaar of twee geleden was dat hij werd opgepakt voor rijden onder invloed. En die mugshots die zijn inmiddels vrijgegeven. Heb je die gezien?
1: Nee, ga ik nu googlen.
0: Nou, je moet je echt even zien. Dus hij is nou duidelijk onder invloed van iets. Ik denk van iets meer dan alleen maar drank.
1: Oh.
0: En hij probeert de politie ervan te overtuigen daar in Amerika dat hij toch echt wel Justin Timberlake is. Dat is dan ook lelijk als je dat van jezelf moet zeggen. Van, weet je eigenlijk wel wie ik ben?
1: Sorry, maar kijk, ik zit nu even die mugshot. Ik vind het beeldig foto.
0: Ja, maar dit is niet per se de... Je moet het filmpje er even bij zoeken.
1: Oh, okay.
0: Nou, dan zie je toch echt wel... Ja, daar zie je al een beetje wat. Nou goed, Justin Timberlake. Ja, we kunnen het er uren over hebben. Maar we gaan het even hebben over de dagplaat. Want ja. Jij hebt net een kleine hint gegeven, jammer, waar we het over gaan hebben.
1: Ga er nog een hint.
0: Ja, kun je iets meer duidelijkheid creëren? Want Lotte en ik zaten elkaar net aan te kijken van... we hebben geen idee eigenlijk.
1: We gaan op zoek naar plaatjes tussen de 300 en de 3100 graden.
0: Oh, hete plaatjes dus.
1: Hele hete plaatjes.
0: Ja, heeft het iets met vuur te maken?
1: Ik denk dat je redelijk in de buurt komt.
0: Ja, kom ik erbij. Hè? En ja, de brandweer misschien.
1: Nou, ik weet niet hoe je dit doet. Heb je dit helemaal zelf
0: I'm
1: bedacht?
0: A mind reader. Nee, we gaan het over warme, over hete plaatjes hebben. Dus iets met vuur, iets met burn. Heb jij al een idee, Lotte, wat je zou willen horen? Wat je zou willen meenemen als suggestie?
2: Ik moet er even over nadenken, denk ik.
0: Ja, ik heb dat ook wel een beetje. Heb jij zelf al een idee, Jelmer?
1: Nou, ik kan Icy Fire van Ed Sheeran meenemen.
0: Oh ja, of... ik weet er eentje. Adele. Set fire to the rain.
1: Ach, die is best mooi.
0: Die is mooi, hè?
2: Ja, die is mooi.
0: Daar heb ik wel zin in.
1: Nou, ik heb daar ook wel zin in.
0: Nou, goed. Gaan we die draaien? Zijn we rond?
1: Heerlijk.
0: Ja, zo kan het ook natuurlijk. Nee, we gaan het zo meteen wat uitgebreider over hebben. En je mag erover meedenken alvast. Suggesties zijn welkom via 088-850-5152. Zo meteen trouwens nog een uur van dit programma. We gaan het hebben over het monument op de Dam. Want er is namelijk een podcast over verschenen. Zo meteen meer.

0: doen tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via doentot2@nhradio.nl.
0: doentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: Doen tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
9: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
15: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
16: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
17: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
18: Thuis in heel
19: Het is 6:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedenavond.
20: Goedenavond. Hackers hebben de gegevens van wereldwijd 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers van scholen en universiteiten buitgemaakt. Dat hebben ze gedaan via de onderwijssoftware Canvas, wat ook gebruikt wordt door de Universiteit van Amsterdam en de VU. Bij een ongeluk tussen een motor en een auto in Leinden zijn 2 mensen gewond geraakt. De motor zou op het fietspad hebben gereden toen het misging, maar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. En sinds afgelopen vrijdag zijn reclames voor vlees en fossiele brandstoffen in de openbare ruimte verboden in Amsterdam. Geldt nu nog wel een overgangsperiode. Pas vanaf 2027 gaat er gehandhaafd worden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Renate Kok met het NOS-journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilserijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: AWB Verkeersinformatie dan op dit moment 10 vertragingen. Totale lengte 43 kilometer. Je krijgt ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en de afrit Everdingen. Daar is de weg in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht en je doet er ruim een half uur langer over. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Bad Hoeverdorp. 10 minuten vertraging. En de ring van Amsterdam. De A10 Watergaasmeer richting Koenplein tussen Over Amstel en de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd. Zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is daar op dit moment nog 4 minuten. En de laatste, de A10 Koenplein richting Amstel tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden en daar is je vertraging op dit moment 11 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
18: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
22: Vroege vogels, opgelet.
23: Ben jij aankomende week lekker vroeg uit de veren en shop je tussen 8 en 10 uur 's ochtends bij Kema Vlees? Dan profiteer je van 10% korting op je gehele winkelmand. Met uitzondering op de al lopende kortingen en reclames.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
29: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
30: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
31: Vandaag de dag.
32: Met Dennis Hoebee.

0: Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers, hè? Dat zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Zij maken de mooiste verhalen en reportages. En ook podcasts. We spreken met Jimmy Miltenburg. Die heeft namelijk een podcast gemaakt over het monument op de Dam. Jimmy, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Allereerst maar eventjes naar de actualiteit. Het monument op de Dam. Vanmorgen bleek het ineens beklad te zijn met rode verf. Jij bent daar vandaag ook geweest. Wat kun je daarover zeggen?
3: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk op een dag als vandaag om dat te zien. Omdat je ook weet, hè, zoveel mensen doen hun best om er een waardige herdenking van te maken. En dan moet de dag beginnen met dat schrikbeeld en dan vervolgens de enorme schoonmaakactie. Er was eigenlijk voornamelijk rode verf te zien. En ook het woord genocide. En daar staat ook iets omheen, maar ja, dat was gewoon niet helemaal duidelijk te lezen. Iets met genocide is nou, zou goed kunnen. Ja, een daad die in de nacht gebeurd is. Dus we weten nog niet precies wie erachter zit. En daar wordt dus nog naar gezocht.
0: Ja.
3: Maar ja, het was natuurlijk wel, ja, heel veel mensen reageerden verontwaardigd.
0: En dat is op een dag als vandaag natuurlijk ook wel dat je denkt, waarom? Maar goed, laten we daar niet te lang over hebben. We gaan het hebben over de inhoud van jouw podcast. Want jij vond het wel tijd voor een podcast over het monument op de Dam. Hoe ben je daar zo opgekomen?
3: Ja, samen met collega Bart Slim hebben we een beetje gebrainstormd van, goh, ja, weet je wel, wat weten we er eigenlijk zelf van? Daar begon het mee. In aanloop naar 4 mei, iets over het monument. Oké, nou ja, dan ga je brainstormen, dan ga je praten. Ja, dan kom je er, zeker als Amsterdam-verslaggever, kom je erachter, ik fiets daar zo vaak langs. Maar ik weet er zo weinig van af. Dus ja, dan beschaam je je eerst een beetje en dan denk je, oké, nou ja, misschien zijn er wel heel veel interessante dingen die daarachter zitten. Ja, en dat bleek eigenlijk tijdens dat proces van, oké, dit monument, het is natuurlijk in eerste instantie, ja, toch gewoon plat gezegd een stuk steen. Dus dan denk je, nou, hoe gaan we daar een podcast over maken? Maar ja, het gaat leven samen met een historicus, Tijmen Dokter, en ook met Nienke Major van het comité 4 en 5 mei heb ik hele interessante gesprekken gehad. Aan de ene kant over de historie van het monument en aan de andere kant over de ontwikkeling van het herdenken. Ja, en dan heb je ook nog een heel rijk archief. Want ja, het monument op de Dam is natuurlijk onderdeel van een ontzettend levendige stad. En er zijn ook heel veel dingen omheen gebeurd. Ik noem de damslapers, maar ook protesten, demonstraties, momenten van feest. Overal is dat monument, soms onbedoeld, een decorstuk eigenlijk van wat er in de stad gebeurt.
0: Ja, je denkt natuurlijk als Amsterdammer ook, dit ding is er altijd al geweest. Volgens mij 1956, hè, is het onthuld door de oma van onze huidige koning, namelijk toenmalig koningin Juliana. De beeldhouwer, dat is John Redeker, hè?
3: Ja, klopt. Ja, en dat is eigenlijk ook nog wel een interessant verhaal. Die heeft dat samen met de architect J.J.P. Oud gemaakt. Is een behoorlijk proces aan vooraf gegaan. Maar herdacht werd er natuurlijk al. Dus het feit dat er echt een nationaal monument kwam was natuurlijk wel bijzonder. Alleen John Redeker zelf, die maakte de onthulling niet meer mee, want die overleed in januari van dat jaar. Onder andere zijn zoons waren daartoe wel bij. Maar goed, dat is natuurlijk toch wel heel wrang. Toch min of meer ook zijn levenswerk niet erbij kunnen zijn op het moment dat hij onthuld wordt. En ja, de podcast is nu dus uit. En dat is precies 70 jaar na die onthulling. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer mooi rond.
0: Ja, nou, we kunnen even luisteren naar iets, hè?
3: Ja, dat zal ik even inleiden, want ik heb me erg verbaasd over allerlei zaken. Tijmen Dokter, de historicus, die ga je zo horen. Die was heel enthousiast en die wist heel veel, eigenlijk misschien wel alles. En die nam me mee door de symboliek, want er staan natuurlijk ook heel veel symbolen op het monument. Onder andere geketende mannen, dat moet dan natuurlijk toch ook een beetje die link naar de oorlog maken. Maar als je aan de achterkant van het monument staat, dan staan daar allemaal schilden op. En dat is eigenlijk een van de weinige dingen die heel duidelijk naar de oorlog verwijzen. Dat begint in 1940. Allemaal schilden daartussen. En dan aan het eind staat er 1945. En die schilden die staan voor de Nederlandse provincies. En daar vertelt Tijmen het volgende over. Want daar staan dus urnen achter.
2: En er is nog wat meer over die urnen. Want er zitten dus urnen in met grond. En dat is... Uit sommige provincies komt het uit één plek, maar uit veel provincies uit verschillende plekken. Dus ze hebben echt gezocht van, wat is nou grond waar iets belangrijks is gebeurd? Waar vaak zijn het fusilladeplaatsen, dus waar verzetstrijden zijn doodgeschoten. Of soms ook plekken waar de geallieerden zijn geland, of waar het verzet samenkwam. En daar hebben ze gewoon letterlijk aarde uit de grond gepakt en dat in zo'n urn gestopt. En hier hebben we dus aarde uit heel Nederland, waar bijna een soort van eerbiedige plek, wat ook echt de verbinding is tussen dit monument, het Nationaal Monument, en het hele land. Maar als je goed telt, dan zie je dat er 14 van die gaten zijn.
4: Ik wou het net zeggen. Ik tel even. Ik zie er 14.
2: Je ziet er 14. En we hebben natuurlijk 12 provincies. En dat waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog nog maar 11. Dus dat is wel een ding. Bij de bouw dachten ze, we willen dus aarde uit al die 11 provincies. Maar er moest dan ook nog aarde komen uit Nederlands-Indië. Wat tijdens de Tweede Wereldoorlog nog Nederlands grondgebied was. En de Nederlandse Antillen. En Suriname.
0: Ja, en zo zijn er dus allerlei dingen die naar boven komen in die podcast van jou. Hij is nu te beluisteren, hè?
3: Ja, je hebt vandaag nog alle tijd om hem in aanloop naar vanavond te luisteren, zou ik zeggen.
0: Ja, tussen 7 en 8 zou ik dan zeggen als dit programma is afgelopen. En dan kun je om 8 uur kun je naar de dodenherdenking, de nationale dodenherdenking op de Dam, waar het monument staat te pronken. Jimmy Miltenburg, dank je wel. En fijn dat je deze podcast gemaakt hebt en fijn dat je even hem wilde komen toelichten.
3: Perfect, dank je wel.
1: Vandaag de

0: Is het nou Sam Fender of is het Sam Fender?
1: Sam.
2: Sam.
0: Kijk, ik wist dat dit ging gebeuren. Ik denk ook dat het Sam is.
1: Waarom? Hij is toch niet Nederlands?
2: Nou, nee. Ik moet zeggen, ik hoorde laatst iemand dit nummer afkondigen als Sam Fender. Toen dacht ik hetzelfde. Toen ben ik een interview gaan opzoeken waarin hij zichzelf voorstelde als Sam Fender.
1: Ja. Ik noem hem Sam.
0: Nee, maar hij weet denk ik zelf hoe die heet.
1: Nee, Sam.
0: Hij heet Sam. Oké, Jomer. Het is er tijd voor. We gaan het hebben over de dagplaat. Of de dayplate.
1: De dayplate.
3: Vandaag de dag.
4: Dagplaat.
0: En trouwens nog even vermelden. Een mooie vermelding voor Olivia Dean. Hè, want die deed mee. Met het nummer van Sam Fender. Dat nummer heette Rain Me In. Nou, de dagplaat dus. Waar gaat die over, Jomer?
1: Nou, we gaan het hebben over de internationale dag van de brandweer. Vorige week was het natuurlijk hartstikke druk voor ze. Het was een week vol bosbranden verspreid over het hele land. En toen dachten wij, nou, we zetten ze gewoon even in het zonnetje door plaatjes te zoeken over de brandweer, vuur of blussen. Want laten we eerlijk zijn, ze hebben het keurig opgelost.
0: Nou, dat is mooi gezegd. Nou, dan gaan we meteen jou de voorzet laten geven. Welk liedje heb jij bedacht?
1: Ik heb een goeie. Oh, ik ga jullie versteld doen staan. Het is van Acta en de Munnik en het is deze.

0: toepasselijk is die wel.
1: Ja, want wat doet een brandweer?
0: Het vuur doven.
1: Kijk.
0: Nou.
1: Cirkeltjes rond.
0: Ze halen ook katten uit dakgoten.
1: Nee, maar nu even niet.
0: Maar het gaat nu alleen even over de afdeling vuur.
1: Ja.
0: Ja, nee, goed. Acte de Munnik, absoluut. Twee fantastische zangers die zo'n leuk duo zijn met z'n tweeën al jaren. Heerlijk.
1: Ach, oh, zit je nou sarcastisch te doen.
0: Lotte, wat heb jij bedacht?
2: Ik heb Gavin DeGraw bedacht. Met Fire.
0: Ja, heb je er nog een toelichting bij of zeg je, nou, dat is hem gewoon?
2: Nou, ja, dit is wel zo'n liedje wat ik de hele tijd herontdek.
0: Kijk.
2: En ik moest hier meteen aan denken. Ik denk dat hij al 10 jaar in mijn playlist staat. En elke keer komt hij dan ineens een keer voorbij. En dan denk ik, oh ja, leuk.
0: Toch wel weer leuk.
2: Ja.
0: Nou, Gavin DeGraw, Fire. We are the champions. Setting it off again. Oh, zo gaat ook, Jelber.
1: Vals loeder dat je er rondloopt. Zo kan het ook. Nou, jouw keuze moet nog komen, dus ik weet niet.
0: Nou, als we het over mijn keuze hebben.
1: Ja?
0: Ik heb een van de grootste countryzangeressen van de laatste 15 jaar. Ze heeft net een nieuw album uit.
1: Okay.
0: Het album is 1 mei uitgekomen. Het wordt op dit moment naar mij opgestuurd. Ik moet het nog ontvangen, maar ik ga ervan uit dat het weer een fantastisch album wordt. Het gaat namelijk over Kacey Musgraves. En zij had een liedje dat heet Slow Burn. Dat is niet van het nieuwe album, maar dat is wel mijn suggestie voor vandaag. MUZIEK

0: Okay. Best goed, toch?
1: Ik had dit, om eventjes in de taal van de brandweer te blijven, heel graag af willen branden.
0: Maar het is gewoon goed.
1: Maar het is gewoon goed.
0: Ja, het is gewoon goed, hè? Ja. Nou, dit waren slechts 3 fantastische voorzetjes. Maar het is nu aan jou als luisteraar van NH om met een ultiem liedje over vuur, branden, blussen, brandweer te komen. En dat door te geven via 088-850-5152. En wie weet wordt jouw suggestie zo meteen wel gedraaid. Met Koningsdag spraken Lot en ik de drummer van deze band nog.
2: Ja.
0: Dat is René van Kolm.

0: Een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Dit is een uittip.
4: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hé, hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Ik ben Johan uit de Purmerbuur.
17: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
18: Ik ben Willem uit Lekkerbuur.
19: Ik ben Anne uit Naarden.
20: Ik ben Govert Opstroet.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 6:30 geweest. In Weesp is het momenteel 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Dr. Dekker. Goedenavond.
23: Goedenavond. Op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale dodenherdenking. Zoals elk jaar leggen koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans bij het monument. Daarna volgen om 8:00 twee minuten stilte. Voor de herdenking wordt in de Nieuwe Kerk de 4 mei-lezing uitgesproken. Dat gebeurt dit jaar door journalist en AT5-hoofdredacteur Judith Silversmit. Vanaf het Museumplein is nu een stille tocht bezig met burgemeester Halsema. Die eindigt op de Dam. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei waren er vorig jaar zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie op de Dam. Hackers hebben de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers van scholen en universiteiten wereldwijd buitgemaakt. Hebben ze gedaan via onderwijssoftware Canvas. Onder andere de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gebruiken die software. Of daar ook gegevens zijn gestolen is niet bekend. De hack is opgeëist door dezelfde groep als die achter de cyberaanval op Odido zaten. De groep heeft het moederbedrijf tot overmorgen gegeven om contact op te nemen. Bij een ongeluk tussen een motor en auto in Leinde zijn twee mensen gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten op af. De gewonden zijn twee mensen die op de motor zaten. Zij zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De motor zou op het fietspad hebben gereden toen het misging. Hoe het kan dat de auto de motor heeft geraakt, wordt nog onderzocht. En de eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda wordt niet overgespeeld, heeft de rechter vandaag bepaald. NAC Breda had een klacht ingediend na hun wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club uit Deventer won namelijk met 6-0, maar er zou iemand hebben meegespeeld die niet mee had mogen spelen, zeggen ze. Dat de wedstrijd niet wordt overgespeeld is goed nieuws voor Telstar en FC Volendam, vertelt NH Sportverslaggever Milton Pus.
24: Door de uitspraak is NAC officieus gedegradeerd uit de eredivisie. Het verschil met Telstar en Volendam is namelijk 6 punten met nog 2 duels te gaan. Daarbij is het doelsaldo van de Brabanders een stuk lager dan die van de Noord-Hollanders. Voor Telstar en Volendam lijkt de kans op directe degradatie.

0: daarmee dus afgewend.
1: Wel zouden beide teams nog op plek 16 kunnen eindigen, wat zou betekenen dat ze nog extra wedstrijden moeten spelen in de strijd tegen degradatie. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Lotte. En een fijne avond gewenst.
1: Dankjewel, jij ook alvast.
2: Dankjewel, we gaan naar het weer. Want we willen natuurlijk even weten wat voor weer Lotte mee naar huis krijgt van Jan Visser.
3: Vanavond blijft het in Noord-Holland op de meeste plaatsen overwegend droog, met naast enkele opklaringen wolkenvelden. Ook de komende nacht waarschijnlijk vrijwel nergens buien. En de wind is matig uit het noordoosten en het koelt af naar een graad of 9 tot 10. Morgen, bevrijdingsdag, overheerst de bewolking, maar de buienkans is waarschijnlijk meest klein. Een slag om de arm voor het zuiden van de provincie. Temperatuur komt 's middags uit op 13 tot 14 graden en de noordoostenwind is matig. Aan de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.
2: AWB Verkeersinformatie dan. Nog twee vertragingen worden er gemeld. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en Bad Hoeverdorp. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Naar verwachting duren die tot morgenochtend 5 uur. Op dit moment doe je er een minuut langer over. Valt mee dus. En de ring van Amsterdam. De A10 Koenplein richting Amstel tussen Amsterdam West en Buitenveldert. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. En daar is je vertraging 6 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Gees en You Win Again hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Dagplaat. Nou, het is er tijd voor, hoor. De brandweer, de dag van de brandweer is het vandaag, hè. Jelmer heeft dat helemaal uit zitten zoeken. En ja, ze hebben uiteindelijk een eigen dag gekregen waarin we een beetje stilstaan bij het mooie werk dat ze doen. Laten we eerlijk zijn.
2: Absoluut. En dat was een zoekwerk.
0: Dat was een zoekwerk, ja.
2: Jeetje.
0: Maar goed, het is gelukt. En ja, we hebben dus liedjes verzameld over brand, over vuur, over blussen. Over eigenlijk alles wat, ja, wat met de brandweer te maken heeft.
2: Ja.
0: En er is veel binnengekomen, hè. Wij hebben allereerst natuurlijk zelf een suggestie gegeven. Jij kwam met Acta de Munnik. Lotte die kwam met Kevin de Crawl en ik met Casey Musgraves. Is daar nog iets van overgebleven in de suggesties van de luisteraars?
2: Weggevaagd.
0: Dacht ik al.
2: Het is weggevaagd, maar er is een absolute leuke selectie en allemaal om die brandweerlieden is in het zonnetje te zetten. Gerrit die trapt af met The Prodigy in Firestarter. I'm a firestarter, twisted firestarter.
0: Ja, gezellig muziekje wel.
2: Nu heb ik vernomen dat jouw vader nu thuis zit te beuken, Lotte.
3: Als mijn vader dit liedje heeft gehoord, dan hoor ik dat de hele avond eigenlijk. Oh, nou, ik ga daar eten, dus ik ben benieuwd.
2: Veel plezier, ja. Firestarter. Paul, die komt met Diodato, Fire in the Sky.
0: Disco.
2: Lekker nummer. Annelies, die zegt, nou doe mij maar de Golden Earring, Burning Stuntman.
0: I'm a firestarter.
2: Und ein Stuntman, ja. Koede, die zegt, doe mij maar Gert Timmermans met brandend zand.
4: Brandend zand en nergens water. Brandend zand.
0: Maar dat is toch van Anneke Greunlo, brandend zand? Maar goed, maakt niet uit.
2: Er staan hier een paar namen, ik noem ze gewoon op, hè. Dan gaan we naar Gea, die zegt Arthur Brown. I wanna
0: go. Oh, wat heb ik aan die even gehad? Arthur Brown, ja, nee, tuurlijk.
2: Deze.

0: water. We hadden net geen water op het strand. Nu hebben we geen water bij brand in Mokum. We zijn op zoek naar water. Maar we gaan voor een andere.
1: Welke is het geworden?
0: We gaan voor de Pointer Sisters. Met Fire dankzij Malou, Silke en Henny.
2: Dagplaat.

0: Ja, het origineel is van Bruce Springsteen, maar de Pointer Sisters die hadden de grote hits met dit nummer. Fire werd aangevraagd door een aantal mensen als het gaat om liedjes voor de brandweer, want het is vandaag de dag van de brandweer.
1: Iemand stuurt een appje.
0: Oh, wacht even, dit gaat niet goed. Iemand stuurt een appje.
1: Die zegt de oorspronkelijke Fire en beste versie is van Robert Gordon en Link Wray.
0: Ja, is er ook.
1: Oh, die is er ook.
0: Maar die is niet van... Bruce Springsteen heeft het geschreven.
1: Oh.
0: Ja.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja. Deze dag, 4 mei, wat was dit voor een dag? Nou, het was in ieder geval de dag dat de ontbijttafel terug was van vakantie. Wel met autopech. Dus inmiddels weet hij wel wat het Belgische woord is voor aanhanger.
3: Dat heb ik helaas mogen leren. Afgelopen vakantie.
4: Het zou het zijn.
3: Ja, daar hebben ze een prachtig woord voor bedacht. Trekhakkerater.
0: Bijna goed. Goed woord wel.
1: Trekhakkerater.
0: Of zoiets. Morgen zijn ze er weer vanaf 6 uur met de nieuwe aflevering van de ontbijttafel. Pieter, Anne en natuurlijk Frankie. Dan in June tot 2, het spel Pim Pam Pet, speelden ze met de vraag een lichaamsdeel met een P. Je kan je voorstellen welke antwoorden er de binnenkamer bij de kandidaten.
4: Penis en piebol. Ja, het is allemaal.
5: In mijn beleving
4: goed.
5: Is dat hetzelfde onderdeel, toch?
4: Zeker.
5: Anita moest er een beetje om lachen. Het is ook raar om dat uit te spreken, hè, penis.
6: Ik hoop dat ik eerst was, hè?
5: Was de penis eerder dan de piebel?
4: Nee, ja. De penis en de piebel werden tegelijk ingezet.
5: Okay.
6: Is dat zo?
4: Ze kwamen tegelijk.
1: Sorry hoor. Oh ja, geestig.
0: Wouter en Scoop, wij praten met Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn over de aangespoelde witsnuitdolfijn.
7: Dat hebben we eigenlijk nog aan niemand verteld. En daar zijn we eigenlijk pas net uitgekomen. Dus die scoop die hebben jullie.
1: Yes.
7: We hebben het dier Albi genoemd. De wetenschappelijke naam van het dier is Lagenorhynchus albirostris. En dat laatste deel van die wetenschappelijke naam, albirostris, dat betekent eigenlijk witte snuit. Dus daar komt die witsnuit weer naartoe terug. Dus we hebben hem daarna vernoemd.
0: Ja, wij hadden het er tijdens het liedje daarna nog even over. Ik had het niet helemaal goed verstaan. Ik moest denken aan een bepaalde supermarkt.
1: Jij dacht Aldi?
0: Ja, maar dat bleek...
1: Ik zei het witsnuit.
0: Ja, we zaten er lekker in met z'n tweeën. Ja. Dat is wel de conclusie. We kijken ook nog even naar de dag van morgen. Dan wordt er onder andere in de Haarlemmer Hout een jaarlijks bevrijdingspopfestival gehouden. Dat gebeurt overigens door heel Nederland, maar dus ook in de Haarlemmer Hout. En daar zijn onder meer optredens van de Bankzitters. En als je denkt, de Bankzitters, hoe klinken die ook alweer?
8: Zoiets van... Schat, ik geef een huis. Feestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP.
0: Vraag is wel, doet de Roxy Dekker ook mee? Hier wel, maar of ze ook op het Haarlemmerhout Bevrijdingsfestival gaat komen, dat weten we dus nog even niet. Het zal wel heel veel publiek trekken, denk ik, als Roxy Dekker daarbij zou zijn.
1: Heel.
0: Ja. Zullen wij alvast een klein voorschotje nemen op Bevrijdingsdag? Klein dansje doen?
1: Vind ik leuk.
0: Het is surreal.
1: Ja.
0: Stumbling in.

0: Ja, Surreal en Stumbling In zit er alweer bijna op. Deze aflevering van Vandaag de Dag, Jelmer. Het was een leuke uitzending, kunnen we wel concluderen.
1: Vond ik ook, dankjewel.
0: Ja, jou ook bedankt natuurlijk. Zometeen om 8 uur natuurlijk 2 minuten stil. Dat is belangrijk. We herdenken de oorlogsslachtoffers. En dat gebeurt natuurlijk nationale herdenking vanaf de Dam. Maar op allerlei plekken gebeurt dat. En je mag dat ook gewoon in je eentje in de auto doen. Wij zullen ook hier bij NH even 2 minuten stil zijn. Dus als je de radio op dat moment vlak daarvoor aan hebt gezet en het wordt ineens stil, het ligt dus niet aan je radio. Is belangrijk dat we dat even benoemd hebben.
2: Absoluut.
0: Ja, nog tot aan 7 uur 1 liedje te gaan. Verder, heb jij nog plannen voor vanavond?
1: Nee joh, ik ga even lekker koken. En ik ga lekker een serietje kijken waar vooral veel ruzie en de huisvrouwen in voorkomen.
0: Oh?
1: Ken je dat? Dat is een heel leuk programma. Ik mag denk wel één keer zeggen. Ja. The Real Housewives.
0: Ja, leuk. Waar zie je dat?
1: Op Videoland.
0: Nou.
1: En jij dan?
0: Niet gooien met de video, want dan weet je niet waar de video landt.
1: En jij?
0: Ik ga denk ik even eten. En dan even verder kijken, maar
1: geniet ervan.
0: Mark Helmet nog. Fijne avond. Doei.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij NH.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Ik ben Glamer, ik kom uit Sint Maarten.
11: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
12: Ik ben Nico uit Berkhout.
13: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
14: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
15: Ik ben Louise uit Purmerend.
16: Thuis in heel
0: Het is 7 uur.
17: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
18: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
17: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En er worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NH, non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: pensioen tot 2.
1: Ken jij of heb jij een hele lieve, bijzondere moeder? Geef die dan op via joentot2@nhradio.nl.
2: joentot2@nhradio.nl.
1: Want misschien krijgt zij wel de week van Moederdag een bijzondere verrassing thuis.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.

Goedenavond, dit is de NOS met een gezamenlijke uitzending op de publieke radiozenders. Het is 4 mei, de dag van de nationale herdenking. 81 jaar geleden werd Nederland bevrijd na 5 jaar oorlog. Vandaag herdenken we de slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogen en vredesmissies daarna. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is de herdenking met de koning en de koningin. Zometeen om 8 uur is Nederland 2 minuten stil. De Nationale Herdenking 2026. Live vanuit Amsterdam.

0: Tot zover de Nationale Herdenking 2026 live vanaf de Dam in Amsterdam. Dan nu het uitgestelde NOS-journaal. In het hele land zijn met 2 minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen aanwezig. Voor het begin van de herdenking heeft de politie 12 demonstranten van de Dam verwijderd. Ze hadden spandoeken bij zich en waren mogelijk van plan onrust te veroorzaken, zo meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Het is een Duitser van 33. Volgens de Duitse autoriteiten zijn er 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het eind van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het een bewuste actie was of een ongeluk. Rusland heeft in de oorlog met Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, komende vrijdag en zaterdag. Dat gebeurt ter gelegenheid van de Russische Dag van de Overwinning. Op 9 mei wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Het Russische ministerie van Defensie waarschuwt dat Oekraïne het staakt het vuren niet mag schenden. Als dat wel gebeurt, volgt er een enorme raketaanval op het centrum van Kiev, zo dreigt Moskou. Het weer vanavond kans op pittige buien, soms met onweer, het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Stem nu.
2: Ga naar nhnieuws.nl/top100.
1: Stem op jouw favoriete band of artiest.
3: De top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH. Je kan nu stemmen.
1: nhnieuws.nl/top100.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
8: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. En vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
7: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ik ben Leon uit Wormerveer.
1: Ik ben Lara uit Andijk.
2: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
3: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
4: Ik ben Banne uit Amsterdam.
5: Ik ben Monique uit Castricum.
6: Ik ben Willem, wat leuk je broer. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 10:00.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
9: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen hinweisen dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse staatsangehörigheid.
8: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: 1980.
0: De Muziekmiddag. Met William van der Locht.
2: 1974.
1: 1981.
2: 1973.
3: Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80, een muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Het is 11 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Op dinsdag 12 mei hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Dinsdag 12 mei bij NH.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, ik kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.